0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

Era essa.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalf week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de revolutionaire garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bijna 7:02 en dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws en die krijg je van Fleur Oostra.
5: Goedemorgen. Op de Bornholmstraat in de stad gisteravond een ernstig ongeluk. Het bleek te gaan om een aanrijding tussen een auto en een scooter. De bestuurder van de scooter raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En het kabinet belooft ondanks krimpende studentenaantallen toch een sterk mbo-aanbod in de regio. Er komt een vernieuwing van het mbo-stelsel en voor Groningen is dat goed nieuws. Het betekent structureel extra geld en vanaf 2029 worden de leermiddelen voor studenten gratis. Straks om 6:30 meer hierover.
6: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
6: Met Stefan Kosters.
4: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent aan het begin van woensdag 8 juli. En de dag beginnen we goed hoor met fijne muziek. Hier is Nick Kershaw.

0: Knikkershow, hoor je Noord. I won't let the sun go down on me. Het is alweer 6:05. Fijn dat je erbij bent op deze woensdagochtend. En goedemorgen, zeg ik natuurlijk niet alleen tegen jou, maar ook tegen Fleur en Daphne. Fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Direct maar even langs de prikklok, hebben we dat weer gehad. Vandaag kan een buitje voorkomen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met af en toe zon. Beetje zoals de afgelopen dagen. Het is aangenaam hoor, 19, 20, 21, misschien wel 22 graden.
1: Nou, prima.
0: Daar doen we het voor.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat is even, hè? En daarna weer warmer.
0: En daarna wordt het flink warmer. Ja, daar gaan we Harma straks eventjes over ondervragen. Hoe dat precies allemaal zit. En wanneer we die nieuwe hittegolf misschien wel kunnen verwachten. Fijn dat jullie er zijn. Een beetje goed geslapen vannacht?
1: Ja, ik lag er heel vroeg in. En ik heb 7 uur geslapen.
0: Oh,
1: ja.
0: Kijk.
1: Ja,
0: nou, dat
1: valt mee,
0: is heerlijk.
1: Toch?
0: Ja, je klinkt ook fris en fruitig. Dus dat komt helemaal goed.
2: Ja, ik ook zoiets volgens mij.
0: Nou.
2: Ja, iets na 8, ik denk 8:30 ongeveer, lag ik erin.
0: Nou, vroeg.
2: Ja.
0: Nou, heerlijk.
2: Ja, maar ja, moet er ook vroeg uit. Dus,
0: een nieuwe dag en ook een nieuwe week van Rondje Zummer. Week 1, dag 3. Leuk hè, dat bootje varen.
1: Heel leuk.
0: Zijn jullie ook een beetje jaloers op Femke en Marco?
2: Nou, ik wilde het net zeggen. Ja, lijkt me echt heel gezellig allemaal.
0: Ja, wat ik altijd heb, zeg maar, ik vind bootje varen ook heel erg leuk. Ik ben altijd zo bang van tevoren dat als je dan mee gaat varen, dat je dan heel nodig naar het toilet moet.
2: Oeh,
0: dat heb ik echt altijd. Dat is mijn angst altijd. Nou, ik hoop dat het bij onze verslaggevers vandaag niet zo is. Er staat weer een mooie route hoor op de agenda. Als ik het goed heb, als de administratie een beetje goed erbij gehouden, is vandaag de route Musselkanaal ter Apel.
2: Okay.
0: Nou, in ieder geval een mooie route. We gaan het allemaal opleven. Straks na 10:00. Ja, en we zijn altijd bereikbaar via de app van Noord. 050-3188-288. Moet je iets van het hart? Wil je reageren op het lopend vuur? Meedoen aan een spelletje? Dat kan natuurlijk. 050-3188-288. Zo kregen we afgelopen nacht een leuk appje van Jeannette. Ik denk dat zij niet zo goed kon slapen. Ze stuurt wel even, wat ben ik blij dat ik in Groningen woon. In Warfum. Het is hier rustig, weinig toerisme en de meest koele hoek van Nederland. Nou, dat is toch een heerlijk positief berichtje.
2: Ja, leuk.
0: Nou, dit soort berichten en veel meer, welkom. 050-3188-288. Praat gerust mee. Ja, en het WK voetbal. Gisteravond waren er weer 2 wedstrijden. Volgen jullie dat nog, nu Nederland eruit ligt? Of gaat het allemaal aan je
1: helemaal
0: voorbij?
1: Helemaal niet. Helemaal niet.
0: Nee, überhaupt
1: ik krijg
0: niet?
1: Nou, ik krijg het nieuws wel mee, maar ik kijk niet.
0: Ben je dan ook zo boos op Messi? Nee, dat maakt helemaal niet uit, hè?
1: Kun jij er iets over vertellen?
0: Nou, ik zal je even zeggen dat alle kwartfinalisten bekend zijn. Morgenavond is dan de eerste kwartfinale. Gisteren waren er dan nog 2 achtste finales. Argentinië en Egypte, daar begon gisteravond de avond mee. Het werd al snel 2-0 voor Egypte. Het had ook 3-0 kunnen zijn, er werd nog een doelpunt afgekeurd. Maar uiteindelijk kwam Argentinië heel knap terug met een 3-2 overwinning. En met als gevolg dat Argentinië dus door is en Messi nog altijd in het toernooi zit. Later op de avond speelde Zwitserland nog gelijk tegen Colombia. Maar ja, dan moet toch een land door. En Zwitserland won na penalties, na de strafschoppen. En dat betekent dat morgen de kwartfinales gaan beginnen. En dat vandaag de rustdag is.
1: Aha.
0: Oh, dat is ook wel eens een keer fijn, hè?
1: Ja.
0: Even
2: maar ik vind het nu wel weer leuk worden ook. Met de kwartfinales.
0: Ja, wie gaat er winnen?
2: België.
0: Nou, ik hoop het voor je.
2: Ja.
0: Maakt mij helemaal niks uit.

0: Somber, hoor je op Noord met Homewrecker. Zometeen muziek, Oet Grun, Erwin de Vries, Kapsalon, Anita. Maar eerst tijd voor...
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Johnny Drent, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Weer met het goede been naar bed gestapt?
2: Elke dag.
0: Dat wou ik zeggen, ja. Je klinkt ook weer vrolijk en opgewekt. Dat is fijn.
2: Ja, dat heb ik altijd. Dus,
0: Ja, die vraag is wel logisch dat ik die even stelde. Want gisteren was het groot feest, hè?
2: Ja, nee, dat klopt, ja. Ja, mijn vrouw die was 40 jaar in dienst bij een werkgever. Dus,
0: ja, dat hoor je ja. Niet zo vaak meer. 40 jaar bij dezelfde werkgever.
2: Nee, dat klopt. Nee, maar zij wel.
0: Ja, is het een beetje goed gevierd?
2: Jawel hoor, ja. Nee, gistermiddag zeg maar, ben ik richting haar werk gegaan en dus gebak gegeten. Dus gisteravond zeg maar, waren de kinderen bij ons. Want dat is de oudste dan, de jongste die zit in Spanje met vakantie. Maar mooi rustig gedaan, laat ik het zo zeggen.
0: Heel goed, ja. Dus nu even bijkomen vandaag. En wat gaat jou dan deze dag brengen, Johnny?
2: Ik sta zo de auto, zeg maar, en dan rijd ik richting Leeuwarden. En dan heb ik 4 adressen en dan ga ik weer terug. En dan vanmiddag nog naar Zeeuwse, naar de Zolder. En dan naar Groningen.
0: Nou, dat is een mooie route voor vandaag. Want jij bent vrachtwagenchauffeur. Zit je ook al zo lang bij je werkgever?
2: Nee, ik zit er net 3 jaar.
0: Oké. Maar dan altijd met veel plezier?
2: Ja, nee, zonder meer. Ja, ik hoop dat ik mijn pensionering zeg maar hier haal.
0: Ja, dus 40 jaar bij deze werkgever ga je niet meer halen, denk ik, hè?
2: Nee, ik ben zelf 59. Dus
0: dat lukt niet meer.
2: Ja, theoretisch zou kunnen natuurlijk.
0: Dat is waar.
2: Maar ik denk het maar niet.
0: Nou, in ieder geval een mooie route vandaag. Waar rij je mee eigenlijk?
2: Met was. Met de schone was zeg maar, naar de hotels en de vuile was neem ik weer mee terug.
0: Jij neemt de vuile was mee?
2: Ja, ik zet de vuile was buiten.
0: Ja, ja. Wat is er zo leuk aan het werk?
2: Gewoon de vrijheid die je hebt. Kijk, natuurlijk, je bent ben je aan tijden gebonden, maar voor de rest zeg maar, ja, gewoon die vrijheid wat je voelt. Nee, ik ben ook jaren postbode geweest en daar had je een bepaalde vrijheid. Kijk, en die heb je nu weer. Je moet gewoon je werk doen en niet elke dag zeg maar dat ze achter je broek aan zitten. En je weet wat je moet doen en je doet het en dan is het klaar.
0: Ja, voel je dan nooit die tijdsdruk? Dat je dan denkt van af en toe is druk op de weg, ik moet een beetje haasten.
2: Nee. Kijk, of ik nu om 7 uur bij de hotel sta, om 7:15, dat maakt niet zoveel uit. Ja, we hebben gewoon de stelregel, zeg maar, tussen 7 en 4 komen we om te bezorgen. En ik probeer altijd wel, zeg maar, een beetje dezelfde tijd er te zijn. Maar ja, soms lukt het niet door files, door ongelukken, noem maar op. Dan wordt het later.
0: Ja, dan laat je de kop niet gek maken.
2: Ik niet, nee.
0: Heel goed. Moet wel altijd veilig blijven natuurlijk.
2: Zo is dat. Ja hoor.
0: Werken ze vandaag. Maak er een prachtige dag van. Johnny Drent en wat zeggen ze dan? De gepoetste kant graag boven houden.
1: De Vroege Vogel. Oeh.

0: Ja, dat is lekker, hè? De Spin Doctors, zo op de vroege ochtend. En Two Princes. Zometeen de laatste nieuws uit stad en omland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger sprak ongeveer 5 uur geleden van een reeks krachtige aanvallen. Na afloop meldde het leger dat er in totaal 80 doelen zijn geraakt. Als reden worden de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voerden genoemd. In een verklaring noemt het Amerikaanse Centrale Commando onder meer doelen als Iraanse luchtafweersystemen, commandonetwerken en kustradarstations. Ook zouden ruim 60 kleine boten van de Islamitische Revolutionaire Garde in en vlakbij de straat van Hormuz zijn geraakt. De AIVD en MIVD hebben het kabinet in 2021 en 2022 geprobeerd te overtuigen dat Rusland-Oekraïne niet zou binnenvallen, terwijl de Amerikanen en de Britten daar al maanden voor waarschuwden. Dat blijkt allemaal uit de reconstructie van de Russische invasie die is gemaakt door de Volkskrant. De inlichtingendiensten baseerden zich op 1 belangrijke bron binnen de Russische overheid, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Uit die informatie konden ze opmaken dat Poetin, dat Rusland eigenlijk vooral wilde onderhandelen. Dat die hele troepenopbouw, die steeds groter werd, dat ze dat vooral gebruikten om druk uit te oefenen op het Westen, omdat ze wilden onderhandelen.
0: En ook de Duitse en Franse veiligheidsdiensten dachten dat Rusland uit was op onderhandelingen. Terwijl de Britten en Amerikanen al maanden waarschuwden voor een invasie. Nou, door de verkeerde analyse hebben Europese landen geen extra steun aan Oekraïne gegeven in de maanden voor de invasie. En volgens sommige betrokkenen heeft Nederland zo de kans gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen. En teleurgestelde inwoners in Beers, dat ligt in Brabant. De Nijmeegse Vierdaagse trok namelijk altijd door hun straat, maar wordt dit jaar overgeslagen omdat het parcours is verlegd. Tot teleurstelling van Annie, die al jaren de wandelaars voor haar huis aanmoedigt. En ze vindt het heel jammer, zegt ze tegen lokale omroep Land van Kuik.
2: Ik ga de lopen zeker. Ik kijk 4 dagen van aan de weg. Maar nu ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe. Want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd. En dat is ook gezellig. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
0: Ja, de organisatie heeft de route verlegd omdat het veiliger is voor de wandelaars en het overige verkeer. Ja, en op het WK voetbal dacht Egypte er lange tijd met de winst vandoor te gaan tegen Argentinië. Ze stonden tot een kwartier voor tijd met 2-0 voor. In de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd volledig om. Onder meer door de gelijkmaker van hun sterspeler Lionel Messi.
3: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan! Ja, hij zit er toch in! En hij heeft het voor elkaar! En kijk eens hoe hij dat viert. Lionel Messi.
0: Ja, uiteindelijk werd het in blessuretijd ook nog 3-2. En Egypte voelde zich bestolen door de scheidsrechter. Verder plaatste Zwitserland zich ook als laatste land voor de kwartfinales. Ze wonnen na penalties van Colombia. En het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de laatste 8 op het WK heeft bereikt. En zoals gezegd, zometeen een laatste nieuws uit stad en omland. Dat krijg je van Fleur. En heb jij een tipje van de sluier voor ons?
4: Voor een petitie zijn al duizenden handtekeningen binnengekomen. En ik vertel zo waar het om gaat.
0: Dit en meer na Miley Cyrus. We were good.

0: graag de bloemetjes buiten. Miley Cyrus, Holy of Noord en Flowers. En dit is Noordnieuws van 6:30. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mooi nieuws voor inwoners uit het aardbevingsgebied. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de lang verwachte Groningenwet. De wet legt de afspraken na de uitkomsten van de parlementaire enquête over de gaswinning officieel vast. Verslaggever Maarten Siepel vertelt wat deze afspraken inhouden.
2: De Groningenwet legt hiermee onder andere het geld vast voor de plannen van Nijbegun. Daarna zorgt de wet er ook voor dat toekomstige kabinetten verplicht zijn om voldoende geld beschikbaar te stellen voor de versterkingsoperatie en het herstel van schade aan woningen en andere gebouwen.
1: Milieudefensie Groningen heeft een petitie opgestart tegen een kerncentrale in de Eemshaven. De actiegroep vindt een centrale onder meer te duur en te gevaarlijk. Ook zou de locatie in de Eemshaven een bedreiging voor de Waddenzee zijn. Van de beoogde 5000 handtekeningen zijn er iets meer dan 4000 binnengekomen. Ondanks krimpende studentenaantallen toch een sterk mbo-aanbod in de regio. Dat belooft het kabinet vandaag met een grote vernieuwing van het mbo-stelsel. Het hele systeem waarmee mbo-scholen worden gefinancierd gaat op de schop. Het betekent structureel extra geld en vanaf 2029 worden de leermiddelen voor hen gratis. Voor Groningen is dat goed nieuws, want het aantal studenten neemt af met 25%. Het Alpha College, Noorderpoort en DC Terra, samen bekend als DNA, noemen het voorstel een belangrijke stap vooruit. En de kinderrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft ook het ouderlijk gezag van de moeder van de 7-jarige jongen uit Stadskanaal officieel beëindigd. Op 14 mei kwam naar buiten dat de moeders van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen jarenlang deze kinderen ernstig hebben mishandeld. De moeder van het meisje werd al eerder uit het ouderlijk gezag gezet. Zij zitten sindsdien allebei vast op verdenking van onder meer poging tot doodslag, zware mishandeling en vrijheidsberoving. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Fleur, dankjewel.
3: De Ochtendploeg
4: met Stefan Kosters.
0: En zometeen blikken we nog even terug op beloopt vuur van gisteren. Maken we ons hier in Groningen zorgen over PFAS? We bespreken het zo. En Harma praat je natuurlijk bij over het weer van vandaag en de

0: Joey Lewis en The News and the Power of Love.
1: Lopend vuur.
0: Ja, overal in onze provincie is te veel PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van de waterschappen. Ja, en de ernst verschilt nogal per gebied. Maar op sommige plekken ligt de PFAS-waarde tot 300 keer hoger dan toegestaan. Nou, PFAS, wat is dat nou? Er wordt gebruikt om producten water- of vuilafstotend te maken. Denk bijvoorbeeld aan zo'n anti-aanbaklaag in een pan. Regenkleding, cosmetica, het zit er allemaal in, die PFAS. En als je blootgesteld wordt aan een hoge concentratie, kan dat weer schadelijk zijn voor de gezondheid. Nou, niet al te goed nieuws, dacht ik zo. Daarom vroegen we ons gisteren af in onze stelling, in ons lopend vuur. Ik maak mij zorgen over PFAS. En wat kwam er zo binnen, Daphne?
2: Nou, Ria niet. Die zegt, nee hoor, zo is er altijd wat.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Het is nooit goed, hè?
2: Nee, precies. Gea is daar nog niet heel erg mee bezig. Ze heeft ook het gevoel dat ze er niks aan kan doen. Dat ze hier eigenlijk niet zoveel mee kan.
0: Nou, ik zou je zeggen, je kan er misschien wel wat aan doen. Want ik had ook hele oude pannen. En die anti-aanbaklaag ging een beetje los. En toen dacht ik, nou weet je wat, laat ik maar investeren in een nieuwe pannenset.
2: Ja, dat is misschien wel goed. Dat heb ik laatst ook gedaan. Dat je te lang.
0: Precies. Je gaat er toch te lang mee door. Dat je dan toch niet al die PFAS in je eten hebt. Ja, je ziet het waarschijnlijk ook helemaal niet.
2: Nee.
0: Je proeft het niet. Ja, en toch is het niet goed voor je.
2: Toch is het schadelijk, ja. Marcel die zegt, nog 5 jaar terug had nog niemand ervan gehoord. Dus niks aan de hand met dat onzin gedoe.
0: Oké. Okay.
2: Maar ja, goed, dus daar worden ook onderzoeken voor gedaan natuurlijk. Ja,
0: als je er niet van hebt gehoord, dan is het ook niet schadelijk. Zegt hij eigenlijk. Ja, dat is niet waar.
2: Nee. Nee. Maar goed, dat is ook een reactie. Rika die maakt zich wel zorgen over PFAS. Waarom zit er bijvoorbeeld om ieder blokje voor vaatwasser en voor de wasmachine een laagje plastic?
0: Oh ja.
2: Dit lost op in water, maar bij de waterzuivering kunnen ze het er niet uithalen.
0: Ja, of dat zo is, dat weet ik niet. Maar
2: dat weet ik eigenlijk ook niet.
0: Het is wel een goede vraag.
2: Ja, inderdaad.
0: Waar blijft dat plastic wat dan oplost?
2: Nou, inderdaad. Ja, er zit op zoveel dingen. Zit plastic ook op appels en peren, zegt ze. Die zijn beplakt.
0: Ja, ja, met van die stickertjes.
2: Ja, waarom? Ja. Een papieren stickertje kan toch ook?
0: Nou, volgens mij zou dat ook moeten kunnen.
2: Ja, dat lijkt mij ook.
0: Nou ja. Nou, wisselende reacties bij ons op het lopend vuur gisteren. Op de stelling, ik maak mij zorgen over PFAS. 57% van de Groningers is het daarmee eens. En zometeen na 7 natuurlijk een nieuw lopend vuur.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Los Cascos. Poco a poco.

0: Ja, twee grootheden gewoon hè, op één plaat. CCC, Paul McCartney en Michael Jackson. En daarvoor het Gronings Goud van deze week. Poco a Poco van Los Cascos. En dan kijk ik even bij de hitlijst van Groningen, door 9. Nou, ze staan er nog niet in. Maar misschien is dat aankomende zaterdag anders als je nieuwe hitlijsten hoort. Op Noord in Café Martini. Ja, dan de dag van vandaag. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Stefan.
0: Ja, ik zat me een beetje af te vragen, is dit nou een heel saaie week voor een weervrouw? Want het is bijna iedere dag hetzelfde tot nu toe.
1: Ja, dat kan wel zo weten, maar dan hoop ik toch elke dag dat de zon hem een beetje meer schijnt, dat er wat minder wind is. En wanneer komt die eerste keer de 24 graden weer op de thermometer? Nou, dat zoals het nou ligt, moet dat vrijdag gewoon lukken. En op zaterdag ook, in zondag maandag, dan is het dan weer wat spannender. De windrichting die wil wat dat betreft ook nog wel eens even de spelbreken weten. Want het zuiden van Nederland, die het temperatuur dik boven de 24 graden. Nou, misschien is het wel lekker dat we dat even night hebben. Zo is het natuurlijk ook. Maar een beetje meer zon mag wel, want gisteren ja, was er toch ook wel heel veel bewolking. Een uurtje de zunderbie en roodschaal werd wel een warme dag, 20,5 groot. Een dikke 2 mm is de verdampt op dit moment half bewolkt. 20 km zicht en 15,5 groot. 20,5 groot werd ook meld vanuit de Visvliet guster. Bewolkt op dit moment een dikke 16 groot. Een zwakke noordwestenkwind. En in de stad Oranjebuurt 22,5 groot. Als maximum 15,5 op dit moment. Er viel 2,1 mm, dus ook nog een buitje had. En op dit moment bewolkt in de barometer stand op zo'n 16 millibar. Nou, vandaag een meest bewolkte dag. Maar op de enkel verdwaald buitje noord, dan moet het wel op de meeste plekken droog kunnen. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind, wat 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond nog meer ruimte voor de zon, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minimum 14 tot 17 graden. En met een bewolkte stad in de loop van de dag zullen we de zon aanvolken te voorschijn komen. En de temperatuur 20 tot 23 graden.
0: Ja, dan misschien wel vrijdag richting die 25.
1: Ja, vrijdag verder de provincie in 24 graden.
0: Nou, als we dan nog even iets verder kijken, zie jij ook al in de weerkaart een iets van een hittegolf?
1: Het zuiden van Nederland wel. Gelukkig wie hier nooit.
0: Oh, wat fijn. Nou, dankjewel, Harma.

0: stiekem is haar fans toch wel een beetje aan het opvoeden, hoor. Deze vrouw, haar Swifties voedt ze dan op, want zo worden haar fans genoemd. In eerste instantie denk je, het is gewoon een lekker popdeuntje, maar er zit veel meer achter. Natuurlijk staat het dat toneelstuk van Shakespeare centraal in deze The Fate of Ophelia. En muziekcritici die prijzen over het algemeen het luchtige geluid en de opbeurende boodschappen in haar platen. Dus ook in deze van Taylor Swift. Zometeen nog meer lekkere muziek. Wat dacht je van Cher Special? Komt er zo aan, hier op Noord in de ochtendploeg. Maar eerst aandacht voor die vrolijke zanger die dit jaar 80 is geworden en nog altijd op het podium staat.
1: Dames en heren, met bijzonder veel genoegen presenteren wij hier Nederlands bekendste vrachtwagenchauffeur.

0: I do? Does he need you like I do? Does he need you like I do?
1: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
2: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
1: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
2: bijzondere verhalen
1: en prachtige plekken.
2: Zet je zomer in beweging.
1: Rondje Zummer, straks
2: bij RTV Noord.
3: Radio Noord.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
5: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat sinds het staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
4: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De 8e finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
6: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
4: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En na het NOS Journaal natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Goed nieuws voor inwoners uit het aardbevingsgebied. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de langverwachte Groningenwet. Dat betekent onder andere dat er de komende 30 jaar 22 miljard euro beschikbaar is voor het herstel van Groningen en Noord-Drenthe. En op de Bornholmstraat in Stad gisteravond een ernstig ongeluk. Het bleek te gaan om een aanrijding tussen een auto en een scooter. De bestuurder van de scooter raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws om 7:30.
9: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkenbijwagenborg.com.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt?
13: Timpweg.
12: Eigen productie- en montagedienst?
13: Timpweg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen. Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
14: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
15: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rollo.
3: Radio Noord.
16: De ochtendploeg.
17: Met Stefan Kosters.
16: Goedemorgen deze morgen. Nou, mocht je last hebben van een ochtendtumeur, is die nou zeker over hoor. Want hier is Opus. Life is life.

0: Opus, Holy Lord, Life is Life. Ja, en waar denken we dan direct aan als we dit nummer horen?
1: Ja, voetbal. Messi.
0: Messi?
1: Toch?
0: Maradona.
1: Maradona.
2: Maradona.
0: Ja, de handballer Maradona. Goed.
1: Ik ga weer naar huis.
0: Fijn dat je er bent. Het is 7 over 7. Het is nog vroeg, Daphne. Geen probleem. Fleur is er ook. Goedemorgen. Ja, vandaag kan een buitje voorkomen, maar de meeste plaatsen blijft het wel droog hoor. 19, 20, misschien wel 21 graden. Ja, stel je voor dat je nou zo'n prachtig weerstation van Noord hebt. Dan wist je dat al. Dan vertel ik je helemaal niks nieuws. Straks gaan we natuurlijk weer zo'n mooi weerstation weggeven. Dan, ja, dan heb je Harma niet meer nodig eigenlijk, hè?
1: Nou.
0: Oh, toch wel.
1: Ja, ja, ja, ja, tuurlijk.
0: Zometeen natuurlijk een uitgebreid weerbericht van Harma. Maar eerst, ja, Fleur, ben je een beetje bijgekomen?
2: Van?
0: Nou, we waren hier natuurlijk ontzettend vroeg. We waren heel druk bezig met de voorbereidingen. En opeens hoorden wij een gil.
2: Ja, wij schrokken heel erg. Ja,
0: wat is er aan de hand? Ja, nou, wij als een malle die radiostudio uitrennen. Want er stond daar een mevrouw te gillen in de tochtsluis.
1: Ja. Ja, sorry.
2: Ja.
1: Nou, dat was wel heel hard, hè?
2: Gebaren ook.
0: Het was heel hard en druk aan het gebaren. Ik denk, is het toch allemaal aan de hand?
1: Ja. Nou, het punt is, wij hebben een druppel nodig om binnen te komen. En voor dat plaatje zat echt zo'n grote spin. Maar echt groot. En jullie zeiden van, nou, dat zal wel meevallen. Nou, jullie hebben hem gezien. Het was echt een grote spin.
2: Een grote spin. En het was ook een kreet die uit je tenen kwam.
1: Ja, klopt. Oh, ik schrok me echt dood. Maar ik denk ook, hoe moet ik aan jullie duidelijk maken dat zeg maar, het wel goed gaat? Maar dat ik wel echt even wil dat jullie de deur voor me open doen. Want ik wil niet bij die spin in de buurt komen.
2: Daar hebben we nu een gebaar voor afgesproken.
1: Ja, en dat is zeg maar een duimpje omhoog. En dan wel heel snel ook gebaren van kom naar mij toe.
0: Ja, er kwamen heel veel gebaren aan te pas. Ben je een beetje bijgekomen?
1: Ja, inmiddels wel. En ik werd er ook wel goed wakker van eigenlijk.
0: Ja, waar komt die angst vandaan eigenlijk?
1: Ja, dat is raar hè. Want eigenlijk heb ik met heel veel spinnen niet zo'n groot probleem. Maar dit was echt een grote spin. Ik schrok gewoon. Ja,
2: je moet ook tussen twee deuren hè. Dus je staat ook een beetje vast.
1: Ja, ik denk
2: dat
1: niet
2: verder.
0: Ja, het is niet zo dat die spin je aankomt vallen of zo.
1: Nee, dat weet ik allemaal wel. En ja, god, als je erover nadenkt, dan slaat het ook nergens op. Maar ik schrok.
2: Ja, soms schrik je gewoon.
0: Ben je er ook angstig voor?
2: Nou ja, een beetje wel. Ik weet niet of ik zo hard zou gillen, maar ja, dat weet je ook pas op het moment dat je het echt meemaakt. Dus
0: ja, waar komt dat toch door, hè?
1: Ja, geen idee.
0: Ik heb ook het idee dat er meer vrouwen last van hebben dan mannen.
1: Ja, dat idee heb ik ook.
2: Ja.
0: Nou goed, ben je ook zo angstig voor spinnen? Dan kom je er ook alweer af van die angst. Nou, laat het ons weten als je een tip hebt. 050-3188-288. Maar goed, eind goed. Al goed.

0: Yamo Be There, hoor je Noord van James Ingram en Michael McDonald. Ja, in de app van Noord 050-3188-288 komt je wel begrip voor jou binnen, Daphne, als een beetje ongeloof. Roelof, die vraagt zich af, was die spin dan net zo groot als Daphne zelf?
1: Ja.
0: Ja, want jij was enorm aan het gillen vanochtend, omdat jij een spinnetje zag hier in...
1: Nou, moet je niet zo doen. Het was geen spinnetje.
0: Oké.
2: Okay. Hij was een reuze.
0: Ja, en Jannie, die stuurt een soort gelijk verhaal. Ja, ze heeft een fotootje meegestuurd van een spin die op een bodempje kwark zit in een kwarkbakje.
1: Dat is ook een joekel.
0: Ja, die zat een keer op haar arm. In de garage, nou je raadt het al, de buurt bij elkaar gegrild.
1: Ik klik de foto even weg.
0: Ja, ik kan het niet meer aan.
1: Nee.
0: Nou, dan gaan we naar ons lopend vuur van vandaag.
1: Laten we dat doen.
3: Lopend vuur.
0: Ja, elektrisch rijden is een opmars, maar veel Groningers zijn nog niet van plan om over te stappen, hoor. Uit een vragenlijst van de gemeente Groningen blijkt namelijk dat 7 van de 10 mensen die nu geen elektrische auto hebben, ook de komende 5 jaar niet verwachten er eentje aan te schaffen. Belangrijkste redenen, hoge aanschafprijs en beperkte aantal laadpalen. Nou, voor veel mensen is de keuze dus niet alleen een kwestie van duurzaamheid. Ook de kosten, de actieradius en de mogelijkheden om op te laden spelen een belangrijke rol. Zeker ook voor inwoners zonder eigen oprit is elektrisch rijden niet altijd vanzelfsprekend. Daar reken ik mezelf dan ook even toe. Maar hoe zit dat bij jou? Is een elektrische auto simpelweg nog niet praktisch of betaalbaar? Of wil je er om een heel andere reden niet aan? Daphne, jij hebt sinds kort een eigen auto.
1: Ja.
0: Is dat toevallig eentje met een stekker?
1: Nee. Nee, dat kan ik niet betalen.
0: Is dat daarom? Of?
1: Nou, deels. Want dat is wel een stuk duurder natuurlijk. Ik heb een auto uit 2008 gekocht. Die was al een stukje goedkoper. En dat is voor mij ook helemaal prima. Hij rijdt hartstikke zuinig. Dus ik hoef ook niet heel ver. Dus dat is allemaal prima. Misschien dat het in de toekomst wel een keer handig is. Als ik inderdaad een eigen oprit ook heb.
0: Ja, want vanwege het milieuaspect, dat is geen overweging om aan een elektrische auto te gaan.
1: Ja, maar dat is nu nog niet praktisch, want ik heb geen eigen oprit. Ik kan nergens in mijn buurt elektrisch laden. Het is gewoon te duur.
2: Dan moet je ergens naartoe inderdaad, om hem steeds op te laden. Dat kan altijd natuurlijk ook wel.
0: Ja.
2: Ja.
1: Maar dat vind ik ook gedoe, inderdaad.
0: Ja. Ja. Ja. Rij jij in een elektrisch modelletje?
2: Nee, maar ik kijk wel rond naar een nieuwe auto. Ik heb nu een heel klein autootje. En ik rij ook niet heel veel. Maar ja, ik vind het wel interessant.
0: Ja, jij zou er wel eventjes naar willen kijken. Ja. Ik ben echt een autoliefhebber. Ik mag graag ook een stukje rijden. En wat mij betreft hoort daar dan ook gewoon echt een ouderwetse auto bij. Ik hou ook niet van een automaat. Ik wil gewoon een sportief pookje.
1: Ja.
0: Die heb ik dan ook. Dus mij zul je niet zo snel zien in een elektrische auto. Dat brengt ons bij de stelling van vandaag. Ik wil helemaal geen elektrische auto. Ja. Reageren kan op verschillende manieren.
1: Ja, dat kan op onze Facebookpagina. Het kan ook via de app of bellen. 050-3188-288.
0: Hartstikke leuk als je dat doet. Stem op onze stelling. Ik wil helemaal geen elektrische auto. Kan in de app van Noord of op rtvnoord.nl. Op dit moment eens met de stelling. 3/4 van de stemmers.
4: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
0: Ja, en veel taartslingers en ballonnen op deze 8e juli. Want maar liefst 1512 Groningers die hun verjaardag vieren.
5: Gefeliciteerd!
0: En van harte. Nou, laten we hopen dat je een prachtige dag hebt. Het weer zit in ieder geval mee. Tussen de buitjes door, die er misschien wel aan zitten te komen. Maar het is in ieder geval een heerlijke dag om je verjaardag te vieren. En laten we hopen dat dat dan ook zo is, mocht je vandaag jarig zijn. Nou, laten we even naar de prominente jarigen gaan. Waar kunnen we ons gebakje krijgen? Nou, bijvoorbeeld bij voetballer Virgil van Dijk. Tot 2013 speelde hij bij FC Groningen. Geen onbekende dus hier. Later bij Liverpool. En hij is natuurlijk ook aanvoerder van het Nederlands elftal. En hij had heel graag zijn verjaardag gevierd in Amerika.
1: Ja.
0: Ja, we weten allemaal hoe dat is gegaan. Hij viert het gewoon thuis, denk ik. En ik hoop dat hij wat puf over heeft na het WK. Want hij moet behoorlijk wat kaarsjes uitblazen. 35 namelijk. Ook Linda de Mol is jarig. We kennen haar natuurlijk van Gooise Vrouwen. Ik hou van Holland. En vandaag is ze 62 geworden. We hadden het al even over Liverpool. Daar woont ook nog een bekende jarige. Wat dacht je van Neil Nevers? Geboren in 1971. Hij is de drummer van The Last. En die grote hitsingle, hè? There She Goes, 55 geworden. Maar de jarige van vandaag, die komt uit Amerika. 8 juli is namelijk de geboortedag van Kevin Bacon, bekend van Footloose. 68 is die geworden en we gaan lekker met hem meedansen op de muziek van Kenny Loggins.

0: Paljas. Ja, de nummer 2 natuurlijk in onze eigen hitlijst, de Noord 9. Paljas, je hoorde in Badaans. En zometeen de laatste nieuws, en dat krijg je van Fleur. Wat hoor je zo?
1: Een nieuwe plek voor 8 miljoen liter water. Ik vertel zo waar.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: En dit is Noordnieuws van 7:30, Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Stad heeft gisteravond een aanrijding plaatsgevonden. Dat gebeurde aan de Bornholmstraat. Een auto en een scooter botsten op elkaar. De bestuurder van de scooter raakte hierbij ernstig gewond. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De financiering van mbo-scholen gaat op de schop. Dat heeft het kabinet besloten. Het doel is om ook in de regio een goed mbo-aanbod te houden. Steeds minder studenten in onder andere Groningen kiezen voor mbo-opleidingen. Op dit moment betekent minder studenten ook minder geld voor een school. In het nieuwe systeem krijgen scholen een vast basisbedrag. En dat is goed nieuws voor Groningse scholen. En ze reageren dan ook positief. De plannen zouden onder andere zorgen voor minder concurrentie. 6 transportvoertuigen van Defensie hebben urenlang stilgestaan op de A7. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag. De weg was tussen Winschoten en de Duitse grens afgesloten vanwege werkzaamheden. En dat was Defensie even ontgaan. De militairen kwamen terug uit Duitsland van een oefening. En een andere route rijden was geen optie. Het materiaal was namelijk hoger dan wettelijk toegestaan. De A7 was de enige goedgekeurde route. Pas om 6:00 in de ochtend kon Defensie verder. Toen werd de wegafsluiting opgeheven. Het waterbedrijf Groningen gaat flink investeren in Appingedam. 4 grote opslagtanks uit de jaren 70 worden volledig vervangen. In deze reservoirs wordt gezuiverd drinkwater bewaard. De oude tanks zijn niet bestendig tegen aardbevingen. In de 3 nieuwe tanks is capaciteit voor 8 miljoen liter water. En dat komt neer op 1 miljoen bezoekjes aan het toilet. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Fleur, dankjewel. En het team van Rondje Zummer vraagt zich eigenlijk af: wat gaat het weer doen vandaag? Nou, ze krijgen zo antwoord op die vraag van Harma Boer.
10: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
11: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
10: Wijzerweg, Groningen.
12: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Raamdecoratie op maat gemaakt.
16: Timpweg.
15: Eigen productie- en montagedienst.
16: Timpweg.
15: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
17: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
18: De Ochtendploeg
19: met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Opeens was de Groningerwet een feit. Waarom was dat eigenlijk voor iedereen een verrassing? Ik ga het zo bespreken na Genesis en I Can Dance.

0: Ja, lekkere muziek om bij wakker te worden. Genesis en I Can Dance. Mooi nieuws voor iedereen in het bevingsgebied. De Eerste Kamer is gistermiddag akkoord gegaan met de lang verwachte Groningenwet. Nou, de wet legt hiermee de gemaakte afspraken voor het herstel van Groningen officieel vast. Verslaggever Maarten Siebel volgt ontwikkelingen rondom de gaswinning en de aardbevingen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het was nogal een verrassing, hè, dat die wet opeens gisteren er doorheen kwam.
1: Ja, nou ja, we wisten wel dat die nog wel ergens dit jaar behandeld zou gaan worden. En ik reken er in eerste instantie op dat dat pas na de zomer zou zijn. Maar gistermiddag raad kwam toch het bericht dat de Groningenwet op de agenda kwam voor de stemming. Of in ieder geval dat het behandeld zou worden tijdens de vergadering. En nou ja, dat is in die zin nog rekken. Dus voor het politieke reces, voordat de politiek in Den Haag eigenlijk op vakantie gaat. En dus nou, in ieder geval mooi voor de Groningers dat het nu echt definitief is dat die Groningenwet er komt.
0: Ja, was het nog spannend bij de stemming of het zou lukken?
1: Nee, uiteindelijk niet. Eerste Kamerleden waren ook eerder in onze provincie nou, maand of één of twee geleden. En toen was eigenlijk ook al wel de tendens van, nou ja, de wet is goedgekeurd in de Tweede Kamer. Dan gaat hij ook wel door de Eerste Kamer komen. Er is uiteindelijk niet eens over gestemd. Maar de wet is, zoals dat heet, dan geaanvaard. Alleen Ja 21 en Forum voor Democratie, wat partijen wat aan de rechterkant, die ook wel bijvoorbeeld willen dat de gaskraan in onze provincie wel weer open gaat. Die gaven aan dat als er wel een stemming had plaatsgevonden, dat zij tegen hadden gestemd. Maar de algehele tendens was dus eigenlijk wel dat deze wet er zou gaan komen. En dat is ook gisteren dus definitief gemaakt.
0: Ja, die wet, de Groningenwet, wat houdt u dan precies in?
1: Ja, het is al best wel een lang proces. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden hebben we de parlementaire enquête gehad over die jarenlange gaswinning in onze provincie. Nou, het kabinet kwam vervolgens daar ook op met een pakket aan maatregelen om de ereschuld in te lossen richting Groningen. En daar komen onder andere de plannen van Nijbegun uit, maar ook de versterkingsoperatie, het schadeherstel van woningen en andere gebouwen. En eigenlijk door middel van die Groningenwet worden al die gemaakte afspraken wettelijk vastgelegd. En op die manier blijft er eigenlijk gewoon de komende 30 jaar voldoende geld voor de plannen van Nijbegun en dus die versterkingsoperatie en schadeherstel.
0: Ja, en de toekomstige kabinetten en regeringen die worden dan ook verplicht om zich daar aan te houden. Maar de wet is natuurlijk niet helemaal onomstreden geweest.
1: Nee, klopt. Er is eerder wel kritiek geweest. Bijvoorbeeld vanuit de Raad van State. Het adviesorgaan dat bijvoorbeeld de regering of kabinet adviezen kan geven rondom wetsvoorstellen die er liggen. De Raad van State vroeg zich wel af van, hey, moeten we eigenlijk wel als overheid voor zo'n lange periode geld vastleggen voor Groningen? Omdat het natuurlijk om behoorlijke bedragen gaat. Totaal wel zo'n ruim 22 miljard verspreid over al die jaren. Maar er waren aan de andere kant ook weer bijvoorbeeld Groningse Kamerleden, zoals bijvoorbeeld Sandra Beckerman van de SP of Julian Bussel van Pro, voorheen GroenLinks PvdA, die zich natuurlijk heel erg inzetten voor die Groningse zaak. Die zeiden van, ja, wat ons betreft, als je kijkt in die wet, kunnen dingen wel wat strakker en wat scherper geformuleerd worden. Dus zo viel er voor alle kanten die zin wel wat te zeggen. En als je bijvoorbeeld ook wel partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum, die zeiden van, ja, moeten we eigenlijk überhaupt wel zoveel geld naar Groningen geven? Wat ons betreft kan die gaskraan van het Groningenveld wel weer open. Maar ja, uiteindelijk als je dan wel kijkt over die gehele cyclus, was ook wel de tendens dus in de Tweede Kamer en vervolgens ook wel in de Eerste Kamer dat die wet er echt wel moest gaan komen om die ereschuld in te lossen aan onze provincie. Vanwege die jarenlange gaswinning natuurlijk die er is geweest.
0: Ja, sinds gisteren hebben we dus nu officieel de Groningenwet. Dankjewel voor de toelichting, verslaggever Maarten Siebel. Ja, en zometeen praat Harma je bij over het weer van vandaag, na de nieuwe van Bruno Mars.

0: land. Nou, afgelopen week presenteerde landbouwminister Van Essen nieuwe plannen om de weidevogel te beschermen. En toch is de vogelbescherming daar niet blij mee. Je hoort zo waarom. Eerst maar eens even bijkletsen met Harma. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, en over vogels gesproken. Ja, net ook een bijzonder tafereeltje.
1: Ja, ik had net een bijzonder tafereeltje. Want ik heb twee zwaluwnessen heb ik in het geitenhok zitten. En voor twee, drie weken terug ben de eerste uitvlogen. En nou dus vanmorgen, ik deur de deurtje open. En het was even een soort van paniek. Want er vlogen in één keer zes zwaafjes om mijn touw. En ooit die was zo helemaal in de waarde. Die wist niet meer naar het ruit moest komen. Die heb ik heel voorzichtig op mijn hand kregen en die heb ik nog boeten begeleid. Nou, en nou vliegen ze dus hier boven de toon. Dus we hebben hier op dit moment een stuk of 9 of 10 zwaafjes hier rond het huis vliegen. Het mooie is, ze komen volgende keer ook gewoon weer. Hè? Er zit zo'n radartje in dat ze gewoon weer omkomen. Nou, dat is toch bijzonder?
0: Oh,
1: en ook op hetzelfde adres.
0: Nou, nou, fantastisch.
1: Dat vind ik ook bijzonder.
0: Allemaal welkom bij Harma in
1: ja,
0: de tuin. En we weten ze zeggen, hè? Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
1: Nee, maar dat is al lang voorbij. Oh. Ik bedoel, we zitten al in juli, hè. Het is dik zomer, alleen nog het weer. Ja, dat moet nog wel een beetje erbij. Nou, dat gaat er komen, dat ook nog hout komen. Alleen, ja, het is op dit moment gewoon dat er heel veel bewolking is. Of het zouden minder wat opklootjes, een beetje zon. En op een enkel verdwolen buitje noord blijft vandoor gewoon wel droog. De wind motig tot vrij krachtig, komt uit noordwest tot met zo'n 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond nog een wat meer ruimte voor de zon. Vannacht een touw neemt de bewolking 14 tot 17 graden als minimum. En morgen een bewolking. De staat in de loop van de dag kriegen we wat volkeren en de temperatuur 20 tot 23 graden.
0: Harma, dankjewel. Ja, we zeiden het al, het gaat niet goed met de grutto. Maandag presenteerde landbouwminister Van Essen nieuwe plannen om de weidevogel te beschermen. Er zijn 35 gebieden, waarvan 2 in Groningen aangewezen, van minimaal 2000 hectare groot, waarvan de helft optimaal moet worden ingericht voor die grutto. Nou, voor de minister waren de plannen reden tot een feestje, maar één genodigde ontbrak. Vogelbescherming Nederland. Michiel van den Berg is teamhoofd landelijk gebied bij die organisatie en heb ik nu aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom is de vogelbescherming zo kritisch op het nieuwe plan van de landbouwminister?
2: Nou, de afspraken die gemaakt zijn, waar ze een handtekening onder hebben gezet, die zijn boterzacht. We hebben er gewoon geen vertrouwen in dat ene zekerheid biedt dat het plan op deze wijze wordt uitgevoerd.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, beter iets dan niets.
2: Nou nee, het is echt 10 voor 12 en we wachten al heel lang tot de overheid meer gaat doen. En ondertussen wordt die populatie van grutto's steeds kleiner en verliezen we dat prachtige landschap met weidevogels.
0: Ja, want wat is daar een verklaring voor dan, dat het zo slecht gaat met de grutto?
2: De melkveehouderij in Nederland is heel intensief. Dus we produceren eigenlijk zoveel mogelijk melk tegen zo laag mogelijke kosten. En dat gaat ten koste van een heel mooi landschap. De grutto heeft een hoge waterstand nodig. Die heeft een bloemenrijk, een kruidenrijk weiland nodig. Met een open landschap waar niet al in april, mei wordt gemaaid, zodat de kuikens een kans hebben om op te groeien.
0: Ja, maar nou hebben de boeren ook een belangrijke rol in de nieuwe plannen van de minister. Maar als ik dit zo hoor, heeft u daar weinig vertrouwen in?
2: Ik heb inderdaad weinig vertrouwen. En wij zijn ook overigens niet de enige organisatie die weinig vertrouwen erin hebben. Er staan teksten in zoals de minister streeft naar. De afspraken zijn geen bindende afspraken. Het gaat om inspanningsverplichtingen en niet resultaatverplichtingen. Dus dat zegt dan heel weinig. Hè. Als je goed hebt ingespannen, dan wil je eigenlijk al aan de niet bindende afspraken voldaan. En we willen gewoon weten van wat als de resultaten niet worden behaald. Wie is er dan verantwoordelijk en wat zijn er dan de gevolgen? En hoe zorgen we dan, zijn we er dan zeker van dat er dan wordt bijgestuurd, zodat de resultaten alsnog wordt behaald?
0: Ja, welke maatregelen heeft de grutto eigenlijk wel nodig dan?
2: Ja, die grutto heeft dus die verhoogde waterpeil nodig voor de volwassen vogels. Die kunnen dan goed met hun lange snavels bij de worm in de grond. Terwijl de kuikens, die hebben juist een heel bloemrijk, krijtruik grasland nodig, waarin ze en kunnen verstoppen en waar ze heel voldoende insecten kunnen vinden, want die eten vooral insecten. En dan moet het ook natuurlijk niet al in mei worden gemaaid als de nesten er nog zijn of de kuikens nog niet kunnen vliegen, want dan verdwijnen ze gewoon in de maaienmachine. Zo hebben ze dus eigenlijk een heel mooi landschap nodig, waar niet alleen de grutto van profiteert, maar ook juist

0: bijen, vlinders en alle andere weidevogels. Dus wat ons betreft staat hij ook echt symbool voor een heel rijk biodivers landschap.
1: Ja, ook de Europese Commissie gaat zich nu buigen over deze plannen. Denkt u trouwens dat de landbouwminister van Essen deze maatregelen het gaan halen bij de Europese Commissie?
0: Nee, ik heb sterke vermoeden van niet. Het avondsplan Grutto is een belangrijke stap. Het is niet de enige stap. Nou, er zijn ook andere maatregelen aangekondigd. Maar er zou ook wel meer moeten gebeuren. Maar het avondsplan Grutto is wel echt de belangrijkste stap, vinden we, die nu genomen moet worden. Maar die belangrijkste stap is helaas gebaseerd nu op een, wat ons betreft, echt een boterzachte afsprakenkader. Waar dus geen harde afspraken in zaten. Waar niks juridisch is geborgd. Waar geen financiële middelen zijn neergezet die al vaststaan. Dus geeft weinig vertrouwen helaas.
1: Kortom, bij u geen reden tot feestje?
0: Nee, exact. Helaas niet.
1: Dank u wel voor de toelichting. U hoorde Michiel van den Berg van Vogelbescherming Nederland. Zometeen, Yves Berendsen, droom jij over mij vannacht? Maar eerst gaan we eens even bewegen zoals een Egyptenaar. Hier zijn de Bengals.

0: Ja, na die andere grote hit, Terug in de Tijd, dacht ik dat Yves Berends een eendagsvlieg zou worden. Maar niet is minder waar. Hij heeft bewezen dat hij veel meer is dan dat. Droom jij over mij vannacht, hoor je in de ochtendploeg. Ja, en wij geven je zo een weerstation van Noordweg. Hoe je daar kans op maakt, hoor je zo al na het NOS-journaal van 8 uur.
1: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
2: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
1: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
2: bijzondere verhalen
1: en prachtige plekken.
2: Zet je zomer in beweging.
1: Rondje Zummer, straks.
2: Bij RTV Noord.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
11: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
10: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
12: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
10: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 8:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Goed nieuws voor inwoners uit het aardbevingsgebied. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de lang verwachte Groningenwet. Dat betekent onder andere dat er de komende 30 jaar 22 miljard euro beschikbaar is voor het herstel van Groningen en Noord-Drenthe. En op de Bornholmstraat in Stad gisteravond een ernstig ongeluk. Het bleek te gaan om een aanrijding tussen een auto en een scooter. De bestuurder van de scooter raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws om 8:30.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de kersen van Oudenbos.
16: Iets zoets.
17: De kersen van Oudenbos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudenbos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: Ga nu naar koken en wonen.
18: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
22: Ga nu naar koken en wonen.
18: In het stadshart van Appingedam.
1: De Ochtendploeg.
2: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen, heb je zin om wat te winnen? Nou, doe dan zo mee aan Wel is dat. En misschien is dat weerstation zo direct wel van jou.

0: Ja, deze plaat komt uit de tijd dat elektrisch rijden totaal geen ding was. Love is All, halverwege de jaren 70. Een grote hit van Roger Glover.
1: Lopend vuur.
0: Ja, en in 2026 is elektrisch rijden wel in opmars, maar veel Groningers zijn nog niet van plan om over te stappen, hoor. Uit een vragenlijst van de gemeente Groningen blijkt namelijk dat 7 op de 10 mensen die nu geen elektrische auto hebben ook de komende 5 jaar niet verwachten er eentje aan te schaffen. En dat is om verschillende redenen, en die redenen heb jij verzameld.
2: Ja, dat klopt. Voor Ali geldt het ook. Een elektrische auto. Ach nee, ik rij niet zoveel. Ze heeft nu 9 jaar haar Kia en daar heeft ze nog geen 10.000 kilometer in gereden.
0: Dat is nooit veel.
2: Nee, precies. En die zegt, ja, de e-fiets, dat is mijn kameraad. En je blijft er nog fit van ook.
0: Ja, lekker op de e-bike.
2: Op de e-bike. Dus dat wel, maar nog geen elektrische auto. Voor Hans wel, want voor hem is de elektrische auto prima betaalbaar en bruikbaar. Die wil nooit meer anders. Slim laden met een dynamisch stroomcontact helpt enorm om de kosten te drukken.
0: Ja, dat is heel handig als je bijvoorbeeld een eigen oprit hebt en een eigen laadpaaltje. Ja. Maar dat is helaas niet voor iedereen toegankelijk.
2: Nee, inderdaad. Jans die zegt, nee, zeker niet zonder van het geld. Die noemt het zelfs geldverspilling.
0: Oeh.
2: Ja, zo'n auto is
0: ook
2: meteen, wel even wat duurder.
0: Ze zijn behoorlijk aan de prijs. En je moet ook regelmatig even opladen natuurlijk. Zeker als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Ja, dan moet je die paaltjes weer opzoeken onderweg.
2: Dat wel. Maar ja, daarentegen zegt Lammy, als ik zie dat ik voor 2 euro de auto weer volgeladen heb en flink wat kilometers kan rijden, dan ben ik blij. Voor die prijs kun je nauwelijks 1 liter brandstof tanken.
0: Dat wou ik zeggen, 2 euro.
2: Nou, 2 euro.
0: Dat lukt mij niet hoor, met mijn benzineauto om het ding dan vol te krijgen.
2: Bij mij ook niet. Nee, maar zij heeft zonnepanelen.
0: Ah, ja, dat scheelt wel enorm natuurlijk. Ik wil helemaal geen elektrische auto. Is de stelling van vandaag daarmee eens. 74% van de Groningers. En blijf ook lekker stemmen via rtvnoord.nl of bij ons in de app.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur. Oh,

0: Jackie Graham, Mon Lord en Sebby Free. En daarvoor in de ochtendploeg Stella Lefty met Boston.
1: Wel is dat.
0: Ja, en ik weet dat heel veel mensen hierop zitten te wachten. Want het is tijd om zo'n prachtig weerstation van Noord weg te geven. Moet je natuurlijk wel wat voordoen. Want ook deze werkdag, deze woensdag, zijn we op zoek naar een bekende Groninger. Via een aantal aanwijzingen die Reinder Smit voor je heeft, proberen we erachter te komen naar welke bekende Groninger wij vandaag op zoek zijn. Hier is aanwijzing nummer 1.
2: Mooi. Alles goud. Daar moet u het eerst mee doen.
0: Oké.
3: Okay. Oh, oké. Okay, kort.
0: Ja, nou ja, denk je het nu al te weten. Direct even de telefoon pakken. Stuur ons een appje. 050-3188-288. Want alle appers die maken kans, tenminste met het goede antwoord, op zo'n prachtig weerstation. 050-3188-288. Die komt hier nog een keer.
2: Mooi. Alles goud. Daar moet u het eerst mee doen.
1: Wel is dat.

0: Marlene Bakker op Noord en Cloor Wakker. En dat zijn we ook, want het is al 8:20. Goed, mbo-onderwijs, gewoon bij jou in de buurt. We gaan het erover hebben. Want de manier waarop mbo-scholen geld krijgen gaat helemaal op de schop. Dat is goed nieuws voor Groningen, want het aantal mbo-studenten daalt hier de komende jaren hard, is de verwachting. Om te voorkomen dat opleidingen verdwijnen en jongeren ver moeten reizen, krijgen scholen voortaan een vast basisbedrag. Aan de telefoon hebben we Armin Niemis, voorzitter van mbo-instelling Desiterra, die nauw samenwerkt met het Noorderpoort en het Alpha College. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei net, het is goed nieuws voor Groningen. Kunt u uitleggen waarom dit nieuws van de minister zo belangrijk is voor Groningen?
1: Nou, allereerst is het een erkenning dat de regio ertoe doet. Dat niet de school, maar de studenten, de leerlingen het uitgangspunt is. Dus niet dat wij als instellingen overeind blijven, maar dat die student leerling in de buurt onderwijs kan blijven volgen. In plaatsen zoals Delfzijl, Veendam, daar waar we te maken hebben met krimp.
0: Ja, betekent dit dan ook dat jongeren in onze provincie gewoon hun opleiding in de buurt kunnen blijven volgen?
1: Dat is exact wat het betekent. Hè. Je moet je voorstellen dat Noorderpoort, Alpha en Desiterra best wat locaties hebben over de hele provincie heen. Dat geldt niet alleen trouwens voor Groningen, maar ook voor Drenthe. En op deze manier kunnen wij die locaties openhouden en een opleidingsaanbod hebben met elkaar dat voor iedereen toegankelijk is.
0: Ja, stel die plan lag niet op tafel. Wat zullen de gevolgen dan zijn geweest?
1: Nou, eigenlijk heel simpel. Dat betekent dat je scholen zou moeten sluiten. En met name daar waar er krimp is. Dus denk aan een Delfzijl, een Veendam, een Winsum. Dat zijn scholen die als eerste op de lijst staan om dan te sluiten. Dat gebeurt nu niet. Hè, we gaan dat gewoon overeind houden met elkaar. En zorgen ervoor dat die studenten in de buurt kunnen blijven. En daarmee hou je ook in die regio's het leefbaar. Want die studenten die daar gaan studeren, denk van kappers tot metselaars, die gaan uiteindelijk daar ook werken in die buurt. En houden het dus leefbaar. Ja, dus voor onze regio is het heel erg belangrijk. Ja.
0: Ja, er komt landelijk geen extra geld bij voor het mbo. Het geld wordt dus eigenlijk gewoon anders verdeeld. Scholen in de Randstad die moeten bijvoorbeeld inleveren, zodat wij hier dan overeind kunnen blijven. Is dat wel eerlijk?
1: Ja, je kunt zich voorstellen dat ik zou zeggen dat ik dat heel eerlijk vind. Maar het is ook heel makkelijk uit te leggen waarom dat wel eerlijk is. Als je zoals in de Randstad vaak scholen hebt die één locatie hebben. Nou, Zwolle is niet de Randstad, maar daar zit Deltion. Die hebben één hele grote school. Dat betekent dat je op die manier veel minder locaties. We hebben 31 locaties met Desiterra. Als je die allemaal in de lucht wil houden, of in ieder geval de meeste daarvan, dan betekent het dat je daar ook conciërges hebt, gebouwen voor nodig hebt. Nou, als je één gebouw hebt, is het toch anders. He, dan is dat gewoon goedkoper. En daarbij geldt ook, die scholen groeien de komende jaren nog steeds. He, dus het aantal studenten daar gaat omhoog. Je krijgt nog steeds geld per student, dus het budget stijgt. En bij ons zal het budget toch dalen door het aantal studenten dat daalt. En omdat we iets extra geld weer krijgen, kunnen we het toch overeind houden. Dat is eigenlijk de simpele rekensom. Dus het is eerlijk.
0: Ja, dit plan, dit nieuwe systeem gaat pas in 2029. Dat duurt nog eventjes. Is dat wel te redden tot die tijd?
1: Het is hard werken. Wij denken van wel. We hebben een soort overbruggingsfinanciering gekregen. Dus we hebben wat extra geld gekregen tot 2029. Dus we redden tot die tijd. We hebben daarbij ook de opdracht gekregen om nog meer te gaan samenwerken. Nou deden Noorderpoort, Alpha en Desiterra dat al op een hele goede manier. Hè. Dat is best uniek in Nederland, dat instellingen op die manier samenwerken. Dus er is aan ons gevraagd door de minister, werk nog meer samen. Kijk dus hoe je je aanbod met elkaar kunt afstemmen. En dat gebeurt ook. Er is veel samenwerking tussen. Nou, kijk naar de stad, waar bepaalde opleidingen tussen Alpha en Noorderpoort wordt bekeken. Om niet die beide aan te bieden, maar bijvoorbeeld samen.
0: Ja, en dan ook nog eens een keer worden vanaf 2029 de schoolboeken en spullen voor minderjarige mbo-studenten gratis. Wie gaat dat eigenlijk betalen?
1: U zei net, er komt geen extra geld bij. Er komt wel degelijk extra geld bij. Dat is geen waanzinnige bedrag, maar er komt wel degelijk iets extra geld bij. En daarmee hopen wij dat wij de schoolkosten gratis kunnen maken voor iedereen. Voor een deel is dat nu al zo en voor een deel niet. En dat deel dat er niet gratis is, dat gaan we nu gratis maken. En dan gaat het vaak om veiligheidskleding, laptops, messen voor koks, om maar eens wat te noemen. Ja, dat gaan we gewoon gaan we met elkaar regelen. En dat is heel mooi.
0: Uitstekend. Helder. Dankjewel voor de toelichting. Armin Niemis van de mbo-school Desiterra. Bedankt voor de toelichting.

0: David Guetta en One Republic met I Don't Wanna Wait. Ja, en in de tussentijd komen er heel veel telefoontjes en appjes binnen voor ons spel. Wel is dat?
1: Ja, goedemorgen. Smelterkop.
0: Hey, goedemorgen.
1: Goeiedag.
0: Zeg het maar.
1: Jupke Nijnhoes.
0: Ah, dat is helaas Nightgoud. Zometeen een tweede aanwijzing in ons spel. Wel is dat. En zometeen natuurlijk ook Noordnieuws. Fleur, waar ga je ons over bijpraten?
2: Ja, er zijn plannen voor bescherming van de grutto. Maar de vogelbescherming vindt de plannen nog lang niet concreet genoeg.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: En toen was het alweer 8:30 in Stad en Ommeland. Dit is Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Mooi nieuws voor inwoners uit het aardbevingsgebied. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de lang verwachte Groningenwet. En dat betekent onder meer dat het kabinet 22 miljard euro vrij gaat maken voor herstel. Verslaggever Maarten Siepel vertelt dat er toch nog voor de zomer is besloten om deze wet vast te leggen.
11: De wet is, zoals dat heet, dan geaanvaard. Alleen Ja 21 en Forum voor Democratie, wat partijen wat aan de rechterkant, die ook wel bijvoorbeeld willen dat de gaskraan in onze provincie wel weer open gaat. Die gaven aan dat als er wel een stemming had plaatsgevonden, dat zij tegen hadden gestemd.
2: Maar de wet gaat er dus komen. De afspraken na de uitkomsten van de parlementaire enquête over de gaswinning worden daarmee officieel vastgelegd. Gisteren presenteerde landbouwminister Jamie van Essen nieuwe plannen om de weidevogel te beschermen. Er zijn 35 gebieden, waarvan 2 in Groningen, aangewezen van minimaal 2000 hectare groot. De helft daarvan moet worden ingericht voor de grutto. Voor de minister waren de plannen reden tot een feestje, maar Vogelbescherming Nederland vindt de plannen niet concreet genoeg en vindt dat er meer gedaan moet worden dan alleen meer land.
12: We produceren eigenlijk zoveel mogelijk melk tegen zo laag mogelijke kosten. En dat gaat ten koste van een heel mooi landschap. De grutto heeft een hoge waterstand nodig. Die heeft een bloemrijk, een kruidenrijk weiland nodig. Met een open landschap waar niet al in april, mei wordt gemaaid, zodat de kuikens een kans hebben om op te groeien.
2: Zo zei Michiel van den Berg van Vogelbescherming Nederland. Het waterbedrijf Groningen gaat flink investeren in Appingedam. 4 grote opslagtanks uit de jaren 70 worden volledig vervangen. In deze reservoirs wordt gezuiverd drinkwater bewaard. De oude tanks zijn niet bestendig tegen aardbevingen. En in de 3 nieuwe tanks is capaciteit voor 8 miljoen liter water. De kinderrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft ook het ouderlijk gezag van de moeder van de 7-jarige jongen uit dat kanaal officieel beëindigd. Op 14 mei kwam naar buiten dat de moeders van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen jarenlang deze kinderen ernstig hebben mishandeld. De moeder van het meisje werd al eerder uit het ouderlijk gezag gezet. En zij zitten sindsdien allebei vast op verdenking van onder meer poging tot doodslag, zware mishandeling en vrijheidsberoving. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Fleur, dankjewel. En houden we het droog vandaag? Of vallen er toch nog wat buikjes? Je hoort het zo van Harma Boer.
13: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
14: 0683-252-162.
13: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
16: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: De Ochtendploeg
20: met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen, ons lopend vuur is vandaag. Ik wil helemaal geen elektrische auto. Ik nodig je uit om mee te praten via de app van Noord. En er komt zo nog een nieuwe aanwijzing aan hè, in ons spel. Wel is dat, ook jij maakt natuurlijk nog kans op dat prachtige weerstation. Bye.

0: Ja, weer vrolijk van heerlijke muziek op Noord, Uptown Girl.
1: Wel is dat?
0: Nou, Billy Joel natuurlijk, maar dat is niet degene die wij zoeken in ons spel. Dat is namelijk altijd een echte grunniger. Wil je meedoen? Pak die telefoon 050-3188-288. Geef je het goede antwoord, bellen we je terug, krijg je dus dat prachtige weerstation. Deze aanwijzing hadden we al.
2: Mooi. Alles goud? Daar moet u het eerst mee doen.
0: Ja, en toen kwamen er heel veel antwoorden binnen, Daphne. Zullen we even een paar fouten bij langs?
3: Is helemaal goed. Ronald Niemeyer kwam voorbij. Veel collega's trouwens, of oud-collega's. Ook Wiebe Kleinstra. En Dirk Bosser. Nou.
0: Allemaal night goud.
3: Allemaal night goud.
0: Aha, voor diegene die moet nog allemaal even verder denken. Ja, wie is het dan wel? Reinder, alsjeblieft, een tweede aanwijzing.
2: Hij werkt vooral achter de schermen, maar hij staat zelf ook op het podium.
0: Denk je nu te weten? Pak die telefoon 050-3188-288 en maak kans op dat weerstation van Noord. Hier komt u nog een keer, aanwijzing 2.
2: Hij werkt vooral achter de schermen, maar hij staat zelf ook op het podium.
1: Wel is dat.
0: Boeren Natuur, de vereniging van de agrarische collectieven, bestaat 10 jaar. Tijdens de Boeren Natuur Zomerweken laten boeren in onze provincie dan ook zien hoe zij landbouw en natuur combineren. Verslaggever Frits Emmelkamp nam een kijkje in het oosten van de provincie en ging in gesprek met Marianne Ootjers. Zij houdt zich bezig met agrarisch natuurbeheer.
4: We staan in Harpel, net buiten Vlagtwedde, te kijken naar een stukje natuur. Wat is het?
5: Het is agrarisch natuur, ligt eigenlijk op landbouwgrond. Hier kijken we naar een bloemblok, ingezaaid met allerlei soorten bloemen. We zien allemaal vlindertjes eroverheen vliegen. Er ligt hier een wintervoedselakker, dat blijft de winter overstaan voor voedsel. Bestaat voornamelijk uit granen en een kruidrijke akker. Granen en kruiden wordt deels gemaaid, zodat er open plekken ontstaan, waar bijvoorbeeld de veldleeuwerik ook van houdt. En dan heeft hij voedsel en dan kan hij ook veilig gaan broeden.
4: Zodat het voor deze vogels hier een paradijsje is.
5: Ja, en nou, hier specifiek voor de patrijzen. Die is hier waargenomen in de tijd. Hebben we een nulmeting gedaan. En hiermee hopen we hem in ieder geval in dit gebied te houden. En nou, misschien dat hij zich kan vermeerderen hier. Ja,
4: de vereniging, de overkoepelende vereniging Boeren Natuur, bestaat 10 jaar. Maar daar bent u niet van. U bent van het Agrarisch Natuurvereniging Oost-Groningen. Wat doen jullie nou precies?
5: Nou, wij zijn aangesloten bij Boeren Natuur, samen met 39 andere collectieven nog. Wij zijn voornamelijk actief met akkerbouwers en wij leggen beheer weg voor de akkervogels. En dan sluiten we contracten af met boeren die mee willen doen. Het is vrijwillig en dan gaan we kijken per gebied wat het best past, wat kan, wat nodig is. En dan krijg je, nou, zoals hier geclusterd, misschien heel prachtig beheer te leggen.
4: Ja, u bent eigenlijk de schakel tussen de subsidiegelden en de daadwerkelijke boer.
5: Ja, wij maken het praktisch voor die boer in die zin. Dus wij doen ook die vertaalslag van allerlei maatregelen tot gebruikbare beheerpakketten. En wij lichten dat dan ook toe.
4: U zit specifiek in Oost-Groningen. Hoeveel boeren zijn er in deze streek aangesloten?
5: Ongeveer rond 400.
4: En zorgt u er dan voor dat al die boeren meedoen? Of doen die uit zichzelf mee? Hoe gaat zoiets?
5: Het kan zijn dat wij ze specifiek opzoeken omdat we een gebied willen uitbreiden. Maar het gaat ook veel mond-tot-mond reclame. Dat ze mee willen doen. Genoeg boeren vinden dit ook gewoon mooi om maar mee te doen en te zien. En die gaan dan zoeken en dan komen ze bij ons uit. Nou, wij zijn ook afhankelijk van subsidie. Het is niet eindeloos het geld. Op een gegeven moment moeten we een stop erop zetten. Maar als de ruimte is qua geld en qua dat het ook praktisch kan, dan gaan we in gesprek met die boer.
4: Ja, nou heeft de boer in dit geval een deel van zijn land afgestaan hiervoor. Die kan dat dan niet gebruiken. Dat kost hem geld dus.
5: Ja, daarom krijgt hij ook een vergoeding. De inkomstenverderving dat hij heeft, doordat dit uit productie wordt gehaald, krijgt hij dan vanuit subsidie geld voor.
4: Maar dat is geen vetpot, denk ik, hè? Het is geen verdienmodel, toch?
5: Nee, het is geen verdienmodel. Het is niet dat je je hele bedrijf hierin kan omzetten en dan daar rijk van kan worden. Maar het compenseert. Dus de boeren die meedoen, doen ook vrijwillig mee omdat ze het mooi vinden. Dat is ook de kracht. Je doet dan ook echt samen.
0: En dat zei Marianne Ootjes van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen. En ze sprak met verslaggever Frits Emmelkamp. Zometeen krijg jij een derde aanwijzing in ons spel. Wel is dat. Maar eerst nieuwe muziek. Miles Smith en Nell Horan ga je horen met Drive Safe. Radio.

0: Presentator van Klauk.
1: Ja, precies. Maar ja, dat is Night Goud.
0: Helaas.
1: En ook Alex Vissering, daar kwam Ria mee. Dat is ook Night Goud.
0: Ja, ik denk helaas. Dat in eerst hadden we een rijtje met collega's. Dat is een beetje de verkeerde hoek. Daar hoef je niet tussen te zoeken.
1: Nee.
0: Dit is de hoek van artiesten. En dat is natuurlijk al een stuk warmer, kan ik alvast verklappen. Maar mocht je er nog niet uit zijn, we doen er gewoon een derde aanwijzing bij.
2: Deze man bezorgde Yves Berendsen zijn grootste hit.
0: En nu moet je het eigenlijk wel weten. 050-3188-288. Heb die naam maar door als je kans wil maken op dat weerstation van Noord.
2: Deze man bezorgde Yves Berendsen zijn grootste hit.
3: Wel is dat.
0: Ja, gaan we in de tussentijd even kletsen met Harma. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Zometeen om 10 uur stapt het team van Rondje Zummen weer in de boot. Gaan we weer genieten van al die prachtige plaatjes die we ook op TV Noord voorbij zien komen.
4: Ja, zeker.
0: Maar ze willen graag weten, moet die kap nou open of dicht?
4: Nou, Rondje Zummen, dat moet eigenlijk de komende anderhalve week geen probleem opleveren voor regen en buien. Hoger dus een spatje, omdat de bewolking even wat dikker is. Maar eigenlijk, sorry met volgende week vrijdag, dan liggen we onder hoge druk. Soms is even wat meer bewolking, dan andere dag weer eens even wat meer zon. Ja, en temperaturen, we komen elke dag boven de 20 graden uit. Dus ja, wat dat betreft, weinig tot niks te klonken. Zit je boven de 24 graden, dan wordt al heel gauw witte warm. Dus wat zucht er eigenlijk heel gauw uit? Op dit moment is het wel dat het minst bewolkt is. En die bewolking die is best wel hardnekkig. Zou een spatje regen uit kunnen vallen, maar op de meeste plekken blijft gewoon droog. En met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond is de zon er al wat beter bij. En vannacht neemt de bewolking weer toe met een minimum van 15 tot 17 graden. En het begint bewolkt in de loop van de dag volgens zon. En de temperatuur dan 20 tot 23 graden.
0: Yes, Harma, dankjewel. Zometeen gaan we iemand terugbellen. Iemand die het goede antwoord heeft gestuurd. In het spel Wel is dat. Je hebt nog heel eventjes de tijd hoor om een antwoord door te sturen. Want eerst nu Cher op Noord.

0: Cher, hoor je op Noord, Love and Understanding.
1: Wel is dat.
0: Ja, en Daphne die heeft het druk hoor. Zoveel appjes, zoveel telefoontjes. Nou ja, je bent er maar druk mee, de hele ochtend al. Wel is dat, spelen we. Naar welke bekende Groninger zijn wij op zoek? Nou, ik zie hier weer allemaal namen binnenkomen. We gaan gewoon eventjes iemand terugbellen.
2: Oké.
0: Iemand die hopelijk het goede antwoord heeft.
2: Spannend.
0: Dan krijg je een weerstation natuurlijk, hè. Pam, pam, pam, pam.
3: Henny,
0: goedemorgen. Je spreekt met Stefan en Daphne van Radio Noord.
3: Goedemorgen.
0: Met goede ben naar bed gestapt ook vandaag weer?
3: Ja, zeker. Net als altijd.
0: Mooi zo, dat is goed om te horen. En direct ook aan puzzelen geslagen. Laat ik direct maar met de deur in huis vallen. Wie zoeken wij?
3: Je zoekt Jeroen Russen.
0: Nou, Reinder, is dat goed?
4: En vandaag was ik op zoek naar Jeroen Russen.
0: Ja. Natuurlijk, dat is hartstikke goed. Dat betekent dat jij binnenkort dat weerstation van ons krijgt. Van harte, Henny.
3: Ja, dankjewel.
0: Bij welke aanwijzing had je door?
3: Bij de eerste.
0: Bij de eerste direct al?
3: Ja, ik kom zelf in Stadskanaal, dus...
0: Ja, natuurlijk. Ja. En is heel Stadskanaal ook trots op Jeroen Russen?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Kan hij nog een beetje normaal over straat bij jullie?
3: Volgens mij wel.
0: Of wil iedereen dan een handtekening met een bot of foto?
3: Ja, dat zie ik eigenlijk niet. Maar als ik hem zie, dan loopt hij gewoon boodschappen te doen. Of gewoon in het centrum. Of eigenlijk niks anders.
0: Hij is eigenlijk heel gewoon gebleven.
3: Ja, zeker. In de Groningen.
0: Zo is het. En daarom stond hij centraal vandaag in ons spel. Wel is dat. Levert jou een prachtig weerstation op. Wat ga je voor de rest nog doen vandaag? Wat gaat jou deze dag brengen?
3: Ik ga nog aan het werk. Ik ga om 9 uur beginnen met mijn werk. En dan...
0: Ja, en dan de werkdag volbrengen. Daar wens ik heel veel plezier bij. Ja. Zal ik je niet langer aan de praat houden, want het is al bijna 9 uur.
3: Nou, dat maakt niet uit.
0: Okay. Ja. Henny, van harte gefeliciteerd. En maak er een mooie werkdag van.
1: Wel is dat.

0: Galway Girl hoor je van Ed Sheeran op Noord. En zometeen hebben we jouw hulp weer nodig hoor. Hulp bij het samenstellen van de top 3. Wat het onderwerp van vandaag is, hoor je zo na het NOS-journaal van 9 uur.
1: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
2: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
1: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
2: bijzondere verhalen
1: en prachtige plekken.
2: Zet je zomer in beweging.
1: Rondje Zummer straks
2: bij RTV Noord.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
11: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
10: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
12: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
10: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En na het NOS Journaal natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Structureel extra geld voor mbo-scholen. Dat heeft het kabinet aangekondigd. Voor Groningen is dat goed nieuws, want het aantal studenten neemt af met 25%. En de komende 30 jaar komt er 22 miljard euro beschikbaar voor het herstel van Groningen en Noord-Drenthe. Gisteren is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de lang verwachte Groningenwet. Meer hierover zometeen om 9:30.
14: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
17: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Radio Noord. De ochtendploeg.
20: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Waarom kapt het Groningen landschap zoveel bomen? En hoe is het bij de trainingskamp van de FC? We gaan het bespreken na de Lambada.

0: Nou, als je dit hoort, dan weet je, het is zomer. Kalma hoor je door in de ochtendploeg met de Lambada. Het Groninger landschap laat dit jaar honderden zieke essen uit het wilde bos achter de landgoed Ennemaborg weghalen. Dat betekent een behoorlijk omvangrijke klus voor het Groninger landschap. Nou, we hebben verslaggever Dimitri van Tel die kant op gestuurd. En Dimitri, ik hoor volgens mij nog geen kettingzagen. Wil dat zeggen dat ze nog niet zijn begonnen?
1: Nee, dat klopt inderdaad. De kettingzagen hoor je inderdaad nog niet. Het is hier vrij rustig, maar dat zal ook met de vakantie te maken hebben. Ja, Gerlof Groen van het Groninger landschap. Ze zijn nog niet begonnen met kappen, hè?
2: Nee, klopt. Dat gaat pas in dit najaar wat hier het bos omgevormd. Ja. Wat vooral, ja, inderdaad, in het kader van... Er worden hier veel zieke essen straks gekapt. Voornamelijk zieke essen. En dan komen er wat diversere soorten terug om het bos klimaatbestendiger te maken en biodiverser, zeg maar.
1: Ja, want even over die ziekte. Essentak sterfste, wat houdt het in?
2: Dat is een schimmelziekte. En die tast die boom aan. En die pakt eigenlijk via de bladeren, gaat het in het immuunsysteem van die boom zitten. En dan wat je dan krijgt is dat die boom ook onderverzwakt. En dat je kans, gewoon grotere kans hebt dat die omvalt. Dus vooral langs wandelpaden en zo is het wel een gevaar. En,
1: ja, want wij staan nu op zo'n pad, hè, langs de weg. Maar als ik om me heen kijk, ik zie heel veel bomen. Maar ik kan nou niet zien dat ze ziek zijn.
2: Nee, dit is toevallig ook wel een mooi stukje. Maar daar verderop zie je al wel essen. En dan vaak zie je dus aan het blad dat hij gewoon minder blad pakt in, in de zomer. En je ziet aan de stam kan je het zien.
1: Maar, is het erg?
2: Voor de boom die gaat dood. Dus, van de boom.
1: Maar voor ons dan ook?
2: Voor ons niet direct. Maar je hebt wel grotere kans dat zo door die bomen omvallen. Dus in dat, op die manier is het een gevaar. Plus het is een ziekte die van de een naar de ander overspringt. Dus je kan zo hebben dat een heel deel van je bos omkukelt, zeg maar, en doodgaat.
1: Ja, dat lijkt me niet wenselijk inderdaad.
2: Nee, dus voor het bos is het niet mooi. Dus, maar door wat diversere soorten terug te planten, krijg je toch een robuuster systeem. Zeg maar.
1: Ja, maar wat komt er voor terug?
2: Er komt, even kijken, een stuk of 10 soorten, zeg maar. Winterlinde, zwarte els, wat is er nog meer?
1: Ja.
2: Even kijken, ja, berkjes en grauwe els, zoete kerst staat op het lijstje. Nou ja, dus gaan we door. Fladderriep, haagbeuk, winterlinde.
1: Ja, waarom zo divers?
2: Ja, juist om juist het robuustere systeem te creëren. En ook een stukje van een stukje klimaatresistentie. Ze hebben met opzet voor soorten gekozen die ook nu met net wat betere temperatuur, net wat hogere temperaturen aan kunnen, zeg maar.
1: Ja, het is, want het is
2: zich een beetje aan door de jaren heen, zeg maar. Dus,
1: Want we zitten nu nog, er zijn nu weinig mensen. Het kan zijn dat er natuurlijk straks nog mensen komen lopen. Jullie zeggen, het najaar wordt gekapt. Blijft het dan wel veilig voor de mensen om hier te blijven lopen?
2: Ja, zeker. De delen waren de bosgroep van Noordoost-Nederland bezig is, zeg maar. Waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, worden gewoon afgezet. Dus daar kun je dan niet komen, dat is duidelijk. En dat zijn steeds delen van het bos. Dus het is nooit dat het hele Midwolmerbos, zeg maar, in één keer dicht is. Dus mensen kunnen gewoon in het bos blijven komen. En als er wat gaande is, dan zie je het wel. Dan moet je even omlopen.
1: Ja, laatste puntje. De essen zijn straks weg. Wat je al zei, er komt een gevarieerd palet aan bomen voor terug. Wordt het dan ook mooier?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, misschien, ik denk het wel.
1: Ja. Nou ja, jullie horen het. Het is in ieder geval veilig voor mensen om hier nog te komen tot het najaar. Dan worden de bomen gekapt en daarna krijgen we dus een divers bos hiervoor terug in Midwolda.
0: Dankjewel voor de toelichting. Verslaggever Dimitri van Tel bij het Groninger landschap. Ja, en zometeen hier de Stones op Noord. Na de nieuwe van Max en Andy Grammer, The Thing I Love.

0: de Strootsboard en Let's Spend the Night Together. Zometeen hebben we jouw hulp nodig hoor bij het samenstellen van onze top 3. We gaan het onderwerp van vandaag zo bekendmaken. Eerst nog even voetballen. Want FC Groningen is alweer een tijdje bezig hoor met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Op dit moment zijn de selectie en staf in Delden, dat ligt in Overijssel. Nou, ze worden natuurlijk op de voet gevolgd door FC-watcher Stefan Bleker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan.
0: Ja, wat zou je ervan zeggen? Hoe staat de FC ervoor op dit moment?
1: Nou, ik vind dat nog vrij vroeg hoor, om daar echt een oordeel op te plakken. Want je moet eigenlijk even kijken naar de selectie van FC Groningen om daar echt wat over te zeggen al op dit moment. Nou, op dit moment zijn er eigenlijk voornamelijk spelers vertrokken en is er pas één speler bijgekomen die kans maakt om in de basis te spelen, en dat is Pelle Clement. Dus ja, je zou zeggen op basis daarvan dat Groningen er vooralsnog op achteruit is gegaan. Maar ja, de window duurt natuurlijk nog even. Ze willen zich graag versterken. En dat is ook echt wel noodzakelijk. Maar ja, dat is vooralsnog dus minimaal gebeurd eigenlijk.
0: Ja, gonsen er al wat namen in de wandelgangen?
1: Ja, ze zijn bezig met een nieuwe linksback onder andere, die uit Tsjechië of Slowakije, moet komen. Daar hebben we gisteren ook over bericht. Nou, ze waren op de duur bezig met Kramer van Go Ahead Eagles. Nou, daar is een streep doorgegaan. En ze zullen ongetwijfeld druk bezig zijn. Maar op dit moment is daar nog niet heel veel concreets over te melden.
0: Ja, als we dan toch erover kletsen. Marvin Peersman verruilt de FC voor Telstar. Is dat een opmerkelijke move wat jou betreft?
1: Nou, ik had hem eigenlijk niet helemaal zien aankomen. Hij had in het verleden al wel eens aangegeven dat hij graag nog eens naar het buitenland wilde. Toch misschien wat lucratieve avonturen zou willen aangaan. Nou, toen zagen we een aantal weken geleden ook dat zijn vriendin zei dat ze zich aan het voorbereiden was op een verhuizing naar het buitenland met hem. Dus ja, eigenlijk leek alles wel een beetje die kant op te gaan. En dat hij dan voor Telstar kiest, ja, vind ik verrassend. Dan ga je natuurlijk ook een beetje navragen van, ja, hoe zit dat dan dat je voor Telstar kiest en niet voor FC Groningen. FC Groningen natuurlijk een grotere club. Nou ja, bij Telstar heeft hij in ieder geval een contract voor 2 seizoenen kunnen tekenen. En ik heb het idee dat ze bij Groningen hem slechts een aanbieding deden van 1 jaar. Ja, terwijl hij toch een wat langer contract wil tekenen. Dus dat zou daarmee te maken kunnen hebben. Maar verrassend zeker.
0: Ja, gaan we gauw weer terug naar die oefenwedstrijden. We hebben al een aantal gehad. Wat is jou enorm opgevallen tijdens die oefenwedstrijden?
1: Nou, dat ze 1 doelpunt tegen hebben gehad eigenlijk. En dat was direct in de eerste wedstrijd tegen Pijzen. En ja, het zijn 3 wedstrijden geweest nu tegen amateurclubs. Pijzen in de provincie wordt het dan wel een beetje genoemd. En ja, in Pijzen won Groningen met 13-1. En het gaat er bij die amateurteams natuurlijk eigenlijk om van, we willen het onder de 10 proberen te houden. En dan als het kan een doelpuntje meepikken. Dat is natuurlijk magnifiek. Nou, dat lukte in Pijzen. Voor de rest speelde Groningen daarna nog tegen Omlandia. Nou, daar wonnen ze met 14-0, dus ook eigenlijk heel ruim. En tegen Gieten werd het 7-0. Dat was ietsje minder qua scoren, maar ja, op zich valt daar heel erg weinig over te zeggen.
0: Ja, natuurlijk altijd nog ruime cijfers. Vanavond is de eerste serieuze tegenstander, hè?
1: Ja, vanavond spelen ze tegen Heracles, dus het eerste profteam ook, ja, waartegen ze in actie gaan komen. En ik ben bijvoorbeeld wel benieuwd hoe Le Quien zijn manschappen het veld in gaat sturen. Jorg Schreuders, vorig seizoen bijvoorbeeld veelvuldig voorin aan de linkerkant te vinden. Hij is van oudsher een verdedigende middenvelder, maar heeft van Le Quien te horen gekregen dat hij zich dit seizoen moet gaan richten op de rechtsbackpositie. Dus ja, ik ben wel nieuwsgierig of hij daar vanavond bijvoorbeeld staat. En ook hoe dat gaat. En dan vraag ik mij ook af hoe de overige invulling van de selectie zal zijn, van die basis 11. Maar het is op dit moment nog een beetje experimenteren, dingetjes uitproberen. Dus ja, het zegt allemaal nog niet heel veel, maar het is ook niet zo dat het helemaal niks zegt.
0: Ja, vanavond dus die eerste serieuze tegenstander in al die oefenwedstrijden van FC Heracles Almelo. Dankjewel voor de toelichting, FC-watcher Stefan Bleker. Top 3. Ja, natuurlijk sluiten we ook deze werkdag weer af met een top 3. De platen bepaal jij, het thema, dat doen wij natuurlijk. Daphne, we hebben weer allerlei nieuwssites bekeken. En het viel ons oog op een toch wel een bijzonder bericht vanuit Italië. Want daar is een dorp bij het Como-meer. Ja, die wil af van halfnaakte toeristen.
2: Ja, en dan niet op het strand of aan het water, maar echt zodra je een restaurant in gaat of een winkel in gaat. Echt als je in het dorp te zien bent eigenlijk.
0: Ja, dus als je daar op het strand ligt en je denkt van, nou, ik wil toch even een drankje halen in het dorp, doe even een t-shirt aan. Dat is ook mijn advies, want anders krijg je misschien wel een boete tot €200.
2: Ja, dat is echt zonde geld.
0: Ja. Nou ja, toch maar dat t-shirtje aan. Het is ons thema in de top 3. Liedjes die toch weinig om het lijf hebben. Ja, donkt in de regen. Ja, dat levert je dan €200 boete op als je dat in een dorp in Italië doet. Nou, volgens mij is wel duidelijk, hè, wat ons thema is in de top 3. Geef jouw suggestie maar door. 050-3188-288. Ik moest zelf ook denken aan deze van Jannik de Groot. Nou, ik was zeker niet de enige hoor die daaraan dacht. Ook John en Dieneke gaven hem al door. Ook Joe Cocker is al genoemd. Ja, daar heb je niet veel aan, hè, als je alleen een hoedje op hebt.
2: Beetje fris.
0: Ook Marcel de Groot is genoemd. Misschien ken je deze plaat nog wel.

Nou, nog eentje doen dan. Ook deze van Brian Hyland is al genoemd. En dan mag dus ook niet meer daar in dat Italiaanse dorpje. Nou, volgens mij is het wel duidelijk. We zoeken liedjes die weinig om het lijf hebben in onze top 3. 050-3188-288. Als je een mooie suggestie voor ons hebt. En dit zijn natuurlijk de Javelins.

0: ja, we waanden ons eventjes in de jaren 60. Gaan we terug naar 2026, waar bijna 9:30 is. En Fleur, wat horen we zo in Noordnieuws?
1: Ja, meer over wat dat betekent, die vernieuwingen voor mbo-scholen in onze provincie.
2: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
3: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
2: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
3: bijzondere verhalen
2: en prachtige plekken.
3: Zet je zomer in beweging.
2: Rondje Zummer, straks
3: bij RTV Noord.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: En dit is Noordnieuws van 9:30 en dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Groningen zijn gisteravond een auto en een scooter op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan de Bornholmstraat. De 18-jarige bestuurder van de scooter uit Sappemeer is hierbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie is bezig met een onderzoek om te kijken wat er precies is gebeurd. Ondanks krimpende studentenaantallen toch een sterk mbo-aanbod in de regio. Dat belooft het kabinet vandaag met een grote vernieuwing van het mbo-stelsel. Het hele systeem waarmee mbo-scholen worden gefinancierd gaat op de schop. Het betekent structureel extra geld en vanaf 2029 worden de leermiddelen gratis voor studenten. Voor Groningen is dat goed nieuws, want het aantal studenten neemt af met 25%. Arwin Niemis van mbo-instelling DC Terra vertelt wat er was gebeurd als deze maatregel niet was genomen.
7: Dat betekent dat je scholen zou moeten sluiten en met name daar waar krimp is. Dus denk aan een Delfzijl, een Veendam, een Winsum. Dat zijn scholen die als eerste op de lijst staan om dan te sluiten. Dat gebeurt nu niet. We gaan dat gewoon overeind houden met elkaar en zorgen ervoor dat die studenten in de buurt kunnen blijven. En daarmee hou je ook in die regio's het leefbaar.
6: Het waterbedrijf Groningen gaat flink investeren in Appingedam. 4 grote opslagtanks uit de jaren 70 worden volledig vervangen. In deze reservoirs wordt gezuiverd drinkwater bewaard. De oude tanks zijn niet bestendig tegen aardbevingen. En in de 3 nieuwe tanks is capaciteit voor 8 miljoen liter water. Gisteren presenteerde landbouwminister Jamie van Essen nieuwe plannen om de weidevogel te beschermen. Er zijn 35 gebieden, waarvan 2 in Groningen, aangewezen van minimaal 2000 hectare groot. De helft daarvan moet worden ingericht voor de grutto. Voor de minister waren de plannen reden tot een feestje. Maar Vogelbescherming Nederland vindt de plannen niet concreet genoeg en vindt dat er meer gedaan moet worden dan alleen meer land.
8: We produceren eigenlijk zoveel mogelijk melk tegen zo laag mogelijke kosten. En dat gaat ten koste van een heel mooi landschap. De grutto heeft een hoge waterstand nodig. Die heeft een bloemrijke, kruidenrijke weiland nodig. Met een open landschap waar niet al in april, mei wordt gemaaid, zodat de kuikens een kans hebben om op te groeien.
6: Zo zei Michiel van den Berg van Vogelbescherming Nederland. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Fleur, dankjewel. Krijg je natuurlijk nog het weer van Arma Boer.
9: Droog en mais bewolkte dag, maar op een enkel verdwold buitje noord bleef wel droog. De wind is motig tot vrij krachtig, komt nu het noordwesten met 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond nog een wat meer ruimte voor de zon, maar vannacht neemt de bewolking weer toe met een minimum van 14 tot 17 graden. In Meunen bewolkte stad. In de loop van de dag zullen we de zon aanvolken tevoorschijn komen en met een zwakke tot motige noordwest tot noordoostenwind 20 tot 23 graden.
5: Arma, dankjewel. Ons loopt het vuur in. is vandaag. Ik wil helemaal geen elektrische auto. Nou, we gaan er zo over doorpraten, want er komen bijzondere reacties binnen. En muziek komt er ook nog aan van Dua Lipa.
10: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de kersen van Oudebos.
11: Iets zoets.
12: De kersen van Oudebos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudebos.
11: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
15: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
16: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.

0: top 3. Ja, nog altijd hebben we jouw hulp nodig hoor, bij het samenstellen daarvan. Wat is nou het onderwerp? Nou, ons oog viel op een nieuwsbericht. Een Italiaans dorp wil namelijk af van halfnaakte toeristen. Ja, loop je daar door het dorp heen met een ontbloot bovenlijf bijvoorbeeld, dan kan die boete oplopen tot €200.
1: Oeh.
0: En dat is best veel. We hebben je gevraagd, wees creatief met dat onderwerp. Welke platen horen daarbij? Nou, Peter die gaf deze al door. Jermaine Stewart natuurlijk. We don't have to take our clothes off. Nou, 050-3188-288 als je ook nog zo'n padeltje hebt. Rieks, die kwam dan weer met deze. Je hebt me

0: geweldig.
1: Thijs Boontjes is dit met deze nacht. En dat is een cover natuurlijk.
0: Ja, van All Night Long.
1: Lionel Richie. Dat is grappig eigenlijk. Waarom heb ik gehoord?
0: Ja, live gezien nog. Deze zondag.
1: Is die live net zo goed als op de plaat?
0: Ja.
1: Kijk, heel goed. Nou, 050-3188-288. Als je nog zo'n pareltje hebt voor onze top 3. Lopend vuur. Ja, en als je dan toch die telefoon in de hand hebt, stem dan ook even mee op onze stelling. Ik wil helemaal geen elektrische auto. Dat kan via de app van Noord, ook op rtvnoord.nl. En Daphne verzamelt dan al die reacties.
0: Ja, Anneke die zegt, nee, ik wil absoluut geen elektrische auto. Maar die vertelt er niet bij waarom. Dus daar ben ik nog wel even benieuwd naar. Alice daarentegen, die rijdt al sinds februari elektrisch. En die zou niet meer terug willen. Want laden doet ze bij het huis. Ze heeft ook zonnepanelen. En af en toe ook onderweg als je een grotere afstand moet afleggen. Maar met die huidige benzineprijzen is zij blij dat ze elektrisch rijdt.
1: Dat snap ik wel. Dat, net iemand die zei van nou, €2, dan is de auto weer vol.
0: Nou, precies.
1: Nou, dat lukt je niet hoor, met een benzineauto of een dieselauto.
0: Nee, dat lukt niet inderdaad. Harry, die maakt nog een mooie grap. Die zegt, elektrisch rijden doen we alleen op de kermis. Ja, haha.
1: De botsauto's ook altijd
0: leuk hoor, ja. En Simon die geeft nog een ander voordeel aan het elektrisch rijden. Die wij volgens mij nog niet hebben benoemd.
1: Oh.
0: Dat is wat een stilte. Een genot om in te rijden.
1: Nou, er zijn ook weer mensen die dat dan weer heel vervelend vinden.
0: Ja.
1: Auto's hoor je niet aankomen.
0: Nee, dat is best wel spannend. In Zweden is het dus veel goedkoper om in een elektrische auto te rijden. Daar was ik laatst. En toen vond ik het heel fijn dat we een elektrische auto hadden. Want we zagen op een gegeven moment een eland staan. En daar konden we dus heel langzaam een beetje dichterbij rijden. Want dan heb je niet zo'n ronkende motor waar die van afschrikt.
1: Prachtig, ja. Ja, dat is dan weer een voordeel.
0: Heeft ook wel weer een voordeel.
1: Ja, en er zijn ook heel veel nadelen. Nou, we hebben ze net een paar gehoord. Onze stelling van vandaag. Ik wil helemaal geen elektrische auto. 3/4 van de Groningers is het daar op dit moment mee eens.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Soft Cell, Lord en Tainted Love. Top 3. We zijn eruit. We hebben 3 prachtplaten gevonden. Dat heeft allemaal te maken met het nieuws uit Italië. Een klein vissersdorpje bij het Como-meer heeft toeristen verboden om met ontbloot bovenlijf bijvoorbeeld rond te lopen door het centrum van de stad. Op zich snap ik dat wel, maar het gaat natuurlijk om een grote boete, €200.
1: Ja, dat is niet niks.
0: Nee, nou, we hebben je gevraagd. Wees daar creatief mee.

0: onze top 3 Madonna, Dress You Up. Een top 3 liedjes ja, die toch weinig om mijn lijf hebben. Want daarvoor hoorde je al In de Blote Kont van Mooi Wark. Ja, zometeen na tienen. Dan gaan we weer genieten van een nieuwe aflevering Rondje Zummer. Met natuurlijk ook vandaag aan boord Femke en Marco. Goedemorgen.
1: Ja, mooi.
2: Mooi.
1: Ja, we mogen weer op pad. We zijn nu in Musselkanaal. Het bootje ligt achter ons. Dat ligt al kloor. Techniekbootje is ook al kloor. Maar verder we dat gewoon down. Gewoon weer eerst even hier op de camping. Want dit is gisteren het Gardameer van Grunnaemt.
2: Ja, nou dat kunnen we natuurlijk niet overslaan. Dus dat gaan we ook zeker niet doen. We gaan eens even kijken of we een aantal Nederlanders en misschien zelfs een aantal Duitsers kunnen vragen. Jij wil heel graag dat ik Duits ga praten.
1: Ja, ik ben daar doodsbang voor. Ik ken gewoon Duits.
2: Nee?
1: Nee, dat lukt me niet. Dat lukt me niet.
2: Ik red me redelijk.
1: Okay.
2: Dus we gaan zien of dat lukt. Ik had vanochtend heel erg optimistisch een korte broek aangetrokken. Nou, je ziet het. Ik ben inmiddels ingepakt. Dikke hoodie ook aan. Het regent ook een beetje vandaag.
1: Mis het, wat. Het is rondje zummer. Het is nooit per se dat summerige vel nog.
2: Nee.
1: Harma Boer is door wel. Kijk, ook met Marco de Noors, andere Marco, de man van Arma. Met parapluutje de boom. Dus er moet nog een beetje een zonnetje deur komen, maar dat komt vast wel goud.
2: Ja, we gaan voor zon. We gaan weer voor een prachtig mooie dag. Vandaag eindigen we in Ter Apel. We hebben er heel veel zin in. We gaan ervoor.
1: Zeker.
0: Dankeschön, noemt Philly Spaas. Top 3. Ja, misschien komen ze wel Duitsers tegen. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. En jou ook heel veel plezier met het volgen van Rondje Zummer hier op Noord, zo na tienen. Natuurlijk hebben we nog één plaat in onze top 3. Plaatjes die weinig om het lijf hebben. Dan hadden we al de blote kont. Ja, je kan ook een ontbloot bovenlijf hebben. En hoe zeggen we dat in het Gunners?
2: Topless.
0: In Toenen, hier is Jannik de Groot. Maakt er een mooie woensdag van met z'n allen. Mooi.
3: Michel was een jonkje bij ons in de stroot. Kast van een hoes en beste lap grond. Hij kwam wel eens aan, het was gewoon kameroot.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst op een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
9: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
10: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
11: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Met Karel Oosterhuis.
17: Vandaag van Musselkanaal naar de jachthaven in Ter Apel. Zijn ze al los met de bootjes of nog niet? Je hoort het zometeen van Fem

0: Go, go, hè. Het is tijd voor rondjes, rondjesummer, dag nummer 3, week nummer 1. En ja, als je TV Noord kijkt, dan weet je dat de spieren van Femke al helemaal los en warm zijn.
1: Ja, dat moest even. Ik moest eventjes wakker worden, want het is natuurlijk al de derde dag dat de wekker vroeg gaat voor ons. Ik weet niet hoe die van jou gaat, maar die van mij gaat elke ochtend 4:15. Dat is niks vergeleken bij mensen die eerder beginnen natuurlijk.
2: Ja.
1: Oeh, maar voor mij is dat best vroeg.
2: Ja. En ik heb een kindje, daar is nou, ik moet in maanden praten, 16, dus maanden. Dus daar sloopt nog net zo heel gauw door vertel. Dus er binnenkort er nog iets, maar dat doet niks. Van, we hebben gelukt, we hebben kinderen gewoon de hele week in een bootje. We kinderen op het water, we kunnen bij campings, we kunnen van alles gewoon down. We zijn ook van alles. Namelijk een camper. Ik woon kleiner, denk ik. Zo groot is ze. Ik heb hem nog nooit zo groot zo in. Van Duitsers, er binnen veel Duitsers hier. Ik heb net al tegen die zeggen van mijn Duits is niet zo goud. Dien Duits wel. Dus,
1: maar er zijn ook Nederlanders.
2: Oh.
1: Dus ik dacht, ja, ik kan Duits reden, maar ik kan ook Hollandisch reden.
2: Nou,
1: dus ik ga gewoon lekker naar Nederlanders toe, want dat is gewoon wel zo makkelijk. Want hier staan Nederlanders en die hadden een heel leuk hondje ook. En die baalden ook al een beetje van het weer. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Hoi. Wat een weertje, hè?
3: Nou, wel, ja.
1: Jammer, toch?
3: Hoe jammer.
1: Ja, toch, dat het weer zo rot is.
3: Ah, wordt beter vandaag.
1: Ja, wordt het beter vandaag? Ik zag net al iemand, die was ook aan het vissen. Daar ga ik ook eventjes heen, maar dat gebeurt hier ook heel veel. Ik heb gisteren een fout gemaakt om over een dobber heen te varen. Dat was niet zo handig. We hebben ook niet een dank afgenomen. Ook allemaal van die mannetjes langs die kant. Die zeiden, daar ken uit, dat is naar goud. Nou ja, goed. Excuses bij deze. Goedemorgen, meneer. Mag ik eventjes met u praten?
4: Tuurlijk.
1: Stoor ik dan de vissen?
4: Nee. Ja, praat maar.
1: Wat gaat u doen vandaag?
4: Vissen.
1: Ja. Is een beetje bijt hier?
4: Nee, slecht.
1: En toch gaat u hier zitten?
4: Hoe gaat het beter dan hier?
1: Toch gaat u hier zitten?
4: Ja, toch ga ik hier zitten. Voor de tijdverdrijf. Voor de tijdverdrijf.
1: Vissen is meer dan alleen vissen, heb ik begrepen. Hè?
4: En ontspannen, hè?
1: Wat maakt het zo leuk, dat vissen?
4: Het vissen is leuk dat je er wat vangt. Dat is vissen leuk. Hoe meer je vangt, hoe beter het is.
1: Maar u zegt ook, het wil hier niet zo vangen, maar het is ook ontspanning.
4: Het komt door het weer, dat je niet zo goed vangt. Dus dat is het.
1: Ja. Wat hoopt u te vangen vandaag?
4: Geen lekkerbekkies en geen haringen. Maar wel gewoon normale viskrabben die in het water zitten.
1: En dan, wat gaat u ermee doen?
4: Weer teruggooien.
1: Kusje erop en weer terug.
4: Ja, weg. Er is niks in het netje bij mij en weg.
1: Nou, ik hoop dat ze een beetje willen bijten vandaag. Ja. Ik hoop dat het weer ook opknapt. Ik zie daar in de verte wel een klein beetje blauw.
4: Het komt beter, het wordt beter. Want het om 9 uur zouden we 20% regen hebben. Tot een uur of 10. En dan zou het beter worden. Tot een uur of 1, 2.
1: Kijk, nou dat zijn de berichten. Want wij zijn nog tot 2 uur op pad. Ik wens u nog een hele fijne dag.
4: Dank u ook.
1: Ja, wij gaan kijken of wij de boot kunnen vinden, Marco. Want wij hebben een... Ach, wil jij ook wat zeggen?
2: We hebben vrienden gemaakt. Oh. Kom eens, Leifert. Kom eens. Beide of nooit? Is er een volk?
1: Ja, loop bij je vandaan.
2: Leepsgevoelig hier. Michel, snel bootje.
0: Heel goed. Op naar Renomi, op naar Bouke de Bootjes, Femke en Marco. En als ze zometeen de trossen losgooien en gaan varen, dan kan je dat volgen via onze website rtvnoord.nl/rondjezummer. De bootjes die hebben een track and trace, dus je weet precies waar ze varen. Dus je weet ook van, komen ze in de buurt? Kan ik naar ze zwaaien? Kijk maar eens op de site. Deze is van

0: Bob Marley en de Wailers op Radio Noord. Rondje Zummer, steer it up. En de boot wordt in gereedheid gebracht. Nog even de laatste spulletjes op de juiste plek. En dan kunnen zometeen de motoren starten, de trossen los. En dan kunnen we gaan varen. Maar Marco, voordat we gaan varen, ben je nog een paar interessante mensen tegen het lijf gelopen.
1: Ja, we horen maar een wandel. Want we hebben een heuse RTV Noord wandelclub. Daar gaan ook middown aan de wandel Vaardoorse, dat je op vaar augustus begint. Maar eerst hebben die vetertjes, kiekersheepjes, dat ben je echt een grunnige vlagveters.
2: Zeker.
1: Helemaal in stijl.
2: Ja, dat dachten wij ook, ja.
1: Ja.
2: Moet Grunning een beetje promoten overal, toch?
1: Dat lukt wel, toch? En hier ook zo'n, hoort dat?
2: Grunninger bufje. Ja, dat moet een beetje Grunning overal in de provincie. En vooral buiten de provincie promoten, want dat is het leukste natuurlijk.
1: Hoe leuk het hier is.
2: Ja, precies. Ja. Hoe mooi het hier is.
1: Ja. Ja. Wandel, vertel. Wandel je al lang?
3: Ja, ik wandel al jaren. Ja, dus ik ben ervaren wandelaar en ik overal wel vierdaagse loop. En vorig jaar ook voor de eerste Grunningse vierdaagse. En ik denk, ja, als een vierdaagse in Grunningen is, dan moet je als Grunninger, als je overal heen gaat, dan moet je ook de vierdaagse in Grunningen lopen.
1: Ja. Het was goud weer, dan, leuk, hè?
3: Vorig jaar was hartstikke warm. Ja, het was fantastisch weer. Ja. Ja, klopt.
1: Maar als ik nog de veters kijk, ik moet wel eerlijk zeggen, daar ben je net zo heel veel belopen nog.
3: Nee, dat klopt. Val ik toch weer door de maan, hè. Dan zeg ik van, ik loop veel, maar nee. Ik heb de veters wat loten erin, hoor.
1: Ah, oké. Ja. Goud excuus, dat is goud. Er zijn ook twee kerels bij. Gooi een grun veters, wel grunnigers. Dat wandel, dat zit in blauw?
4: Ja, maar ik ben Vrijs, hè.
1: Oh.
4: Ik ben Vrijs, maar ik ben bekeerd.
1: Nou oké, dat is goud. Ja, ja. Maar dat wandel, dat is echt, dat zit in blauw?
4: Ja, toch wel. Ja, als je altijd een hond hebt, dan ben je altijd onderweg, hè. Dus dat komt er vanzelf. En als je dan pensionado wordt, dan denk je van, nou, ik moet toch ook maar down met de tier. Dan gooi je maar lopen, ik ken ook niks anders, dus dan gooi ik maar lopen.
1: Nou, mooie invulling, toch?
4: Ja, ik ben er wie meer.
1: Nou, dus, en we waren in Stadskanaal gisteren, toen zag ik een kopdijk, nou ook terug. Ja. Zeef stik me van, ik ben van de wandelclub.
5: Klopt.
1: Ja, zo enthousiast.
5: Ja, nou, dat is ook gewoon zo, ik mag geen man om.
1: Ja.
5: Tallenlijst, ik heb mijn handjes bij me.
1: Oh, wat ben ze nou dan?
5: Nou, naar Bimmy, dat is echt gaaf.
1: Dat is vaak genoeg aan zeker.
5: Ja.
1: We gaan straks down, want ik ga zo dat bootje in. En Jochen op pad?
5: Die gewoon even aan de wandel. Ja.
1: Ik ken ook zo trouwens, we zijn ook de hele week bezig met kilometers doorgeven. Dat mensen gewoon een stukje kunnen lopen en zo, of zwemmen of fietsen. Kun je naar rtvnoord.nl/rondjezummer. Zet door hem de kilometers in en dan kun je kijken naar de hele week. Nou, voordat we, wat moet ik dat zeggen? Voordat we kunnen komen. Ik heb misschien wel eens geweest dat we in Berlijn binnen of dat we misschien wel in Barcelona binnen qua kilometers. Vul dan in, wordt allemaal geregeld, rtvnoord.nl/rondjezummer. Ik moet nog even oefenen.
0: Ja. Dat is hem helemaal.
2: rtvnoord.nl/rondjezummer.
3: Nou, wij maken de kilometers wel. We zullen maar oefenen en wij gaan maar lopen.
1: Nou, succes, zet hem op.
3: Ja, dankjewel.
0: En Marco loopt, wandelt richting het bootje.
6: Dit is Rondje Zummer
7: bij Radio Noord.

0: Marshmallow, de Jonas Brothers op Radio Noord en Leave Before You Love Me. Ranomi en Bauke, die zijn los van de kade en ze varen. En de eerste brug, Marco, die gaat alweer voor je neus open.
1: Ja, dat wordt gauw geregeld voor ons. Jacob is er... Is er hartstikke druk mee om een beetje vermekoord te krijgen voor ons. We hebben net trouwens ook wat lekkers gekregen. Waar heb ik een lot net? Oh, hier is er. Kijk eens. Een zakje met gunniger boeren met worst met kruidnagel. Jongetje van de scouting hier. Daar zit in ons van, ben je al fat of night? Want ik heb wat leuks voor jou. Dus ja, worst hebben we ook. En hier net de vrolijk van frisbee. Oh, alles door mijn koren hier. Komt-ie. 1, 2. Oh. Ja, ze flink dat vaat in. Over vaat gesproken, Femke loopt door achter ook. Mooi Femke!
2: Mooi Marco!
1: Mooi Loivert! Daar is drok met de wandeloers natuurlijk. Ze loopt een stukje met. En misschien kan zij wel gauw verteld wat de site nou is. Maar ik heb nou al gauw voor mijn koor. rtvnoord.nl/rondjezummer. Hey.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: 1 minuut voor 11:30 is het. Het laatste nieuws krijgen we van Noor. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. De kinderrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft ook de voogdij van de moeder van de 7-jarige jongen uit Stadskanaal officieel beëindigd. Op 14 mei kwam naar buiten dat de moeders hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon jarenlang ernstig hebben mishandeld. De moeder van het meisje werd eerder al uit de ouderlijke macht ontzet. De rechter heeft nu ook besloten dat de andere moeder haar kind niet meer terugkrijgt. Beide moeders zitten sinds half mei allebei vast op verdenking van onder meer poging tot doodslag, zware mishandeling en vrijheidsberoving. Mooi nieuws voor inwoners uit het aardbevingsgebied. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de lang verwachte Groningenwet. En dat betekent onder meer dat het kabinet €22 miljard vrij gaat maken voor herstel. Verslaggever Maarten Siepel vertelt dat er toch nog voor de zomer besloten is om deze wet vast te leggen.
9: De wet is, zoals dat heet, dan geaanvaard. Alleen Ja 21 en Forum voor Democratie, wat partijen wat aan de rechterkant, die ook wel bijvoorbeeld willen dat de gaskraan in onze provincie wel weer open gaat. Die gaven aan dat als er wel een stemming had plaatsgevonden, dat zij tegen hadden gestemd.
8: Maar de wet gaat er dus toch komen. De afspraken, na de uitkomsten van de parlementaire enquête over de gaswinning, worden daarmee officieel vastgelegd. In Groningen zijn gisteravond een auto en een scooter op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan de Bornholmstraat. De 18-jarige bestuurder van de scooter uit Sappemeer is hierbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie is bezig met een onderzoek om te kijken wat er precies is gebeurd. Het waterbedrijf Groningen gaat flink investeren in Appingedam. 4 grote opslagtanks worden volledig vervangen. In deze reservoirs wordt gezuiverd drinkwater bewaard en de oude tanks zijn niet bestand tegen aardbevingen. En in de 3 nieuwe tanks is capaciteit voor 8 miljoen liter water. En dat komt neer op 1 miljoen bezoekjes aan het toilet.
10: 1 miljoen keer doortrekken?
8: Zeker.
10: Wauw. En dan ga je gemiddeld 2-3 keer per dag naar de wc thuis, een paar keer op het werk.
8: Ja, deze rekensom mag jij maken. Daar ben ik niet heel goed in.
10: Ik pak zo meteen eventjes mijn telram.
8: Lijkt me een heel goed idee.
10: Dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Harma.
11: Droog en mais bewolkte dag, maar op een enkel verdwold buitje noord bleef wel droog. De wind is matig tot vrij krachtig, komt nu het noordwesten met 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond nog een wat meer ruimte voor de zon, maar vannacht neemt de bewolking weer toe met een minimum van 14 tot 17 graden. In morgen een bewolkte stad. In de loop van de dag zullen de zon aanvolken tevoorschijn komen en met een zwakke tot matige noordwest tot noordoostenwind 20 tot 23 graden.
10: Harma, dank je wel. Hoe staat het met de droge worsten aan boord van de Ranomi en de Bouke? Zijn ze al aangebroken of wachten we daar nog even mee? Je hoort het zometeen van Femke en Marco. Ze zijn onderweg, ze varen. Eindbestemming vandaag. Vandaag is de jachthaven in Ter Apel. En zometeen hoor je muziek van Jennifer Page, Crush.
12: Hey, hoi. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
13: 63,
12: wij...
13: 63, man. Het zijn er 63.
12: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: raamdecoratie op maat gemaakt?
15: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst?
15: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Radio Noord, rondje summer, met Karel.

0: klein beetje verliefd, maar heel klein beetje maar. Little crush, Jennifer Page, rondje zomer 2026. De bootjes die varen en je kan precies zien waar de bootjes varen. Natuurlijk op TV Noord en via onze stream. En als je online kijkt op onze site rtvnoord.nl/rondjezomer... dan vind je een kaart en dan zie je de bootjes ook daadwerkelijk over de kaart heen gaan. En wie weet ben je wel in de buurt en kun je even buurten, kun je even zwaaien. Sterker nog, als je nou in de buurt zou zijn, dan zou je mee kunnen wandelen met Femke, want die is niet aan boord.
1: Nee, dat klopt. Ik ben inderdaad niet aan boord. Ik ben aan het wandelen. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met de RTV Noord Wandelclub. Want tussen 4 en 7 augustus... dan gaan wij uitgebreid verslag doen van de Vierdaagse van Groningen. Dat wordt een enorme happening. Een beetje kleintje Vierdaagse van Nijmegen. Maar desalniettemin groots aangepakt. Wij zijn daarbij met RTV Noord de hele dag. En een aantal mensen die gaan ook voor ons wandelen. En dat zijn onder andere deze 4 mensen. Ik ga eventjes achterstevoren lopen. Dat zijn Fanny, Janneke, Peter en Oene. Ja, jullie zijn dus onderdeel van dat RTV Noord wandelteam. En Marco, die is heel scherp, want die zei, er valt mij iets op. Jullie dames hebben een rugzak. Jij hebt een soort heuptasje bij je met allemaal spullen, drinkfles, nog een drinkfles. Mag ik heel even brutaal zijn om te kijken wat er in je tasje zit? Oh, er zit een zo'n mueslibol in en nog een mueslibol. En in jouw tas zit ook van alles. Prachtige tas ook trouwens. Er zitten ook allemaal hele mooie buttons, sleutelhangers, pinnen en zo. Alles van wat jij hebt gewandeld, denk ik. Ja, dus jullie zijn heel goed voorbereid.
2: Ja, dat klopt.
1: En jij ook?
2: Zeker, ja.
1: Maar mannen, jullie hebben helemaal niks bij je.
3: Nee, dat klopt.
1: Waarom niet?
3: Wij lopen maar 20 kilometer. Ik tenminste.
1: Maar 20 kilometer, zegt hij ook. Dat is niet ver?
3: Ja, dat is wel ver, maar ja.
1: Dan heb je geen eten of drinken nodig.
3: Ik smorgens wel doen, dat kan ik wel doen. Ik heb mijn verkleining gehad, dan heb ik niet zoveel nodig.
1: Ah, vandaar. Is dat ook de reden dat je bent gaan wandelen?
3: Ja, eigenlijk wel. Gewoon puur dat ik kilo's wou afvallen. En ben ik gaan lopen. En tussentijds heb ik wel mijn verkleining gehad. En ben 70 kilo afgevallen. En, ja.
1: 70 kilo?
3: 70 kilo. Ik was 150 kilo. Ik ben nu nog 80.
1: Maar ik kijk ook naar jou. Je ziet er ontzettend goed uit. Gewoon een hele fitte kerel.
3: Ik voel me ook hartstikke fit. Ik heb mij nog nooit zo fit gevoeld als de afgelopen 3 jaar. 3,5. Dat had ik gewoon een jaar niet moeten doen.
1: Ja, dat gaat dan zo, hè?
3: Het is ook totaal geen alcohol meer. Niet meer roken. Helemaal niks eigenlijk. Het enige waar ik naar drink is water en thee.
1: Je is gewoon je hele leven omgegooid.
3: Het is net als ze mijn resetknopje ingedrukt hebben. Dus.
1: En wat was er eerst? De wil om af te vallen of ik ga wel gewoon wandelen en ik zie wel waar ik uitkom?
3: Nee, ik wou afvallen. Samen mijn vriendin ook, die is ook 70 kilo afgevallen en daar hebben we het samen gedaan. We zijn samen op dezelfde dag zijn we geopereerd. Het is gewoon fantastisch.
1: Jeetje, wat een verhaal joh.
3: Ja.
1: En als je dan aan het wandelen bent, hè, laten we vooral even nog een klein stukje verder wandelen. Wat gebeurt er dan met jou? Wat voel jij dan?
3: Je zet alles van je af. Alles gaat door je hoofd. Gewoon denken over overdenken. Het is gewoon fantastisch. Normaal heb ik mijn hond bij me en dat maakt het ook gewoon mooi. Maar ik ga ook altijd, ik ga om 4:30 's morgens ga ik al apart.
1: 4:30?
3: Ja, of het nou winter is.
1: En ik zat vanochtend te piepen over een wekker die 4:15 ging. Dat is niks.
3: Ik ga iedere dag 3 uur, 4:30 ga ik van bed af en dan ga ik aan de wandel. En dat doe ik puur ook met mijn hond. Ik heb een Jack Russell en een Rottweiler. Dan kan ik ze ook loslaten. Bij ons door de vloeivelden is dat knalderen. Dat is gewoon mooi.
1: Prachtig. Ja. Zomaar één van de verhalen van het RTV Noord wandelteam. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer verhalen. Wandelen heeft, zo is mij ook, heb ik ook ontdekt, het brengt heel veel. Ik heb nu ook mijn klokje aangezet. Dus het is straks allemaal terug te zien op Strava. Het zal niet een hele lange wandeling zijn. Maar ik kan wel zeggen, wandelen is ontzettend fijn.
0: Femke, dank je wel. En wat een verhalen al. Kanonnen. Gisteren ook mooie verhalen, vandaag weer. Heel bijzonder een mooi om te horen. Radio Noord, het is tijd voor rondje zomer. 3 weken lang varen we, wandelen we door de provincie. Dit is René Vroger. En alles kan een mens gelukkig maken. Wandelen bijvoorbeeld,

0: Putten. Als je die indrukt, dan komt er een formulier en dan kan je een bericht sturen naar het team van Rondje Zummer. En die berichtjes die komen dan bij Femke en Marco binnen.
1: Hoi!
2: Ja, dat klopt. En wat er ook gebeurt, is dat er heel veel mensen langs de kant staan. En wij zien de mensen, die zien hier prachtig uit ook. Wat zien jullie er allemaal mooi uit?
1: Ja, dat is ook een beetje de bedoeling als je zo'n mooie winkel werkt, hè?
2: Ah, oh, jullie werken in een winkel, een kledingwinkel denk ik, want jullie zien er echt prachtig uit.
1: Ja, we werken inderdaad met Beste Mode, modewinkel.
3: Reclame.
1: Dan moet je toch een beetje mooi bijlopen, hè?
2: En we krijgen dus nu gewoon een tas. Nou, wat lief.
4: Worden wij gestyled door hun?
2: Ik zal ze even
4: zijn we niet goed genoeg gekleed? Krijgen wij nieuwe kleding van jullie?
2: Maar kijk.
1: Krijgen ze groot woord?
4: Oh, leen het. Krijgen ze groot woord, zegt hij. Femke, kijk eens even in dat tasje.
2: Nou, er zit dus chocola in.
4: Oh, dat lust hem nu wel.
2: En blikjes drinken. En er zit ook nog een soort zakje in met, oh, cake en koek. En wat wordt er weer goed voor ons verzorgd, Marco.
4: Verwennerij.
2: Wat ontzettend lief van jullie, dankjewel.
1: Ja,
2: ik heb een hele stapel frisbees. Ik durf ze eigenlijk niet in één keer naar jullie toe te gooien.
4: De dames daarachter, die zo mooi te filmen. Kijk hoor, daar gaan we. Hoppata! Hoppa! Oh, god, bijna één onthoofd weer. Ja, die frisbees zijn hartstikke leuk, maar ook levensgevaarlijk. Hey, veel plezier ermee. Wij gaan die kant weer op.
2: Dankjewel, hè. Komt goed.
4: En werk ze.
2: Dankjewel.
4: Yo, bye. Doeg.

0: Hathaway op Radio Noord en What is Love. Nog even terugkomen op de site en de knop met de berichtjes. Als je een berichtje wil sturen naar het team, dan kan dat. Jongens, wat is er allemaal al binnengekomen?
1: Er is van alles binnengekomen. Trouwens wel even grappig om op te weten, voor ik al die reacties erbij pak. Wij willen af en toe een beetje tempo maken, want we willen overal wel een beetje op tijd komen natuurlijk. Alleen, we komen naar een traject waar een viswedstrijd gaande is. Dus we moeten heel langzaam varen om al die doppers een beetje te ontwijken. Maar dat gaat hartstikke goed. En over die reacties, ja, ik heb ze allemaal even gekregen hier van Sergej. Even kijken hoor. Martijn stuurde een berichtje. Mooi, ik wil bij deze Robmy Vattense verjaardag. Mijn Olu bedanken voor alles wat ze tot nu toe in mijn leven voor mij doen hebben. Dus nou, Martijn, dat is deurgeheim. Jans is er ook nog. Mooi, we kijken weer gezellig mee naar jullie boot. Groetjes, Jans uit Klasinaveen. Jatina van der Sluis zegt veel vaarplezier. Yvonne nog. Goedemorgen, kanjes. De derde dag alweer. Wat gaat het snel met rondje Zummer? Nou, dat vinden we ook wel. Het gooit een beetje te vlug. Misschien wel. Want we hebben er goud veel lol in. We houden toch naar Ter Apel. Groetjes Yvonne Brouwer-Petersen. Gerard zegt nog, Marco en Femke, medewerkers die er verder bij zijn, veel plezier. Ik blijf jullie trouw volgen. Hartstikke goud, Gerard. En Hermine nog, Titia en Jan. Mooi! Moet je fris bij hem? Ja, dat bleef je mooi fit bij, hè? Ja, ik ga mijn best down. Oh, al die auto's. Hoppata, kijk, dat dan weer tussen de deur. Nou, mooi, weer de frisbee. Mensen weer blieden. En Titia en Jan, mooi. We kijken ieder jaar weer een rondje Noord. Rondje Zummer is dat dit jaar. Gauw thema, bewegen. Veel plezier. Groet Titia en Jan. Dat is wel belangrijk, hè, dat bewegen en zo. Dat doen we ons best ook wel voor, met wandelen en zo. Vissen is ja, wel een sport. Gewoon bewegen. Dus we gewoon lekker een beetje wandelen. Bootje voor, een beetje gek down. Kom maar goud.
0: Zeker weten, komt wel goud. Heb je een berichtje voor het team? Geef het door via de site uitervanoord.nl/rondjezummer. Daar vind je de knop.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
1: En Varkensje Rund. Hey Rund, kom je op de radio? Of kom je op de radio? Dat ben ik ook op de radio.
2: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal het er even bij. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
3: En Michiel Hoving.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus wee-hoo! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 11 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Ga nu naar Koken en Wonen.
12: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
11: Ga nu naar Koken en Wonen.
12: In het stadshart van Appingedam.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkerbijwagenborg.com.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
15: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea. Met Karel Oosterhuis.
16: En de avonturen en de beelden kan je zien op TV Noord. En de bootjes zijn onderweg naar het gemaal. En wat dan?

0: Wilder op Radio Noord en Break My Stride. Rondje Zummer, we varen, we meren aan, we varen, we sporten, we bewegen, we dansen, we wandelen. Er gebeurt van alles en we gaan eens even kijken bij een gemaal. Marco, ik kan het nog niet helemaal zien, maar ben je inmiddels van boord?
1: Ja, ik ben zowaar van boord. Femke die zit daar in het bootje. Die krijgt volgens mij weer, het gaat de hele dag door, dingen aangereikt. We hebben al vorst, we hebben al cake. Volgens mij wordt er nu weer wat van drinken aangeboden. Femke, kun je mij horen? Ja, die houdt de touw
2: ja,
1: ook vast.
2: Ja, ik hoor jou heel goed.
1: Krijgen we nou weer iets aangeboden?
2: Nee, hij wou nog een frisbee voor zijn broer.
1: Oh,
2: hij had zelf
1: nou
2: een frisbee gekregen, maar zijn broer nog niet. Dat
1: ja, nee,
2: hebben we geregeld.
1: We willen geen ruzie in huis. Ik loop even over de sluis. Haha, wat leuk, dat rijmt. Rechts is het water lager, links van mij is het water hoger. Dat heeft allemaal redenen. En ja, Ronald van Waterschap Hunze en Aas weet waarom. Waarom moet juist hier een sluis liggen?
3: Nou, we hebben hier een aanvoergemaal staan. Die staat hierachter. Dat is dat kleine gebouwtje hierachter. En daarmee zorgen wij dat water aanvoer van die kant naar die kant. En er zit hoogteverschil in. Dus we moeten het omhoog pompen. En een boot moeten we daarmee helpen.
1: Hele domme vraag, maar ik ga hem toch stellen. Als deze kant hoger is en die kant is lager, waarom denk je dan niet gewoon, we halen die sluis weg, dan wordt alles gewoon ietsje hoger en dan gaan we gewoon verder zonder sluis?
3: Ja, dat lukt helaas niet. We moeten zorgen dat we die kant op laag niveau houden. Daar moeten wij, ja, de woningen staan er, landbouw, alles staat eromheen. Dan moeten wij rekening houden met het waterpeil. Hier is het hoger, dus hier zet hij het waterpeil ook hoog. Om ervoor te zorgen dat wij dus ja, de functies die we hier hebben kunnen bedienen.
1: Ik zie het water al lekker erin stromen. We gaan straks weer die boot op. Maar voor we dat zometeen gaan doen, loop ik met jou naar het huisje daar.
3: Ja.
1: Ik zou zeggen, draai even een plaatje. En dan hoor je zometeen van Ronald wat dat huisje nou precies allemaal doet.
4: Zet je zomer in beweging.
5: Rondje Zummer.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Marco die vertelde net dat ze mooie dingen gaan zien en ontdekken bij het gemaal. Marco, we moesten even een plaatje draaien en daarna zou hij terugkomen bij een huisje.
1: Ik ben aan het kijken wat ik allemaal in dat huisje zie. Maar het is allemaal zo donker gemaakt dat ik geen idee heb.
2: Het is ook op slot, misschien maar goed ook, Ronald. Want als ik knopjes zie en andere dingen, ga ik er allemaal altijd aan zitten. Wat zit er achter deze grote rode deur?
3: Achter deze grote deur hebben we twee pompen in zitten. En die twee pompen zorgen ervoor dat wij water van het lage plek naar de hoge plek kunnen vervoeren.
2: Ja. En dat is nodig om dit hele gebied van water te voorzien?
3: Ja, wij pompen water op. Dat doen wij eigenlijk uiteindelijk vanuit het IJsselmeer. Dat gaat door Friesland heen. En bij Groningen pompen we het voor het eerst omhoog. Dan hebben we bij Veendam nog een pomp staan. Bij Musselkanaal staat nog een gemaal. En uiteindelijk, dit is het laatste opvoergemaal wat we hebben. En daarmee pompen we 10,5 meter omhoog.
2: Behoorlijk wat. Ik begreep wel dat die pompen of die gemalen een beetje aan het eind van hun levensduur zijn.
3: Nou, ze zijn nog niet helemaal aan het einde van hun levensduur. Alleen, wij moeten ook kijken naar de maatschappij waarin we leven. En we zien dat deze pompen, die zijn gewoon, die moeten wij voorzien van meer capaciteit, omdat wij te maken hebben met klimaatverandering. Daarnaast zijn ze niet visvriendelijk. We hadden heel veel vissen komen er niet levend door.
2: Hoezo?
3: Nou, er zitten waaiers in, die draaien snel rond. En als vis daarin komt, ja, die overleeft dat niet. Dus we gaan de pompen aanpassen, de waaiers worden aangepast, die het water omhoog trekken. En daarmee is pomp weer, of de gemalen zijn weer visvriendelijk en kunnen wij ook meer water oppompen.
2: Ja, en dat is ook nodig nou, want we horen heel vaak de klimaatverandering, droogte. Wat heb je daarmee van doen?
3: Ja, we zien sinds 2018 dat die vraag voor water hier in deze regio gewoon toegenomen is. Het is niet zo gek, het is ook veel droger geworden sinds 2018. En we hebben veel vaker te maken met tekorten, dat we dus niet voldoende water hier op de plek kunnen krijgen. En daarom hebben wij deze maatregelen, gaan wij dus nemen.
2: Nou, ik zie ook allemaal bordjes erop staan. Het is levensgevaarlijk, zich binnen het bereik van een grijper de in- en uitstroomopening te bevinden. Dat is deze grijper, waar is die voor?
3: Ja, uiteindelijk pompen wij het water dus omhoog. Het water trekken we vanaf deze kant aan. Als je het water aantrekt, spoelt er van alles mee. Dus afval, takkerij, noem het allemaal maar op. Dat komt hier tegen het krooshek aan. Dat krooshek raakt dan vervuild als we er niks aan doen. En dan slaat de pomp uit. Dus die grijper die gaat daarheen, grijpt dat afval en trekt het mee terug en dumpt het hier in deze container.
2: Er is goed over nagedacht, hè?
3: Zoveel mogelijk automatisch, zodat we het niet zelf hoeven te doen.
2: Ik ga de sluis weer in. Jij wou een stukje meevaren, geloof ik.
3: Dat mag.
2: Prima, kom maar mee dan.
4: Zet je zomer in beweging.
5: Dit is Rondje Zomer
4: bij Radio Noord.

0: Ik ben zo blij dat het rondje Zummertiet is. En dat meen ik. André Hazes hoorde je op Radio Noord. De bootjes zijn even aangemeerd. Dan betekent dat meestal dat er interessante gasten zijn, jongens.
1: Ja, nou, het is eigenlijk iets heel jammers eigenlijk. Het is een afscheid, want 2,5 dag lang... en dan bedoel ik ook echt de hele dag van 's ochtends 7 uur... tot, wanneer we klaar waren, werden wij vergezeld door een aantal mannen die ons letterlijk en figuurlijk door het gebied heen hebben geloodst. Ze hebben alle bruggen voor ons open en dicht gedaan. Alle sluizen voor ons bediend. Met zoveel liefde en goede zorgen. Een van hen is Jacob. En het zit erop.
2: Ja, ik vind het ook jammer dat dat nu afgelopen is voor mij. Maar ja, ik vond het genoten eigenlijk.
1: Ja. Wij vonden het ook heel erg tof met jullie. Want jullie waren niet alleen heel erg alert door alles voor ons open te doen, maar ook gewoon hele leuke, lieve mensen.
2: Ja, ook dat hebben we erbij. En dat is van gisteren dan, van mijn collega Job. Die heeft jullie een gebakje gegeven. En dat was namens de brugwachterij. Dus, en niet van de WDK zelf.
1: Nee, dat, laten we dat even rechtgezet hebben. Dat is heel lief van jullie, dat jullie dat hebben gedaan samen. Echt fantastisch. We gaan jullie missen.
2: Ik mis jullie ook, maar ik ken jullie altijd volgen op de tv en op de radio. Dus wat dat betreft...
1: Voor jou is het wel wat makkelijker. Wij kunnen jullie niet meer zien natuurlijk.
2: Nou, dat ligt aan jullie zelf.
1: Nee, dankjewel Jacob voor 2,5 dag goede zorgen. En wat ga je nou de rest van de dag doen dan?
2: Nou, ik ga maar gewoon weer opvolgen. Ik ga straks weer naar sluis 2 in de tussenbruggen pakken. Ja, dat is mijn werk weer.
3: Nou. Toch een vraagje nog. Ik ben benieuwd, want misschien dat mensen luisteren en denken van... ja, maar een brug is toch een brug, waarom ga je niet gewoon mee de 3 weken? Maar waarom moet jij hier stoppen eigenlijk?
2: Ja, nou kijk, het is eigenlijk officieel dat ik alleen van de WDK in Stadskanaal en Mursenkanaal. Dat doen wij dan.
3: Oh.
2: Dat is een gedeelte van Ter Apel.
1: En dan zijn weer andere mensen natuurlijk.
2: Ik had best wel mensen, inderdaad. Maar ik ook best wel mee willen gaan, maar ja, helaas.
1: Nou, dankjewel Jacob voor de goede zorgen. Wij pakken de draad weer op. Wij starten de motoren weer. Wij gaan weer verder. En zometeen na 9:30, dan gaan wij onderweg naar een camping. Oh. Heel benieuwd wat daar allemaal te doen is.

0: Ademnood, maar dan net even anders The Corrs. En Breathless hoorde je op Radio Noord. Met verkeersinformatie, Sergej, is een lange file.
1: Zeker, op de A7 Winschoten richting Duitse grens. Een file van 4 kilometer tussen Oudeschans en de Duitse grens. Vertraging 30 minuten.
0: Met deze, je bent gewaarschuwd.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: 1 minuut over 11:30. Het laatste nieuws, Noor Vloeimans. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. De politie heeft 2 personen aangehouden die gistermiddag mogelijk betrokken waren bij een steekincident in Ter Apel. Een van hen is het slachtoffer, een 25-jarige man uit Ter Apel. De ander is een 28-jarige man die ook uit Ter Apel komt. Het incident vond plaats aan de Ter Apeler Venen, waar het landelijk aanmeldcentrum voor asielzoekers staat. De politie geeft verder geen informatie over de aangehouden mannen. Het kabinet wil het mbo-onderwijs in de regio versterken. Dat betekent dat er structureel extra geld komt voor onze mbo's en dat boeken vanaf 2029 gratis worden. Goed nieuws voor Groningen, want het aantal studenten neemt de komende jaren met een kwart af. Arwin Nieuwis van mbo-instelling DC Terra vertelt wat er was gebeurd als deze maatregel niet was genomen.
9: Dat betekent dat je scholen zou moeten sluiten. En met name daar waar krimp is. Dus denk aan een Delfzijl, een Veendam, een Winsum. Dat zijn scholen die als eerste op de lijst staan om dan te sluiten. Dat gebeurt nu niet. We gaan dat gewoon overeind houden met elkaar. En zorgen ervoor dat die studenten in de buurt kunnen blijven. En daarmee hou je ook in die regio's het leefbaar.
8: In Groningen zijn gisteravond een auto en een scooter op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan de Bornholmstraat. De 18-jarige bestuurder van de scooter uit Sappemeer is hierbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie is bezig met een onderzoek om te kijken wat er precies gebeurd is. 6 transportvoertuigen van Defensie hebben urenlang stilgestaan op de A7. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. De weg was deels afgesloten vanwege werkzaamheden en dat was Defensie even ontgaan. De militairen kwamen terug uit Duitsland van een oefening en een andere route rijden was geen optie. Het materieel was namelijk hoger dan wettelijk toegestaan. De A7 was daarom de enige goedgekeurde route. Pas om 6 uur in de ochtend kon Defensie verder. Toen werd de wegafsluiting opgeheven. Meer nieuws vind je op onze app en natuurlijk ook op rtvnoord.nl.
0: Noor, dankjewel. Dan het weer, mijn armen.
10: Progen, mais bewolkt de dag, maar op een enkel verdwold buitje Noord bleef wel droog. De wind is motig tot vrij krachtig, komt nu het noordwesten met 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond nog een wat meer ruimte voor de zon, maar vannacht neemt de bewolking weer toe met een minimum van 14 tot 17 graden. In buiten bewolkte stad, in de loop van de dag zullen we de zon aanvolken tevoorschijn komen en met een zwakke tot motige noordwest tot noordoostenwind 20 tot 23 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Rondje zomer, zet je zomer in beweging. dans maar een muziek zometeen van Purple Disco Machine samen met Sophie and the Giants. Dan hoor je In the Dark.
11: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
12: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: In het stadshart van Appingedam.
14: Ik heb trek in iets lekkers.
15: Neem de kersen van Oudenbos.
14: Iets zoets.
15: De kersen van Oudenbos.
14: Iets fris en sappigs.
15: Oudenbos.
14: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
17: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.

0: Purple Disco Machine en Sophie and the Giants in the Dark. Rondje zomer. We zetten je zomer in beweging. En we varen en we varen en we varen. Af en toe het zonnetje erbij. En af en toe zegt de telefoon nog gespling, plang, plong. Want er komen er mooie berichtjes binnen die je kan sturen naar het team van Rondje zomer. Via onze site rtvnoord.nl/rondjezomer.
1: Ja, en dat wordt massaal gedaan. We krijgen zulke leuke berichtjes binnen. Onder andere van Sonja. Zij zegt, ik kijk elke dag. En oh, ondertussen... Pak even een andere microfoon. Zo. Ja, onder andere van Sonja. Die zegt, ik kijk elke dag. En ondertussen doe ik mijn huishouden. Ga zo door. Nou, Sonja, jij succes met het huishouden. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik even zit. Dat ik dat niet hoef te doen vandaag. Dieneke Volders die zegt, ik ben een Groninger woonachtig in Frankrijk. Ik kijk alle dagen rond je zomer. Prachtig. Ik kom uit Mussel, vlak achter Musselkanaal. Nou, dankjewel Dieneke. En ontzettend veel plezier daar in Frankrijk. Is warm daar nog steeds, geloof ik. En dit is ook zo'n lief berichtje. Berichtje van Kaylee. Kaylee is nog maar 10 jaar en ze zegt, mooi, leuk dat jullie dit doen. Ik ben nog maar 10, maar ik geniet van RTV Noord. Nou Kaylee, echt super. Dankjewel voor jouw berichtje. En blijf vooral lekker kijken, want we gaan nog heel veel toffe dingen doen. We zijn op dit moment even op een rustig stukje, maar wel heel mooi. Zo af en toe dan komt er iemand langs en die staat langs de kant en die zwaait even. En dan gooien we een frisbee of we krijgen wat lekkers. Zo hebben we zojuist verse bessensap gekregen. De mannen hebben er al van gedronken. Schijnt heel erg lekker te zijn. Dus ga ze door. Blijf ze ook sturen, die groetjes en die berichtjes. Kan natuurlijk allemaal via rtvnoord.nl/rondjezomer.
2: 3 weken varen we door de provincie.
3: Rondjezomer.
2: Bij Radio Noord.

0: Sommieux en Dark Before the Dawn op Radio Noord. Het zonnetje erbij, snel terug naar de bootjes, naar de Marco.
1: Ja, en nu wordt het stunten. Ik had gisteren al gezegd dat we af en toe een beetje van die klauteraapjes zijn. Boot op, boot af. Maar we dachten nu, we gaan het heldhaftig doen. We zagen wat mensen langs de weg staan. Drie kinderen. En ik gok een opa en oma. Althans, een van de personen staat achter een boom. En tegen Femke zei ik, ga maar langs die kant. En dan spring ik als een soort van, ja, noemen ze een goede acteur. Ga ik eraf springen. Ah, ja, maakt er geen... Tom Cruise. Nou, beeld je Tom Cruise in. In een blauwe RTV Noordpark. Daar gaan we. 1, 2... Hoppata! Ja, mooi. Wat heb jij voor ons?
2: Kippensoep.
1: Kippensoep, lekker, ja.
2: Ja.
1: Zoals grootmoeder die maakt?
2: Ja.
1: Is dit grootmoeder?
3: Ja, nee, oma ben ik.
1: Oma, kijk aan. Zelf maakt?
3: Ja, lekkere soep maken, hè?
1: Oh,
3: lekkere kipsoep, want zij wou graag...

0: idee was het dan om naar het bootje toe te gaan?
1: Oma, volgens mij.
0: Is oma groot fan?
1: Denk het.
0: Ah, dat dacht ik ook al wel, want ik ben oma al lang weer kwijt. Die zit met Femke aan het bijbabbelen. Opa ook?
2: Opa is ook fan.
0: Vertel opa, je bent al 2,5 dag lang bezig met het bootje vol?
2: Zeker, man.
0: Ja?
2: Ja.
0: Wat vind je er mooi aan? Hè?
2: Nou, gewoon, word je allemaal bejagen.
0: Ja.
2: Ik praat met de mensen in de buurt.
0: Dus. Ah, zoals nou dus?
2: Dus, met mij dus.
0: Je woont hier?
2: Nee, we wonen in Messenknol.
0: Oh, ik dacht me gewoon aan het wel, maar nooit dus.
2: Femke zin in soep.
0: Ja.
2: Dat zijn ze gerustig dus.
0: Want de hele dag deur hoor. Soep wil ze hebben, mentos, bessensap. Ja? Ach joh, schooien.
2: Ben die verrassen zo vet hè?
0: Oh, ik mag er wel hoor, Ja. Is gooien soep van de vrouw?
2: Tuurlijk,
0: ja?
2: Zeker.
0: Okay. Is het niet soep, ja hè?
2: Dat is niet soep,
0: okay,
2: ja.
0: Op en vast, ik gok even. En kijk hoor, is het heet?
2: Zeker.
0: Oh, smok goud.
2: Ja,
0: een complimentje doorgeven. Ik had zo weer op. Oma, ik heb net gehoord dat je hartstikke mooi woont. En dat je het hele bootje continu vol.
3: Ja, natuurlijk. De rust het af. Ik ben elke dag daar in Noord.
0: Mooi is dat, ja?
3: Ja, smijnt om 6 uur al.
0: Houd daar maar een beetje in.
3: Wat bedoel je daar?
0: Ja, gewoon een bootje. Een beetje goud is ook waar schippers kunnen.
3: Ja, natuurlijk.
0: Kunnen.
3: Hartstikke goud.
0: Nog tips?
3: Ja, alleen de dames die gingen altijd goud schoon.
0: Ja, hè?
3: Ja.
0: Ja.
3: Maar ja, als ze het nodig hebben, dan wist ik aan de man. Ja,
0: zo hartstikke goud. Dat is fantastisch. Ja. Ik heb gewoon een betere winst, echt nooit.
3: Nee, vind ik ook. Nee.
0: Nou, wil je gewoon soepje eten? Hartstikke lekker. Frisbees, oh, die, ja, mooi. Kun je eens voor mij, want ik ben er heel slecht in. Als jij nou een frisbee, als jij nou verderop gaat staan, hè?
4: Ik ook.
0: Ja, we hebben 3 frisbees. Als jij dan Naomi iets verderop gaat staan, pas op bij de weg. Geen vrachtwagens, nee, geen vrachtwagens. Oké, okay, hoe heet jij?
4: Bram.
0: Bram, kun jij goed frisbeeën?
4: Nee.
0: Nee, oké, okay, top. Ik ook niet. Maar jij mag het laten zien. Naomi in de verte, nou, smijt hem maar weg. Nou, dat ging net goed. Weet je wat? Jullie gaan even lekker oefenen nog. Gaan wij lekker kipsoepje eten.
5: Ja. Dit is Rondje Zummer.
6: Bij Radio Noord.
7: Yeah.

Norton Rock With You. Wil je een bericht sturen naar Femke en naar Marco en het team van het bootje, dan kan dat. Kijk op onze site rtvnoord.nl/rondjezummer. Daar zie je de knop dat je een bericht kan sturen met het formulier. Laat het weten, vul het in en verstuur hem. En dan komt hij vanzelf aan als een soort van digitale flessenborst aan boord van Ranomi en aan boord van Bouke. Wonderen der techniek. Het is All Saints op Radio Noord. Rondjezummer, Pure Shores.

0: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 12 uur.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
18: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.

0: Karma Chameleon, nu hebben we al gezien en gehoord dat Femke en Marco hebben genoten van de kippensoep van oma. We hebben ook kunnen zien op TV Noord dat er een meneer langs de kant stond met een grote haak en een tas en er zaten ijsjes in. En nu kwam er een... stonden er weer mensen langs de kant met een tas. En ik zou gokken, Femke, het is een Chinese rijsttafel die ik heb gekregen.
1: Nou, ik heb geen idee. Ik ga het even overmaken. Want deze dame naast mij, die gaf mij dit. Hallo, wie bent u?
2: Ik ben Fientje Wiering.
1: Fientje?
2: Fientje, ja.
1: Ja. En Fientje, wat krijgen wij van u?
2: Je kaas verstoorst dat?
1: Ja, ik kan heel goed grunnigs verstoren. Sproot me grunnigs.
2: En een pakje spritskoek.
1: Ja, wat live, ja.
2: Roomboter, hoor.
1: Lekker.
2: Roomboterspris.
1: Ik ga het meteen even openmaken ook. Mag ik hem open? Ja, scheur maar open.
2: Zelf alleen mee al.
1: Ja. Even kijken. Lekkere sprits inderdaad. Oh, en kersen, ja. Ach, wat lekker.
2: Zal ik de rom op weer metnemen?
1: Ja, dat is goud. Dan hebben we het ook niet aan boord.
2: Nee, precies. Dat hou ik wel even. Nou, jullie doen geweldig.
1: Ja, vind je het mooi?
2: Oh, prachtig. Wie vangt op de voet eigenlijk? Ja, toch.
1: Waar wonen jullie dan?
2: Nou, in dat huis.
1: Oh, dat is vlakbij, ja?
2: Ja, dat is vlakbij. Ja, ik word zo de wet. Wie zijn jullie eigenlijk zoals het al aankomt? U is Klaas.
1: Ja, we vinden dit zo ontzettend lief. Ja, wij gaan hier echt heerlijk van genieten.
2: Nou, dat
1: ja. Kom goud.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Je mag nog een poosje.
1: Ja, wie maakt nog hem deur? Ja. Kijk, Marco. Wat lekker, ja.
3: Ja, dikke live is binnen hier. Dat vind ik sowieso hier. Je bent allemaal live mensen hier, hè?
1: Ja, we kringen. Ja, klopt. Ja, kom weer een bootje voorbij.
2: Het is wel een beetje lastig, hè? Dat wiebelt zo.
1: Ja, maar het is allemaal goed gekomen, hoor. De soep is op en er is niks omgevallen. Hoewel, ik zie nu wel één soepbekertje om, maar die was gelukkig leeg.
2: Oh, nou prima toch.
1: Komt allemaal goed.
2: Ja, ja,
1: dankjewel.
2: Ja. Zo redden jullie het wel weer.
1: Ja, zo is het ook. Dankjewel en nog een hele schiere dag.
2: Ja, van Suhof dan.
1: Dankjewel.
2: Ja, oké.
1: Okay. Oké. Okay.

0: Haar naam is Sina Spiro en daar gaan we nog heel veel van horen. Want deze meid die kan zingen, kanonnen. En deze vrouw aan de andere kant van de lijn, die kan het weer voorspellen. Of nou, niet voorspellen, zij kan vertellen wat het weer gaat worden. Haar, ja, maar goedemiddag. Al goudwicht.
1: Ja, prima, hè?
0: Mooi, wat krijgen we de komende tijd?
1: Nou, we hebben het vandaag nog over heel veel bewolking. Uitzonderlijk van het noordoosten van de provincie. Waar er schijnt echt wel gouden zon. De bewolking is op dit moment even wat zwaarder. En dat zou zo hier en door een spatje regen op kunnen leveren. Maar het zal toch geleidelijk aan wel het laatste moeten weten. Maar hoge druk, dat breidt zich aan verder uit richting onze omgeving. Maar ja, op de noordkant ervan, ten noorden van eigenlijk de uitlopen van hoge druk. Dus er zit toch wel altijd nog die vochtige atmosfeer. Dat geeft inderdaad heel veel bewolking. En soms inderdaad een spatje regen. Nou, dat hebben nog met z'n mokken net, die bewolken. Geen regen meer trouwens. Maar en vrijdag in Donoren kreeg zo'n heel veel de ruimte. Omdat hoge druk zich manifesteert boven onze omgeving. En heel ver bij ons vandaan, ten westen en ten oosten van ons, liggen in lege drukgebieden. En dan kreeg je een stromingspatroon dat zich eigenlijk neemt als een omega-blokkade. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld, maar zorgt er vooral voor dat het heel veel zon oplevert en lekkere temperaturen. Op dit moment 19,5 graden in Slochten, 14 mm. Er is ook een beetje regen van. En de barometerstand doet zo'n 17 millibar. Windschoten bewolken wat zon. 20,5 graden en 20 graden in roodschouw. Half bewolkt weer een motige tot vrij krachtige noordwestenwind. En 3,5 uur de zon. Nou, doe maar de rest van de provincie nog aankomen. En vanmiddag is er nog altijd veel bewolken. De kinderen door nog een spatje regen van. Maar het noordoosten heeft op dit moment dus de meeste zon. Temperatuur 20 tot 22 graden met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind. Loten vanmiddag en vanavond. Dan krijgt de zon overal wat ze zeggen. Maar vannacht neemt de bewolking met zou 14 tot 17 graden als minimum. Maar een bewolkte stad in de loop van de dag al aanvolker de zon met 20 tot 23 graden. Vrijdag regelmatig zon, 22 tot 26 graden. Zodra nu weer wat zon, gemiddeld 24 graden. En zondag maandag vrij zonnig weer en 23 tot 24 graden.
0: Mooie temperaturen en het woord zon is gevallen. Harma, dank je wel. Fijne dag. We spreken je later weer. En zometeen eens even contact zoeken met Femke en Marco of ze weer wat lekkers hebben gekregen. Nu Tom Jones. It's not unusual.

0: Sir Tom Jones op Radio Noord en It's Not Unusual. Met het dansje erbij wat Carlton altijd deed. Met het knippen. Zeer over de top, zeer leuk. En als je het over dansen hebt, ja, dan kom je eigenlijk vanzelf weer bij Femke terecht.
1: Nou ja, dansen en zingen moet ik zeggen. Want wij worden op dit moment toegezongen door Janneke de Roo. Die op een boot staat te zingen. Nou, dit is toch fantastisch. Moet je even luisteren. En zoals je ziet wordt er ook al lekker drank genuttigd aan boord. Zullen wij eens kijken of wij aan boord kunnen komen, Marco? Ja,
2: voor de muziek of voor de wijntjes?
1: Maar ze gaan ook weg, hè? Wat moeten we nou doen?
2: We gaan erachteraan.
1: Ja, ik dacht, wij gaan even aan boord. Maar misschien kunnen we dat even regelen met de kapitein. Die staat achter de zangeres. Ja, wat een dag, jongens. Wat een dag. Het wordt weer drukker langs de kant van de weg. Want we waren even op een heel rustig stuk. Maar net was de ene na de ander die ons lekkers aanbood. We zitten nu ook weer aan het ijsje. Ik vraag me af of ik hem überhaupt nog opkrijg. Ja, en nu ineens worden we toegezongen. Ik vind het echt fantastisch.
3: 3 weken onderweg in de provincie.
4: Rondje Zemmer.
3: Bij Radio Noord.

0: Zand samen met Irene Wilkens, Lammerburen. Dat is een mooie bewerking van het liedje van Bluff, Zoute Landen. Als je met de ene boot naast de andere gaat varen en je springt dan over, dan is het een soort van enteren wat je hebt gedaan, Femke.
1: Ja, dat hebben wij zeker gedaan. Wij zijn een boot geënterd. Tenminste, volgens mij is dit nog... Dit kwalificeren we nog onder een boot, toch? Of is dit al een schip?
2: Nee, dit is een boot of een jacht. Geen schip.
1: Nee, want dan is het...
2: boven de 20 meter.
1: Is ook zo, ja. Ik moest even mijn kennis weer opgraven. Ja, en wij werden net toegezongen vanaf deze boot, vanaf dit jacht, door Janneke. Ja. Janneke de Roo. Hallo.
3: Ja, leuk, gezellig.
1: Nou, wat een verrassing.
3: Ja, nou, jullie benaderden mij. Die zei van, goh, vind je dat niet leuk om even vanaf de boot hun toe te zingen? Nou ja, dat doet natuurlijk mij veel plezier. Ja.
1: Ja, het ziet er allemaal heel professioneel uit.
3: Ja, ik ben ook heel professioneel.
1: Jij zingt veel, hè?
3: Ik zing mijn hele leven al, ja. Dus ik treed heel veel op en ik heb mijn eigen feestjes wat ik organiseer. Dus we blijven bezig, hè? Dus dat is mijn lust en mijn leven.
1: En wat is nou tot nu toe het allermooiste optreden?
3: Nou, dat kan ik eigenlijk niet zo zeggen. Want ik zing overal in zorgcentrums en in bedrijfsfeesten, feesttenten. Nee, ik vind gewoon als het publiek lekker meedoet, dan ben ik heel tevreden en dan geniet ik. Ja,
1: ja, over publiek gesproken, we hebben hier kapitein Jurrie. Helemaal in vol ornaat ook. Wat ziet u er prachtig uit.
2: Ik ga me mooi versieren. Het is wel geen carnaval, maar als ik een rondvaart doe bij jachthaven, dan ben ik altijd zo gekleed. Mensen vinden het mooi. We varen 5 minuten en ik gooi de pet af. Maar ik vond het heel veel leuk om mijn pet op te doen.
1: Ja, nee, het staat hier ook echt fantastisch. Leuk, dus hou hem vooral op, zou ik zeggen.
2: Ik ben blij om. Nee, we willen een beetje verzorgd uitzien. Dat geldt zowel voor onze haven als voor het personeel wat er loopt. Dus wij houden gewoon de boel een beetje netjes.
1: Ja, nou, ik weet niet hoe soepel Wijnand is, maar nou gaan die twee dames... Dames, waar gaan jullie nou heen? Kom eens even hier.
4: Ze gonnen van deur.
1: Ja, ik denk ik ga eventjes naar die dames toe. Die zaten hier net zo gezellig te kletsen. Maar we kunnen ook naar hun toe. We gaan wel even... Wacht maar, wij komen wel bij jullie. Ja, momentje hoor. Denk je erom, Wijnand? Want het is hier wel een beetje smal. Keeper niet overboord hier. Zo, hallo. Hoi. Hallo. Ik zag dat jij net al heel lekker aan de wijn zat.
5: Ja, heerlijk. Het is ook heel gezellig zo, samen op die boot.
1: Is de vrouw Bie?
5: Ja, of niet aan. Maar ja, dat
1: is ergens 5 uur of zo.
5: Wat zeg
1: je? Het is ergens 5 uur in de klok.
5: Ja, ongeveer wel dan. Toch? Ja, je moet er wel wat van maken, hè? Het is gewoon gezellig. De kinderen zijn erbij. Nou, dat is genieten, toch?
1: Wat wil je nog meer?
5: Wat wil je nog meer? We hebben nog droog en...
1: Wist nou een beetje verlegen. Nou, geeft helemaal niks. Wij blijven nog even aan boord van dit jacht. We gaan in elk geval in kolonnen naar het uiteindelijke einddoel. Maar het is nu al heel gezellig.
6: 3 weken varen we door de provincie.
7: Rondje Zummer.
6: Bij Radio Noord.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Het is 12:30. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland worden bijgepraat door Noor Vloeimans. Goedemiddag, Noor.
8: Goedemiddag. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling aan de uurwerkersgang in de stad. Die mishandeling vond plaats op vrijdag 26 juni rond 3 uur 's nachts. De mishandeling vond plaats op de hoek van de uurwerkersgang en de Oude Kijk in het Jatstraat. Wat er precies gebeurd is en hoe het met het slachtoffer is, maakt de politie niet bekend. De politie heeft 2 personen aangehouden die gistermiddag mogelijk betrokken waren bij een steekincident in Ter Apel. 1 van hen is het slachtoffer, een 25-jarige man uit Ter Apel. De ander is een 28-jarige man die ook uit Ter Apel komt. Het incident vond plaats aan de Ter Apeler Venen, waar het landelijk aanmeldcentrum voor asielzoekers staat. De politie geeft verder geen informatie over de aangehouden mannen. Kinderrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft ook de voogdij van de moeder van de 7-jarige jongen uit Stadskanaal officieel beëindigd. Op 14 mei kwam naar buiten dat de moeders hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon jarenlang ernstig hebben mishandeld. De moeder van het meisje werd eerder al uit de ouderlijke macht gezet. De rechter heeft nu ook besloten dat de andere moeder haar kind niet meer terugkrijgt. Beide moeders zitten sinds half mei allebei vast op verdenking van onder meer poging tot doodslag, zware mishandeling en vrijheidsberoving. 6 transportvoertuigen van Defensie hebben urenlang stilgestaan op de A7. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. De weg was deels afgesloten vanwege werkzaamheden en dat was Defensie even ontgaan. De militairen kwamen terug uit Duitsland van een oefening. Een andere route rijden was geen optie. Het materieel was namelijk hoger dan wettelijk toegestaan. De A7 was de enige goedgekeurde route en pas om 6 uur in de ochtend kon Defensie verder. Toen werd de wegafsluiting namelijk opgeheven. Meer nieuws vind je op onze app en natuurlijk ook op rtvnoord.nl.
7: Dankjewel, Noor. Gaan we van Noor naar Harma met het weer.
9: Vanmiddag in het grote deel van de provincie bewolkt en er kan een spatje regen valt. Maar in het noordoosten van de provincie doorschijnt de zon. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 20 tot 25 graden. Loten vanmiddag en vanom overal wel ruimte voor de zon. Vannacht weer een toenemende bewolking en 14 tot 17 graden als minimum. In maart begint de dag bewolkt. In de loop van de dag komt er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur met een zwakke tot matige noordwest tot noordelijke wind 20 tot 23 graden.
7: Ja, maar dankjewel. Muziek zometeen van 11. Verveeld, Big in Japan en de Spice Girls. Ook die hoor je zo meteen met de Wannabe. En hoe gaat het met Femke en Marco? Zijn ze nog toegezongen toen ze van boord gingen of niet? Dat hoor je zo meteen.
10: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
11: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
14: Ik heb trek in iets lekkers.
15: Neem de kersen van Oudebos.
14: Iets zoets.
15: De kersen van Oudebos.
14: Iets fris en sappigs.
15: Oudebos.
14: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.

0: over veel. De grote gong Big in Japan op Radio Noord. Rondje Zummer, als je goed luistert, dan hoor je nu pok, pok, pok, pok, pok, pok, pok. Dat is niet de knorde maag van Marco, want die heeft genoeg te snijden gehad onderweg. Dat is lief. Nee,
1: zo,
0: dit is het geluid van een fijn motortje.
1: Ja, dat klinkt lekker. Hè? Dit klinkt echt als een bootje. Niet dat hele stille, ik weet wel, elektrisch, heel belangrijk tegenwoordig. Maar och, dat geluidje is wel lekker. Dat geluid komt van jullie boot af. Jullie dachten, we gaan hier eventjes in de weg liggen.
2: Ja, we dachten, we varen even met jullie mee. Die had ons gevraagd om mee te varen. We zijn dagbesteding met z'n allen van Zorgen Wassen Academie Knaap. En we hebben een bootje gekocht en daar hebben we bij Knaap op gedaan. Dat is de restaurant en de jachthaven waar wij ook bezig zijn.
1: Ja, ons eindpunt geloof ik. Ja. Maar we zijn nu hier, dagbesteding zeg je, op een bootje?
2: Op een bootje, ja. We doen eigenlijk van alles. We zijn een actieve dagbesteding. Dus we proberen eigenlijk zoveel mogelijk te doen, te organiseren. En lekker bootje varen of lekker voetballen of bezig buiten. We zijn vooral buiten bezig.
1: Ja, dagbesteding voor welke groep?
2: Doelgroep is eigenlijk van 12 tot 18. Je ziet wel dat het steeds wat minder wordt. Maar het zijn eigenlijk jongens die niet meer naar school gaan om verschillende redenen. Sommige autisme, sommige lukken het gewoon niet. Of hebben problemen thuis. Dus dan komen ze op de dagbesteding en wij helpen ze met terug naar school gaan. Of als ze iets ouder zijn, werkplekken zoeken.
1: Ja, of bootje varen dus. Wat voor bootje is dit?
2: Een vondeling heet dit. Maar wat voor bootje, ik durf ik je geen reden niet te zeggen.
1: Ja, maar je ruikt hem wel.
2: Ik ruik hem wel, ja.
1: Vind je het mooi bootje varen?
2: Ik vind het een mooi bootje varen, zeker. Ja. Vooral met die jongens, lekker gezellig. Als ze hem zelf ook een stukje varen, vind ik heerlijk, fantastisch. Ja.
1: Ik heb net aan jou gevraagd, voordat we live gingen, mag iedereen op beeld? Want dat is vaak een beetje de vraag, maar dit soort dingen natuurlijk. Dat mocht. Ik mocht jou ook wel wat vragen, begreep ik. Oh, ik zit met mijn oortje vast aan onze boot. Kijk, dat gaat nu weer goed. Je hebt een spel kaarten meegenomen.
3: Ja.
1: Kun jij goocheltrucs?
3: Nee. Oh,
1: dat niet. Maar je wil iets zeggen tegen je oma, volgens mij.
3: Ja. Hoi oma, kijk je nu?
1: Wie is oma?
3: Oma Jannie.
1: En waar woont oma Jannie?
3: Oma Hagens, dat is Knal.
1: Oh, die kiek vast wel toch?
3: Ja, daar waren jullie gisteren dichtbij.
1: Oh. Ik heb hem misschien wel gezien gisteren.
3: Nee, dat niet.
1: Oh, dat niet. Oké. Okay. Hey, wat is het plan verder?
2: Het plan verder is lekker meevaren en dan...
1: Wordt nog op de achtergrond gepraat, wat zei jij?
2: Even lekker met jullie meevaren en dan om 4 uur gaan de jongens weer lekker naar huis en dan... Volgende dag weer een dag.
1: Die kant op, hè?
2: Die kant op, zeker weten.
1: Gaan we doen, dankjewel.
2: Super.

Get You op Radio Noord. Hoe leuk is het als je je eigen naam voorbij hoort komen als je een berichtje hebt gemaakt, een berichtje hebt geschreven voor team aan boord van de bootjes bij Marco en bij Femke. Dat kan via de site rtvnoord.nl/rondjezummer. rtvnoord.nl/rondjezummer. Wil iemand even de groeten doen of wil je ze nog even tippen dat er iets moois te zien is straks onderweg of dat er mensen staan te zwaaien vanuit het huis? Geef maar door rtvnoord.nl/rondjezummer. En als je dat dan doet, dan kan je gelijk ook zien op de kaart waar de bootjes zijn. Er zit een elektronische track and trace op, dus je kan ze op de meter nauwkeurig kun je ze volgen. En dan kun je klaarstaan, kun je naar ze zwaaien. En wie weet, gooi ze nog een frisbee retour. Hoe leuk is dat? Een win-win situatie. rtvnoord.nl/rondjezummer. Muziek uit Zeeland, dat is heel ver varen. Raccoon, No Mercy.

0: Oliver Koen op Radio Noord tijdens Rondje Summer. No mercy, we gaan terug naar het team aan boord van de Ranomi. Jongens, liggen jullie een beetje op schema en wat klinkt het weer gezellig?
1: Volgens mij hebben wij het vandaag aardig voor elkaar qua schema. Het blijft altijd moeilijk om in te schatten met zo'n boot hoe snel je gaat. Want ja, als je net een sluis in kan, dan kun je in één keer door. Mocht er net aan de andere kant een boot ingaan, dan moet je even wachten tot het je beurt is. Dat kan maar zo een half uurtje schelen. Maar we zijn nu in Ter Apel. Femke die heeft volgens mij energie voor 10. Want die blijft maar zingen en zwaaien en dansen. Dus dat hele beweeggebeuren van dit jaar. Want ja, het is natuurlijk rondje zomer, zet je zomer in beweging. Dat doet Femke wel eer aan.
2: Ja, nou ja, jij ook.
1: We proberen
2: de boot een beetje te krijgen. Onderweg naar een bijzondere plek.
3: Middeleeuws.
1: Middeleeuws. Femke, kom eens aan, we staan nou even het middeleeuws wat. De microfoon is af en toe een beetje niet.

0: onze vriend vandaag? Vertel eens.
1: Middeleeuws Ter Apel, daar gaan we naartoe zometeen.
0: Oeh, ben je een beetje van de middeleeuwen?
1: Ja, ik vind het een fantastische tijd. Ik ben ook helemaal fan van series als Outlander en Vikings en zo. Dat vind ik echt geweldig. Game of Thrones. Ja, ja, daar kan ik echt van genieten. Dus ja, misschien kunnen we ons nog even hijsen in een middeleeuws kostuumpje aan. Oh. Lijkt me wel leuk.
0: Nou, dan gaan we dat even kijken of ze dat misschien voor ons hebben. Ik ben heel erg benieuwd. Volgens mij in de volgende bocht, daar moeten ze zijn. Dus dat gaan we meemaken zometeen. Of dat ook zo is, wij zijn benieuwd.
2: Ridder Marco en jonkvrouwe Femke.
3: 3 weken onderweg in de provincie.
4: Rondje Zemmen.
3: Bij Radio Noord.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
1: En Varkensje Rund. Hé Rund, kom je op de radio? Of kom je op de radio? Dat vind ik ook op de radio.
2: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal iedereen vullen. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
3: En Michiel Hoving.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Vers aan tafel, vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers aan tafel.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
8: aan tafel!
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht 10 aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de kersen van Oudenbos.
15: Iets zoets.
16: De kersen van Oudenbos.
15: Iets fris en sappigs.
3: Oude Bos.
8: Ja, goed idee.
17: Fruit van Oude Bos.
18: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
19: Kom eens langs in de Oude Bos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
20: Met Karel Oosterhuis.
21: Gaan we straks een ridder zien en een jong vrouwen?

0: Noord, op Radio Noord, late at night. En dan zit je in een boot en dan ben je aan het varen. En dan zie je een ridder en dan zie je allemaal mensen uit de middeleeuwen. Nou, dan kan ik niet anders aankondigen dan Jonkvrouw Femke.
1: Ja, het enige wat eigenlijk nog ontbreekt is nou ook van die prachtige kleding. Dat zou ik nou echt heel te gek vinden om dan ook in vol ornaat hier te staan. De realiteit is anders. Ik sta in mijn spijkerbroekje, mijn sneakers en mijn Noord-t-shirt tegenover mensen die werkelijk prachtig zijn gekleed. We hebben hier Ridder Tim, hallo.
2: Hallo.
1: En dit is Gerda. Gerda is gekleed als een dame uit de middeleeuwen, denk ik.
3: Middeleeuwen, de late middeleeuwen.
1: Ja, het jaar 1465 heb ik me laten vertellen.
3: Helemaal goed, ja, dat klopt.
1: En dit is ook exact hoe de mensen zich toen kleden?
3: De gewone, normale bevolking liep zo, hè. Want de adel, die had wat hele prachtige kleding aan. Maar dit is gewoon het volk.
1: Het volk, het gepeupel, zeggen ze dan, hè?
3: Ja.
1: En u bent?
4: Ik ben Sander en ik ben de gastheer van Middeleeuws ter Apel. En ook bestuursleerd. En daarachter zie je het bordje van het klooster staan. Nou, het eerste volle weekend van september hebben wij daar ons evenement. En toen hoorden jullie kwamen, dachten wij van, wij moeten hier naartoe.
1: Wij gaan jullie even opwachten. Nou, dat vinden wij natuurlijk fantastisch. Maar dat is een behoorlijk groot evenement inmiddels. Middeleeuws ter Apel. Dit jaar op 5 en 6 september. Ja. En daar komen mensen uit heel de wereld, heb ik begrepen.
4: Ja, dat is wel goed gezegd. In ieder geval Europa. We hebben Polen gehad, dit jaar wel weer. Ik kijk even naar Tim, want onze ridder weet dat nog beter te vertellen dan ik.
1: Ja, dan ga ik even naar Tim natuurlijk.
2: Ja, we hebben groepen uit Denemarken, Duitsland, België, Polen, een paar groepen uit Frankrijk, voornamelijk uit Nederland natuurlijk. Maar samen zetten we een gezellig festival neer.
1: En wat is nou de fascinatie om terug te gaan in de tijd en je te kleden als iemand die ook echt in die middeleeuwen heeft geleefd?
2: Ja, ik zelf zie het echt als een stukje educatie gedeeld naar het publiek. We zijn eigenlijk een pop-up museum tijdens het weekend. En daarnaast is het natuurlijk een persoonlijk interesse. Ik ben heel erg gefascineerd door de geschiedenis, specifiek deze periode.
1: En waar zit die fascinatie in?
2: Ik heb verschillende hobby's. Ik vind zwaardvechten een hele mooie sport. Ik doe aan smeden. Dus al die hobby's komen samen in het onderzoek in de middeleeuwen.
1: Denk je ook wel eens, ik ben in een verkeerde tijd geboren?
2: Ja, soms wel, maar de sanitaire voorzieningen zijn toch ook wel gewenst.
1: Volgens mij stonken mensen ook heel erg in die tijd.
2: Ja, nou, ze baden iets minder, maar dan word je op een gegeven moment, raak je daar wel aan gewend.
1: Ja. Hé, zwaardvechten en smeden en zo, je hebt nu geen zwaard bij je, wat heb je mee?
2: Ik heb nu een lans bij me, dat werd vaak gebruikt om te vechten te paard.
1: Kan je ook paardrijden?
2: Ik kan niet paardrijden.
1: Ah, dat is dan weer jammer. Ja, ja. Dan kunnen we een mooie demonstratie doen.
2: Ja, nee, dat gaat hier helaas wat lastig aan het kanaal.
1: Ja, mooi man. Hey, 5 en 6 september, dan gaat het allemaal gebeuren. Kunnen mensen daar nog gewoon naartoe? Moeten ze kaartjes kopen? Hoe werkt zoiets?
3: Via de website kunnen ze tickets bestellen. Maar natuurlijk aan de kassa zijn er ook altijd kaartjes te koop. Dus en we hebben niet gauw een stop. Want we hebben een enorm terrein rond het klooster van ter Apel. Maar aan de andere kant van de Sellingerstraat, daar is een weiland. Dat is achter deze woning. En daar kunnen ook wel heel veel mensen kunnen daar terecht. Dus we zijn niet gauw vol.
1: Oké, en als ik daar nou naartoe zou willen, kan ik dan gewoon in mijn spijkerbroekje? Of zeg je, doe toch even een tenuutje aan?
3: Nee, kom gewoon zoals je zelf bent. Kijk, er zijn wel eens mensen die vragen dan van tevoren, mogen we ook gekleed komen? En dan zeg ik altijd van, tuurlijk mag dat. Maar wij zijn een oud middeleeuws evenement. Want we hebben ook wel eens van die mensen van fantasy festivals. Hè, die vinden dat prachtig, met elfenoortjes en zo. Dat zie je bij onze mensen niet. Wij dragen dat niet.
1: Wij zijn doen gewoon normaal.
0: Ja, dankjewel Femke, wat een mooi plaatje. Ik zou trouwens wel nerveus worden als ik die meneer zou zijn in het harnas. Want oh wee, als je in het water valt, dan ga je naar de bodem. En als je er niet kan staan, dan heb je een uitdaging. Muziek zometeen van Gary Rafferty, Baker Street Miss Teddy.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, dat is een hele makkelijke brug naar Marco, want die weet wat er om hem heen gebeurt.
1: Oh, groot compliment, dankjewel. Het is hier aardig druk geworden, want dat is zo'n plek. Als het bootje allemaal stil ligt, dan denkt elke nou hier van... Oh, dan klim ik hem daar kaan op, ik kan wat cadeautjes geven. Hier liep een man met is achter de rug. Wat heb je voor ons?
2: Droge worst, Groninger droge worst.
1: Eén smaakje stoort erop.
2: Ja, van Burgraaf.
1: Ja, je dochter van, ik gooi hem daar kaan op.
2: Ja, waarom niet? Want een jaar of 15 geleden waren jullie ook in de jachthaven... en dan waren we hetzelfde traditie om worst te geven.
1: Ja, zulke worstje naai toch?
2: Nee, al gelukkig niet. Nee, is lang weg. Ja. Nee, prima. Geniet ervan.
1: Woon je op de Roppel?
2: Ja hoor, geboren en gedogen.
1: Mooi hè?
2: Ja, hartstikke mooi. Ja prachtig.
1: Het is een mooi plootje ook zo, hè? Dat, met die bootjes.
2: Mooiste plekje van Trabel.
1: Ja.
2: Achter bij het klooster, bij het boshuis. Heel mooi.
1: Nou, ik kom maar gauw, ik leg hem neer, ja, ik pak hem zo weer. Maar ik heb nog de, als ik hem wel meeneem. En dat is een ladies touw. Mooi ladies. Mag ik er tussen komen zitten? Met mijn dreuge worst. Kijk eens, dat heb ik net gekregen, live hè?
3: Live, ja.
1: Ja, ja. Moet een stukje hebben zo?
3: Och, ja. Oh, dat slaan we niet af natuurlijk.
1: Dat regelt me zo wel. En je dochter van een mooi plekje zo aan het wotten?
3: Ja, dit is een mooi uitzicht zo hier.
1: Ja. Woon je hier of nooit?
3: Ja, woon in Nago hier.
1: Oh, kijk aan. Dat is mooi hè?
3: Ja, hartstikke mooi.
1: Ja?
3: Ja.
1: Je woont hier ook?
3: Jazeker.
1: Oh. En wel van de hele groep zei van we gaan hem doorzitten en pootjes kieken.
4: Hier zij.
1: Oh, wel weer hier?
3: Ja.
1: Groot fan, ja?
3: Ja, goed hè?
1: Ja?
3: Goed idee, hoor niet?
1: Ja, nou, ik vind het wel mooi zo.
3: Ja, ja, ik ook wel.
1: Ja. Ja. Is hij wel dat het thema tatoeages is?
4: Ja. Ja, dat is mooi.
1: Ik heb middown, ik heb ook een, dus ik heb het groepje ook. Ik heb een microfoontje, kijk, dat is gewoon een grapje, kijk. Ik heb ook een microfoontje zitten. Ja. Oh, ik heb bij de groep.
4: En wanneer wordt afmaakt aan?
1: Oh, gooi borst voor die, gooi borst voor die. Doe kies de twaaien van mij, ja? Gaat? Ja? Mooi. Verbezaaien nog, hè? Ja, hier, mijn borsten.

0: aan op Radio Noord en Tiret geen schaft. En ja, ze zeiden het al, de tijd gaat veel en veel en veel te snel. Want dag nummer 3 van Rondje Zummer, ja, die schiet al aardig op. Femke en Marco aan boord. En er worden weer ja, prijzen en goodies uitgedeeld, zie ik.
1: Ja, dat klopt. En ondertussen proberen we de trossen weer te lossen. Want we gaan verder. We gaan zo meteen naar de jachthaven. Wij gaan Jury volgen. Of tenminste, Jury volgt ons. Toch?
2: Ja, ik ga even afbreken en dan...
1: Ja, is goed. Hij gaat even afbreken en dan komt hij eraan. Ik ga ondertussen dit touw wat Marco of andere Marco vakkundig heeft vastgemaakt losmaken. En Marco, dan kunnen we wat mij betreft wel gaan, denk ik. We gaan onderweg naar de jachthaven. Die is hier een stukje verderop. En dan gaan we daar nog hele leuke dingen doen. Dus heel graag tot zometeen.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: bol.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Het is 2:30. Wat gebeurt er allemaal in onze mooie provincie Noord? Die weet het en praat ons bij. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Landbouwminister Jamie van Essen heeft plannen gepresenteerd om de weidevogels te beschermen. Er zijn 35 gebieden, waarvan 2 in Groningen, aangewezen van minimaal 2000 hectare groot. De helft daarvan moet worden ingericht voor de grutto. Voor de minister waren de plannen reden voor een feestje, maar Vogelbescherming Nederland vindt de plannen te vrijblijvend en vindt dat er meer gedaan moet worden dan alleen meer land.
4: We produceren eigenlijk zoveel mogelijk melk tegen zo laag mogelijke kosten. En dat gaat ten koste van een heel mooi landschap. De grutto heeft een hoge waterstand nodig. Die heeft een bloemrijk, een kruidenrijk weiland nodig. Met een open landschap waar niet al in april, mei wordt gemaaid, zodat de kuikens een kans hebben om op te groeien.
3: Zo zei Michiel van den Berg van Vogelbescherming Nederland. De kinderrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft ook de voogdij van de moeder van de 7-jarige jongen uit Stadskanaal officieel beëindigd. Op 14 mei kwam naar buiten dat de moeders hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon jarenlang ernstig hebben mishandeld. De moeder van het meisje werd eerder al uit de ouderlijke macht gezet. De rechter heeft nu ook besloten dat de andere moeder haar kind niet meer terugkrijgt. Beide moeders zitten sinds half mei allebei vast op verdenking van onder meer poging tot doodslag, zware mishandeling en vrijheidsberoving. De politie heeft 2 personen aangehouden die gistermiddag mogelijk betrokken waren bij een steekincident in Ter Apel. Een van hen is het slachtoffer, een 25-jarige man uit Ter Apel. De ander is een 28-jarige man die ook uit Ter Apel komt. Het incident vond plaats aan de Ter Apeler Venen, waar het landelijk aanmeldcentrum voor asielzoekers staat. De politie heeft verder geen informatie over de aangehouden mannen gegeven. Het waterbedrijf Groningen gaat flink investeren in Appingedam. 4 grote opslagtanks worden volledig vervangen. In deze reservoirs wordt gezuiverd drinkwater bewaard. De oudste tanks zijn niet bestand tegen aardbevingen. In de 3 nieuwe tanks is capaciteit voor 8 miljoen liter water. Dat komt neer op 1 miljoen bezoekjes aan het toilet. Meer nieuws vind je in onze app en natuurlijk ook op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel, Noor. Dan naar Harma met het weer.
5: Vanmiddag in het groot deel van de provincie bewolkt in de kern een spatje regenval. Maar in het noordoosten van de provincie doorschijnt de zon. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond overal wel ruimte voor de zon. Vannacht weer een toenemende bewolking en 14 tot 17 graden als minimum. In maart begint de dag bewolkt. In de loop van de dag komt er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur met een zwakke tot matige noordwest tot noordelijke wind 20 tot 23 graden.
2: Harma, dankjewel. Zometeen snel weer terug naar Ranomi en Bauke, de bootjes. En daar zitten Femke en Marco op. Die zijn inmiddels aangemeerd en die hebben al iets gezien. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Laat ik zo zeggen, het is heel bijzonder. En wat het is, dat hoor je zo.
6: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
8: Raamdecoratie op maat gemaakt.
9: Timpweg.
8: Eigen productie- en montagedienst.
9: Timpweg.
8: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
10: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.

0: Harry Styles op Radio Noord. Rondje Zummer, en ik ben heel benieuwd hoe Femke het volgende tafereel voor ons gaat beschrijven.
1: Ja, hoe zal ik dat eens doen? Wij komen hier aan in de jachthaven van Ter Apel. Het is hier sowieso prachtig. De mensen zijn ontzettend lief. En wij leggen hier aan en er staat een man met wat ik alleen maar kan omschrijven als een omgebouwde scootmobiel. Met speakers erop. En daarachter zit en nu staat een man. Ik denk dat hij Rudolf heet, maar dat weet ik niet zeker. En die is in het Duits aan het zingen. Laten we even een klein stukje horen.

0: Sedan bänk mig i grusje vrijheid gluk.
1: Hij mag wel heel even uit. Kan dat? Ik zie hier ook allemaal een scherm. Het lijkt wel twee iPads. Goedendag.
0: Goedemiddag.
1: Volgens mij bent u Rudolf, of niet?
0: Ja, Rudolf Hugo. Ja, dat is mijn artiestennaam, hè.
1: Wat is dit voor fantastische setup?
0: Ja, dat heb ik zelf gebouwd, hè.
1: Is het waar dat het een omgebouwde scootmobiel is?
0: Nee. Het is allemaal zelf gebouwd, hoor.
1: Alles?
0: Ja. Ja, van alles. Ik heb de eerste nog een groot moment.
1: Ja, nee, prima. Ik volg. Oh, het microfoontje is uit. Ik zie hier dus een soort snaredrummetje.
0: Kijk, hier zit een grote drum op.
1: Oh, ik krijg ook een foto.
0: Ja, die krijg je ook. Die heb ik eerst dus met de hand bediend. Zie je wel, met de linkerhand zo. Toen moest ik een nieuwe schouder. Ik heb wel van granas broden, hè?
1: Ja, praat maar grunnigs, hoor.
0: Ja, nou, dan broer ik gewoon granas. En het was nergens schouder hem. Dus, toen ben ik hier van afstapt. Toen heb ik de grote trom erachter opzet. En dan kon ik hem met een linkerhak bedienen. Ja? De grote trom. Maar dan heb ik voor 2 jaar geleden in september. Moest een eigen heup hebben. Dus, en toen heb hij er maar afgehoord. Dan heb ik alleen de snaardrum er nog om. En voor mijn leeftijd is dat ook eigenlijk genoeg, hoor.
1: Zo, hoe jong bent u, als ik vragen mag?
0: Waarschijnlijk niet.
1: Oh, dat vind ik heel gevaarlijk.
0: Ja, zeg maar rustig.
1: Nou, wel 80, wel ouder dan 80, denk
0: ja,
1: ik, toch?
0: Ja, wel rustig, ja. Ik zit in mijn 88ste.
1: En ja. Nog altijd aan het zingen en spelen.
0: Ja.
1: En u zingt in het Duits, is me opgevallen.
0: Ja, ik zing veel Duits, ja. Ik kom ook veel in Duitsland en zo.
1: Maar treedt u nog veel op dan?
0: Ja. Gisteren was ik op een Vlindermarkt. En zondag heeft u het erheen.
1: U hebt hem te druk met.
0: Ja. Ja, nee, ik treed regelmatig op. Braderie, noem maar op. Haringparties. In Hoge Schans, in de Haringparty. Vorige week zo naar. En dan moet ik ook weten en drinken, hè. Maar geen sterke drank, dat gebruik ik praktisch niet meer. Maar dat kan niet, hè, want ik moet ook met auto rijden. Ja. Dus.
1: Nou, fantastisch. Kunnen we nog een klein stukje horen? Want ik zag net dat Marco al aan het dansen was met een aantal dames hier. Misschien kunnen we de heupjes van de dames nog een beetje loskrijgen.
0: Ja, hetzelfde nummertje weer.
1: Ja, doma.
2: Knap hem aan. Wel met mijn dansen.
3: Zij wel.
2: Ja, zij wel.
3: Ja,
2: kom maar hier dan. Ja, ik doe wel kalm aan.
1: Kan je het zijn?
2: Kijk, er is een muziek al.
1: Gaat hij al.
0: Ein bin ich.
2: Komm, lass mich dansen. Komm so erst, ich kann auch wel. Ich kann auch dansen, sagst du.
0: Mein Kind.
2: Kijk, pak mijn handje, mooi.
3: Nee,
2: dat lukt je zelf.
3: Ja,
2: beste.
0: Mijn hart geht aan bord en voort moest die reizen in.
2: Even een rondje draaien. Oh. Kijk.
0: Mijn hart werd verkeerd om te hebben dat is iedereen.
3: Een beetje meer controle op mijn lichaam.
2: Ja, allemaal goud.
3: Ja?
4: Ja, wat mooi. Dan ben je 88 jaar, heb je eigen wagen gebouwd met iPads erin, muziek, draadloze microfoon en je kan zingen en je zorgt overal voor vreugde en je maakt er een feestje van. Heel knap, heel mooi.

0: De zomerrit van Birdie op Radio Noord. Ook een beetje de tune geworden van rondje zomer 2026. Dag nummer 3, die zit er bijna op. Marco, Femke, deze dag, wat waren de hoogtepunten?
1: Wat waren de hoogtepunten? Nou ja, die begonnen vanmorgen rond 10 uur. En het is nu 2:10. Het is één en al hoogtepunten. Niet alleen voor ons, ook voor jullie volgens mij. Volgens mij hebben jullie er ook veel plezier in, jullie.
2: Ja, we vinden dit leuk werken. Ik heb samen met Janneke doe ik nog wel eens wat hier. En ze staat me aan alle kanten bij. Ik doe nog wel wat voor haar. Ik heb met haar een leuke clip opgenomen.
1: Ja. Want jullie, jij bent de eigenaar volgens mij van deze haven.

0: er 12 jaar op gezeten. En die was er klaar mee. En toen heeft Michael Knaap, die er nu op zit, een jonge vent, ja, samen met zijn vrouw, hebben ze dit gekocht. En daar hebben ze samen een dagbesteding in gemaakt.
1: Ja, daar hebben we het over gehad net. Boefjes en...
0: Cookie en Boefjes.
1: Cookie en Boefjes, daar hebben we net over gesproken net.
0: Ik ben ook een boefje.
1: Ja, doe eens een boefje, de dochter. Ja. Ben jij ook een boefje, Janneke?
2: Ik niet. Nee? Ik ben een boefennetje.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: En waar blijkt dat uit dan?
2: Nou ja, goed, ik ben wel voor heel veel dingen te porren.
1: Oh.
2: Kijk, als jullie mij belt van, god, we hebben een leuk evenement of een leuk, we willen wat organiseren, ben je erbij? Dan ben ik erbij.
1: Als je maar kan zingen, hè?
2: Zeker. Maar het is gewoon heel gezellig en de mensen komen allemaal. Het is echt ter apel op z'n best.
1: Ja.
2: Op dat moment, als wij hier met elkaar een leuk feestje bouwen, ja, dat is echt heel mooi.
1: Ja, we spraken net de man daar, die komt er ook langs rijden nu, op zijn soort omgebouwde scootmobiel. Was het niet, maar zo kan ik het beste kort omschrijven.
2: Ja,
1: is dat concurrentie, hetzelfde vaarwater?
2: Nee, we doen allebei ons ding en hij hoort erbij en het is hartstikke leuk. Zo zie je maar weer, muziek maakt gewoon blij. En wij genieten gewoon met elkaar en daar doen we het voor.
1: Zullen we afspreken dat wij nog even muziek gaan luisteren op de radio en daarna terugkomen op deze plek,
2: okay,
1: en dat jij nog even aan de beurt bent?
2: Oh ja, leuk. Altijd goed. Jazeker. Doen we.

0: Heel veel haarlak, gedoupeerd, Bon Jovi en Keep the Faith. Mensen, het is zo goed als klaar. De derde dag van Rondje Zummen, we gaan hem afsluiten. Femke en Marco, volgens mij hebben jullie genoten vandaag.
1: Het was inderdaad weer een topdag. Het was prachtig. Lieve mensen langs de route. Mooie dingen gezien. Muzikale hoogtepunten.
2: Goed weer.
1: Ook dat, want we zijn begonnen vanochtend met een beetje miseregen, maar eigenlijk is het gewoon droog gebleven.
2: Manifesteren, gewoon zeggen, het wordt een mooie dag, het wordt mooi weer en dat wordt het ook. Wij vonden het echt fantastisch om dit allemaal weer te mogen doen. We mogen nog 2 dagen hierna. Ja. De week is door het midden, wel jammer.
1: Maar... Ja, maar goed, het is wat het is. Ondertussen wordt er ook heel veel doorgegeven via rtvnoord.nl/rondjezummer. Kilometers en kilometers en kilometers zijn al gemaakt, Marco.
2: Ja, het is Rondje Zummer. Zet je zomer in beweging natuurlijk. Mensen kunnen hun kilometers doorgeven met wandelen, zwemmen, fietsen. Noem allemaal maar op. Ik heb net doorgekregen dat we met al die gegevens al voorbij Berlijn zijn. We hebben er 800 kilometer op zitten. En nog 150 tot Praag. Dus blijf vooral wandelen.
1: Ja, blijf het vooral opgeven. Wij gaan er vandaag uit op een hele toepasselijke manier. We hebben haar al een paar keer gehoord vanmiddag. Janneke, ben je er klaar voor? Mooi!
2: Nou.
1: Nou, heel graag tot morgen.
2: Mooi!

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 2 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van €100.000 verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de kersen van Oudenbos.
11: Iets zoets.
12: De kersen van Oudenbos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudenbos.
11: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
14: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
15: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: Radio. de middag door.
18: Met Dimitris Kops.
19: Oeh, en de woensdagmiddag ga je door met heerlijke muziek.
20: Dat breekt zo lekker de week.
19: Ja, dat breekt inderdaad lekker de week. Robert Palmer komt eraan en ook Martin Garrix zometeen. Waar je Groningen hoort. Nou, yes.

En dit nummer lag 12 jaar lang op de plank te verstoffen. Ongelooflijk, hè? De eerste versie werd al in 2014 opgenomen. Maar hij is pas op 15 mei 2026 verschenen, deze plaat. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Waar had het nou mee te maken? Het mocht niet uitgebracht worden van de platenmaatschappij. Nee, ach. Maar toen Martin Garrix 30 jaar was, had hij zoiets van... ja, ik ga hem toch uitbrengen en kijk hier. Hij is eindelijk uit. Repeat It dus van Martin Garrix en Ed Sheeran. Hier op Radio Noord. Goedemiddag, het is 11 minuten over 2. Dimitri is hier met de middag door. En vanmiddag kan jij hem gewoon weer winnen, hoor. Een doos met droge worsten. Lekker zeg, heb je wat om uit te zoeken. Het zijn niet drie dezelfde worsten, het zijn echt drie verschillende droge worsten. Ze hebben allemaal een andere smaak, heerlijk. We spelen om 3:50 plaatje over. En als jij het antwoord weet in plaatje over, dan maak je kans op een doos met droge worsten. En zometeen hier een man die van zijn eigen overspel een verdienmodel maakte. Hij ging vreemd en dat heeft hem ruim $200.000 opgeleverd. Wie het is hoor je binnen nu en 10 minuten op Radio Noord. Dat was Damiano David. En Bobby Brown, die komt er ook aan. En dit hier is Robert Palmer.

Heb je het weerbericht voor komende week al bekeken? Morgen zon en wolken, 26 graden. Vrijdag zon, klein beetje bewolking, 28 graden. Zaterdag 29 graden. Zondag ook gewoon heerlijk, 27 graden. Maandag en dinsdag ook volop zon. En ja, daar hebben we op ingespeeld hier bij Radio Noord. Met een lekkere Gronings goud deze week. Past lekker bij het weertje. Poco a poco, dat was Los Cascos. En zometeen hier Damione David en Philip Bailey. Die schreef ooit zijn eigen biografie. En naast allemaal verhalen over dat de showbusiness helemaal niet zo glamour is als altijd gedacht wordt, schreef Philip ook uitgebreid over zijn overspel. Ja, tijdens zijn huwelijk is hij meerdere malen ontrouw geweest. Ja, dat willen mensen wel lezen. Opbrengsten van zijn boek, $200.000. Philip Bailey, hij scoorde een groot hit met veel

0: Believe It en Talk To Me. Zometeen hier Bobby Brown, lekker meezingen met ABBA. Robin Thicke komt eraan en jouw kans zometeen op een doos met droge worsten. Ze zijn lekker dik gedraaid door de slager. We spelen zometeen om 3:50, plaatje over. En het nieuws komt eraan met Noor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit erin zometeen?
1: Je hoort zometeen meer over een liftopsluiting op het hoofdstation.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Goedemiddag, het is 3:01. Tijd voor Noordnieuws. Hier is Noor Vloeimans.
1: Goedemiddag. Het kabinet wil het mbo-onderwijs in de regio versterken. Dat betekent dat er structureel extra geld komt voor onze mbo's en dat boeken vanaf 2029 gratis worden. Dat is goed nieuws voor Groningen, want het aantal studenten neemt de komende jaren met ongeveer een kwart af. Alwin Niemis van mbo-instelling DC Terra vertelt wat er was gebeurd als deze maatregel niet was genomen.
7: Dat betekent dat je scholen zou moeten sluiten en met name daar waar er krimp is. Dus denk aan een Delfzijl, een Veendam, een Winsum. Dat zijn scholen die als eerste op de lijst staan om dan te sluiten. Dat gebeurt nu niet. We gaan dat gewoon overeind houden met elkaar en zorgen ervoor dat die studenten in de buurt kunnen blijven. En daarmee hou je ook in die regio's het leefbaar.
1: De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling aan de uurwerkersgang in de stad. Die mishandeling vond plaats op vrijdag 26 juni rond 3:00 s'nachts. Dat gebeurde op de hoek van de uurwerkersgang en de Oude Kijk in het Jatstraat. Wat er precies gebeurd is en hoe het met het slachtoffer is, maakt de politie niet bekend. De politie heeft 2 personen aangehouden die gistermiddag mogelijk betrokken waren bij een steekincident in Ter Apel. Een van hen is het slachtoffer, een 25-jarige man uit Ter Apel. De ander is een 28-jarige man die ook uit Ter Apel komt. Het incident vond plaats aan de Ter Apeler Venen, waar het landelijk aanmeldcentrum voor asielzoekers staat. De politie geeft verder geen informatie over de aangehouden mannen. Een bouwvakker is vanmiddag korte tijd vastkomen te zitten in een lift op het hoofdstation. De lift, die pas enkele weken in gebruik is vanwege de verbouwing van het station, viel uit. Wat daarvan de oorzaak is, is niet bekend. De brandweer is bezig geweest om de man te bevrijden. Meer nieuws vind je in onze app en natuurlijk ook op rtvnoord.nl.
0: En voor het weer gaan we naar Harma Boer.
8: Vanmiddag in het groot deel van de provincie bewolkt en er kan een spatje regen valt. Maar in het noordoosten van de provincie doorschijnt de zon. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 20 tot 25 graden. Later vanmiddag en vanavond overal wel ruimte voor de zon. Vannacht weer een toenemende bewolking en 14 tot 17 graden als minimum. In het begin de dag bewolkt en de loop van de dag komt er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur met een zwakke tot matige noordwest tot noordelijke wind 20 tot 23 graden.
0: Lekker. Bobby Brown binnen nu en 1 minuut op Radio Noord.
9: Picknicktafel of speeltoestel? devierkeien.nl.
10: Raamdecoratie op maat gemaakt.
11: Tim Weg.
10: Eigen productie- en montagedienst.
11: Tim Weg.
10: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, hor- en duetten ga je naar Tim Weg. Kijk op timwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

0: ABBA op Radio Noord en The Winner Takes It All. Nou nee, maar Rutger van Barneveld stapt hier de studio in. Rutger, wat wil je vanmiddag?
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, we gaan het even over hier mee hebben.
2: Plaatje over.
0: Ja, want in plaatje over een nummer uit de top 40 van nu. Wat een hit, hé. Rutger van Barneveld vanmiddag in plaatje over met zwoele zomernachten.
2: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Ja, ik heb een vraag voor je. Rutger van Barneveld is doorgebroken door een reality-serie op tv. Welk tv-programma was dit? A. Ex on the Beach. B. Ik geloof in mij. Of antwoord C. De Gouden Kooi. Als je het nou denkt te weten, dan mag je het doorbellen of doorappen. Niet voor de eer, nee, je maakt kans op een doos met droge worsten op deze woensdagmiddag. Lekker zeg. Heb je wat om uit te zoeken, want dat zijn verschillende worsten die in het prijzenpakket zitten. Een doos met droge worsten, maar ja, dat wil ik wel van jou weten. Ja, Rutger van Barneveld is doorgebroken door een reality-serie op tv. Maar welk tv-programma was dit? A. Ex on the Beach. B. Ik geloof in mij. Of C. De Gouden Kooi. Je mag het nu doorbellen of doorappen. Het telefoonnummer van Radio Noord is 050-3188-288. Dat nummer kan je gebruiken om te bellen, maar ook om mee te appen. 050-3188-288. Laat het even weten en wie weet win je binnen nu en 10 minuten een doos met droge worsten. En jazeker, we gaan Rutger ook zo meteen draaien natuurlijk. Hè? Ik wil de salsiezakken in de

0: Sandrea met Dimitris, Radio Noord.
1: Hoi, ja, Sandrea.
0: Ja, Sandrea, dat is Andrea, maar dan met een S ervoor, hè?
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: Ja. En ik ben Dimitris, dat is Dimitri met een S erachteraan.
1: Ja, helemaal goed. Ja, ja, Dimitri hoor je net als bij mij heel vaak. Ja. Maar Dimitris niet. En bij mij gaat het net zo Andrea, Sandra.
0: Ja, ja, dus ja, nee, ja, we voelen elkaar er helemaal in.
1: Helemaal goed, hè?
0: Ja. Hey, je bent net teruggekomen van vakantie.
1: Dat klopt.
0: Waar ben je geweest?
1: Ja, Leipzig.
0: Zo. Ja. Dat hoor je niet vaak, ja. Dat je naar Leipzig gaat op vakantie.
1: Nee, en dit is al het 10e jaar.
0: Echt waar?
1: Ja, echt waar. En het is zo'n mooie stad. En het is zo lekker groen, alles eromheen. Het is echt, ja, het is gewoon geweldig.
0: Je bent helemaal uitgerust.
1: Ik ben helemaal uitgerust, ja.
0: En hoe lang ben je geweest dan, Sandrea?
1: Ja, 2 weken.
0: Zo, ook nog. De eerste week.
1: Ja, precies. De eerste week was net zo heet als bij jullie.
0: Ja.
1: Was ook 40-41, dus toen hebben we heel veel zwembad gedaan. Nou ja, in principe vind ik dat ook niet zo heel erg. Alleen dat kan je hier natuurlijk ook doen. Dan kan je lekker naar Engelberg of zo. Maar de tweede week zijn we er lekker op uitgetrokken. Overal weer geweest, weer nieuwe plekjes ontdekt. Je ontdekt daar elke keer nieuwe dingen. Dat is hartstikke leuk.
0: Zo, jeetje. Ja, als je 10 keer terug kan komen, dan valt er zeker wat te ontdekken.
1: Ja.
0: Lekker zeg.
1: Ja, gezellig. Ja.
0: En nu weer aan het werk dan, of niet?
1: Nee, ik ben jammer genoeg afgekeurd.
0: Oh, ja.
1: Ja. Maar goed, dat mag de pret niet drukken.
0: Nee, zo is dat.
1: We doen wel, ik heb vrijwilligerswerk gedaan en ik help nog wel veel mensen gewoon. Wat in mijn macht ligt, dat doe ik gewoon.
0: En het zonnetje komt eraan natuurlijk deze week, dus het is ook weer volop genieten in Groningen.
1: Precies, gaan we lekker naar Engelbert.
0: Oh, lekker zeg. Hey, Sandrea, ik heb een doos met droge worsten klaar liggen. Want we spelen plaatje over vanmiddag met Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
2: Zo klinkt de plaat.
0: Ja, goed nummertje, hey.

0: is de vraag.
1: Je doet wel helemaal mee, Sandrea. Fantastisch. Rutger van Barneveld is doorgebroken door een reality-serie op tv. Maar in welk tv-programma was dit? Was dat A in X on the Beach? Was dat B in Ik Geloof in Mij? Of C, De Gouden Kooi?
2: Ik geloof in mij.
1: Ik geloof in mij. Is helemaal goed!
2: Yes.
1: Ja, het werd eerst uitgezonden bij Omroep Gelderland, maar de echte doorbraak kwam toen die serie op SBS 6 kwam.
2: Yes,
1: en Rutger heeft nu natuurlijk een hele dikke hit te pakken met Zwoele Zomernachten. Die ga ik draaien, dat is sowieso al een cadeau.
2: Ja.
1: En ik heb nog wat leuks voor je, namelijk een doos met droge worsten.
2: Lekker, daar zal mijn partner ook blij mee zijn.
1: Ja, zo is dat. Doe de radio lekker hard, want hier is Rutger.
2: Bedankt en een leuke uitzending nog.
1: Komt goed, fijne dag, doedoe.
2: Zelfde, doedoe.

0: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
2: En Varkensje Rund. Hey Rund, kom je op de radio? Of kom je op de radio? Dat ben ik ook op de radio.
3: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal het er even bij. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
4: En Michiel Hoving.
5: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
14: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 3 uur.
17: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer. Later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
19: Ik heb trek in iets lekkers.
7: Neem de kersen van Oudebos.
19: Iets zoets.
7: De kersen van Oudebos.
19: Iets fris en sappigs.
7: Oudebos.
19: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oudebos.
20: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
21: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
20: Check werkerbijwagenborg.com.
22: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
20: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
23: Radio Noord.
24: De middag door.
25: Met Dimitri Kops.
26: Met zometeen hier Eric Clapton. Ook Shakira komt eraan. En eerst Dexys Midnight Runners. Op je woensdag.

een beetje WK-gevoel op deze woensdag. Hè? Ja, het is vandaag rustdag. Er wordt helemaal niet gevoetbald op het WK. Maar Die, de plaat die je zojuist hoorde van Shakira en Burna Boy, is het officiële themanummer van het WK-voetbal. Ja, heb je vast wel lekker, toch? En wanneer gaat het WK dan weer verder? Nou, morgen. Morgen gaat het WK-voetbal verder met de kwartfinale. Frankrijk-Marokko. Spannende pot om 22:00 s'avonds. Hey, eventjes iets heel anders. Heb jij iets herkenbaars aan je uiterlijk waar mensen je aan herkennen? Misschien een brede mond, volle bos haar, of ben je juist kaal, of heb je een beetje flaporen of zo. Zometeen hier een zanger die bekend stond om zijn moedervlek op zijn wang. En iedereen herkende hem aan die moedervlek. En vrouwen vonden het zelfs sexy. Ja, toen was het toch wel een harde klap voor hem toen de dokter zei, die moedervlek, die moet je laten verwijderen. Wie is deze man? Enig idee? Het antwoord binnen nu en 10 minuten hier op Radio Noord.

Een van de vragen van het leven is: waar is de moedervlek van Enrique Iglesias gebleven? Toen hij doorbrak had hij zo'n herkenbare moedervlek op zijn wang. Iedereen vond hem ja, ook aantrekkelijk daardoor. Maar die ligt inmiddels in een kliko van een ziekenhuis. Want een dokter zei, die moet je laten wegsnijden, Enrique. Kan kwaadaardig worden. Bailamos was zijn doorbraakhit.

0: Radio Noord. Kom jij je woensdagmiddag wel door, hoor. Dit is De Middag Door. Met goede muziek onderweg van MC Hammer. Ook One Republic. Dolly Parton zometeen met 9 to 5. Ja, en als je nu midden in je 9 to 5 zit, dan zit je er eigenlijk niet meer midden in. Als je om 5 uur vrij bent, dan ben je over 1,5 uur vrij. Denk ik, ik vertel het maar even. En Noor is aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent hier voor het laatste nieuws. Wat zit er in het bulletin zometeen?
1: Je hoort zometeen meer over het toename van het aantal winkeldiefstallen.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers.
8: Aan tafel.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers.
8: Aan tafel.
0: Goedemiddag, het is exact 3:30. Noordnieuws met Noor Vloeimans.
1: Goedemiddag. Het aantal winkeldiefstallen in Ter Apel is de afgelopen maanden toegenomen. Dat meldt DVHN op basis van gemeentelijke stukken. In de maanden januari tot en met april van dit jaar waren er 144 diefstallen in de gemeente Westerwolde, waarvan er 3 niet in Ter Apel plaatsvonden. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Bewoners van het asielzoekerscentrum zijn verantwoordelijk voor bijna al deze diefstallen, stelt de gemeente in het rapport. Er zijn in Ter Apel 50 mensen aangehouden voor de diefstallen. De rest heeft een waarschuwing of een boete gekregen. Landbouwminister Jamie van Essen heeft plannen gepresenteerd om de weidevogels te beschermen. Er zijn 35 gebieden, waarvan 2 in Groningen, aangewezen van minimaal 2000 hectare groot. De helft daarvan moet worden ingericht voor de grutto. Voor de minister waren de plannen reden voor een feestje, maar Vogelbescherming Nederland vindt de plannen te vrijblijvend en vindt dat er meer gedaan moet worden dan alleen meer land.
11: We produceren eigenlijk zoveel mogelijk melk tegen zo laag mogelijke kosten. En dat gaat ten koste van een heel mooi landschap. De grutto heeft een hoge waterstand nodig. Die heeft een bloemrijke, kruidenrijke weiland nodig. En met een open landschap waar niet al in april, mei wordt gemaaid, zodat de kuikens een kans hebben om op te groeien.
1: Zo zei Michiel van den Berg van Vogelbescherming Nederland. Een bouwvakker is vanmiddag korte tijd vast komen te zitten in een lift op het hoofdstation. De lift, die pas enkele weken in gebruik is vanwege de verbouwing van het station, viel uit. Wat daarvan de oorzaak is, is niet bekend. De brandweer is bezig geweest om de man te bevrijden. 6 transportvoertuigen van Defensie hebben urenlang stilgestaan op de A7. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. De weg was deels afgesloten vanwege werkzaamheden en dat was Defensie even ontgaan. De militairen kwamen terug uit Duitsland van een oefening. Een andere route rijden was geen optie, want het materieel was hoger dan wettelijk toegestaan. De A7 was daarvoor de enige goedgekeurde route. Pas om 6:00 in de ochtend kon Defensie verder. Toen werd de wegafsluiting opgeheven. Meer nieuws vind je in onze app en natuurlijk ook op rtvnoord.nl.
0: En voor het weer hebben wij Harma Boer.
4: Vanmiddag in het grote deel van de provincie bewolkt en er kan een spatje regen valt. Maar in het noordoosten van de provincie doorschijnt de zon. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 20 tot 25 graden. Loten vanmiddag en vanom overal wel ruimte voor de zon. Vannacht weer een toenemende bewolking en 14 tot 17 graden als minimum. In maart begint de dag bewolkt. In de loop van de dag komt er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur met een zwakke tot matige noordwest tot noordelijke wind 20 tot 23 graden.
0: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, One Republic.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de kersen van Oudebos.
16: Iets zoets.
17: De kersen van Oudebos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudebos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
19: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.

0: weet niet of het zo is, maar als je op dit moment een 9-to-5 hebt, je moet werken tot 5. Nog een uur en 20 minuten en dan ben je vrij. Ja, 9-to-5, dat was Dolly Parton hier op Radio Noord.
1: Radio Noord.
2: Dit is Rondje Summer.
0: Ja, heb je al geluisterd? Rondje Summer, we zijn er mee bezig sinds afgelopen maandag. We varen door onze mooie provincie. En het leuke is, dat doen we de komende 3 weken nog. Dus je kan elke dag het allemaal zien en beleven als je kijkt naar TV Noord of luistert naar Radio Noord. En als je het nou vandaag gemist hebt of je wil nog eventjes iets terugkijken van Rondje Summer, dan heb ik goed nieuws voor je. Want er is elke avond na 6 uur is er een tv-uitzending met alle hoogtepunten van Rondje Summer. Dus daar kan je vanavond weer naar kijken. En vergeet niet te luisteren. Rondje Summer gaat morgen gewoon weer verder om 10 uur 's ochtends. Dat je dat weet. Zo meteen hier MC Hammer. Die is wel even lekker op je woensdag hoor. You Can Touch This komt eraan. En eerst Alex Warren met zijn nieuwste. Heb je hem al gehoord, de nieuwste Alex Warren? Dit is een Passenger.

0: Alle medewerkers van Radio Noord hebben de handjes omhoog, want daar waren ze, Lucas en Gea. En steeds weer huil je. Het is bijna 4 uur. Studio Grun komt eraan met Erik.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, en Maartje is er natuurlijk ook, hè?
2: Ja, die komt eraan, hoor.
0: De rollen waren even omgedraaid gisteren.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik was er even een dagje tussenuit.
0: Ja, maar blij dat je er weer bent.
2: Ja, ik ben er weer, hoor.
0: En wat gaat er gebeuren zo meteen?
2: Nou, in het nieuws heb je vast al gehoord, het is door de Eerste Kamer nu ook, hè, de Groningenwet. 22 miljard komt deze kant op, mensen.
0: Zo, lekker. Dus, heb je de portemonnee open?
2: Nou ja, ik sta inderdaad open voor om dat bedrag te ontvangen. Maar er is natuurlijk al lang een bestemming voor, hè? In ieder geval voor een groot deel van dat geld. Het is in ieder geval ook door de Eerste Kamer heen nu, definitief. Dat betekent dat we zo meteen een reactie gaan krijgen van de commissaris van de Koning, René Paas.
0: Die spreek je, hè?
2: Die hebben we zometeen bij ons in de uitzending.
0: Oké. Okay.
2: En voor de rest nog steeds dezelfde lach. We hebben een schiere topo. Het is een beetje prijzenslag vandaag weer, want dat reisje Borkum geven ook vanmiddag weer weg.
0: Dus, o ja, dat is natuurlijk, ja, leuk. Ja,
2: dus even na 5:30 hoor je een Duitse Schallplatte. En als jij ons appt met de juiste naam van de uitvoerende, dan maak je kans op een retourtje Borkum.
0: Nou, dat is wel leuk.
2: Ja.
0: Voor de zomerdag. Hè? En er komt prachtig mooi weer aan.
2: Dus. Mooi weer aan. Horen we zometeen ook weer over van onze weervrouw Harme Boer.
0: Oh ja, die heb je ook nog om 4:10.
2: Ja, dus genoeg reden om te blijven luisteren.
0: Vol programma.
2: Naar de Noord.
0: Veel plezier met Studio Grun na 4 uur. Gonna get tough.

0: lekkerste vis. Bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 4 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan de hoofdlijnen van het Gronings Nieuws. Noor Vloeimans heeft ons de hoofdlijnen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling aan de uurwerkersgang in de stad. Die mishandeling vond plaats op 26 juni rond 3 uur 's nachts. Wat er precies gebeurd is en hoe het met het slachtoffer is, maakt de politie niet bekend. Het kabinet wil het mbo-onderwijs in de regio versterken. Dat is goed nieuws voor Groningen, want hier neemt het leerlingenaantal de komende jaren met een kwart af. Onder andere lesboeken worden gratis vanaf 2029. De politie heeft gistermiddag 2 verdachten aangehouden van een steekpartij in Ter Apel. Eén van hen was het slachtoffer. De beide mannen komen uit Ter Apel. Meer nieuws hoor je straks om 16:30.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelaren.nl.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Radio Noord.
10: Studio Grun.
17: Met Erik Bats.
10: Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Woensdagmiddag 8 juli. En terwijl de middagspits heel langzaam op gang komt, houden wij je gezelschap tot 6 uur op Radio Noord.

0: Pointer Sisters, toen ze nog compleet waren met z'n drieën. Jump for my love. Ik zei al, de middagspits komt heel langzaam op gang op deze woensdag. Komt u überhaupt nog op gang?
1: Nou, ik zag net wat staan. A7 Groningen richting Duitse grens bij Bad Nieuweschans. 0,3 kilometer, 1 minuut vertraging door wegwerkzaamheden.
0: Nou, daar komen we wel overheen, denk ik.
1: Is dat te doen?
0: Als dat alles is en zo blijft, dan zijn we tevreden. En het schiere weer is op komst, Harma Summer.
2: Ja, zo is dat. Nou, ik moet zeggen dat de verschillen in onze provincie toch wel behoorlijk groot waren. Als het aankomt op de zon. Want ja, een groot deel van de provincie zat gewoon vandaag onder de bewolking. En er kwam hierdoor een spatje regen om me heen. Nou, de zon scheen zo'n half tot anderhalf uur. Maar dan kijk ik nog naar Beerte, door inmiddels zo'n 6 uur de zon. En dat zoekde dus ook gewoon aan de temperatuur. Waardoor werd zo'n beetje het 22 graden. En de rest van de provincie bleef dus achter om en nabij een grootje of 20. Nou wordt de bewolking voor de komende uren overal wat dunner. En dat betekent dat de zon op al meer plekken nog even tevoorschijn komt. En in Loten vernomen en vannacht neemt de bewolking weer toe met zo'n 14 tot 17 graden als minimum. En men, ja, toch wel weer een start met veel bewolking. In de loop van de dag zullen we de zon weer beter tevoorschijn komen. En met een zwakke tot motige noordwest tot noordoostelijke wind 20 tot 23 graden.
0: Harma, dankjewel. Tot straks, hè.
2: Jo, tot zo.
0: Jo, wat fijn dat jullie gisteren op de allerlaatste moment nog even de honneurs konden waarnemen voor mij.
1: Dat hebben wij heel graag gedaan. Ja, ja. Ik moet jou feliciteren.
0: Ja, dankjewel. Nou, jij mijn zoon vooral, hè?
1: Nee, met mij.
0: Met jou?
1: Ja, ik feliciteer jou met mij.
0: Oh, waarom dan?
1: Het is vandaag 8 juli. Datum, ik vergeet het ook elk jaar. Maar Anke Poelstra heeft toch
0: 9 jaar, hè?
1: Wij zijn 9 jaar samen.
0: Ja, nou, jij ook gefeliciteerd dan.
1: Oh ja, dankjewel.
0: Ja, ik heb de ene feestdag naar de andere.
1: Dat wij dat al zo lang voor. Er zijn huwelijken, die houden het minder lang voor.
0: Nou, precies, ja.
1: Op
0: ja.
1: Dag af. Ja, Auke, dankjewel. We hebben één Auke. Ja. Die ons elk jaar daar weer herinnert. Ik moet het echt een keer in mijn agenda zetten. Want ik had er echt niet aan gedacht dat hij dat stuurde vandaag. Toen gingen we de allereerste keer Café Martini samen doen. Op een zaterdag.
0: Ja, en daar ook 9 juli.
1: Ja, nee, 8.
0: Oh, 8 juli is het. Ja. Oh ja, natuurlijk 8 juli.
1: Dus ik ga het nu in mijn agenda zetten. Als we NFVC en dan volgend jaar denk ik eraan.
0: Nou is natuurlijk wel de vraag. Gaan we het team volmaken?
1: Ja, dat is, daar ga ik wel van uit.
0: Als je 9 jaar met jou volhoudt, dan kan het laatste jaar dan nog.
1: Die tellen we er gewoon bij op. En dan gaan we volgend jaar geven een feestje. Ja. Schrijf het nu in mijn agenda.
0: Nou, staat genoteerd. Auke, dankjewel voor de herinnering. Vind je wel leuk.

0: hetzelfde liedje. Een beetje een motto van dit nummer van de Four Tops. The same old song. Ja, die 22 miljard euro voor het herstel van Groningen is nu definitief. De Eerste Kamer gaat akkoord met de langverwachte Groningenwet. Afspraken uit de parlementaire enquête over de gaswinning worden hiermee officieel vastgesteld. Alleen Ja 21 en Forum voor Democratie waren tegen het wetsvoorstel. Onze verslaggever Dimitri van Tijl sprak commissaris van de Koning René Paas over dit nieuws. Want voelt dit als een overwinning?
1: Nou, het is heel belangrijk voor Groningen dat na de parlementaire enquête de verplichtingen van de staat in de richting van Groningen goed worden vastgelegd. En het beste wat je daarvoor kunt hebben is een wet. Nou, natuurlijk kun je altijd commentaar hebben op de wet, dat hebben we ook wel gehad. Maar nu die er staat, legt het voor 30 jaar vast wat de staat moet gaan doen.
2: Ja, en wat betekent dat specifiek voor de Groningers?
1: Nou, dat betekent dat Groningers en hun kinderen zicht hebben op de bedragen die de staat de komende jaren, dus het zijn grote bedragen, gaat steken in het herstel van Groningen. In het herstel van de huizen, in het versterken van huizen, maar ook in de economie en in de sociale achterstand die Groningen heeft opgelopen. En dat is goed nieuws.
2: Ja, betekent dat ook dat de mensen die nu nog in de problemen zitten, dat ze kunnen denken dat ze over 2, 3, 4, 5 jaar eruit zijn? Of is dat moeilijk te zeggen?
1: Het nare is dat een wet daar niks aan verandert. Voor versterken en voor schadeherstel hebben we een en andermaal met staatssecretaris en ministers afgesproken. Dat is whatever it takes. Zoveel als je nodig hebt om dat goed te regelen. Dat zegt iedereen ook. Deze wet garandeert dat ook. Maar de wet garandeert nog veel meer. Namelijk ook het lange termijnwerk. Wat is er in Groningen voor de komende generatie? En lang niet iedereen zal het meemaken. Ik heb zeker niet, geen bespiegeling over mezelf. Deze wet die garandeert dat ook de komende generatie Groningers de aandacht krijgt en het geld van de staat om Groningen te kunnen herstellen, om een achterstand in te lopen. Dus dat is goed nieuws voor iedereen die houdt van zijn kinderen en kleinkinderen. En de scheuren en de onveiligheid van huizen, die moet op korte termijn worden aangepakt, of die wet er nou is of niet.
2: Ja, dat is misschien lastig om dat nu zo te zeggen, maar 22 miljard in die 30 jaar, dat klinkt als een hele hoop geld. Is het genoeg?
1: Dat zullen we aan het eind van die 30 jaar zien. We hebben toen de staatssecretaris met de bedragen kwam gezegd, dit is onvoldoende om een ereschuld in te lossen. Maar het is natuurlijk wel substantieel geld. En we moeten ons stinkende best doen om daar het beste van te maken. En dat gaan we ook doen.

0: of bent.
1: Deze weken van Rondje Zummer volgen wij Ranomi en Bouke. Waar zij stranden, daar zijn wij ook.
2: Klopt inderdaad. En weet je waar ze vandaag geëindigd zijn toevallig?
1: Trapel, toch?
2: Ja, troppel. En je zegt het ook meteen al goed inderdaad. Half Nederlands of trapel, troppel.
1: Troppel.
2: Ter Apel zijn we aangekomen. Dus we zitten helemaal zo in dat hoekje. Misschien wel Groningen's bekendste plaats inmiddels.
1: Ja, dankzij
2: ja,
1: de opvang.
2: Niet echt om, niet om al het moois dat daar is. En daar gaan we het nu natuurlijk wel over hebben, over al het moois dat daar is. Het grootste dorp in de gemeente Westerwolde telt bijna 10.000 inwoners. Bij de Ruiten A komt natuurlijk heel erg vaak voorbij. Hier prachtig gebied, Westerwolde sowieso erg mooi. En mijn roots liggen daar. Oh, ja. Mijn opa en oma woonden in Ter Apel. Mijn moeder is daar geboren en opgegroeid.
1: Oh,
2: dus ik moest ook, of ik moest, nou ja, dat was het. Die kant op, toen mijn opa nog leefde, als kind. Dus ik kwam daar toen ook regelmatig.
1: Ja, ja.
2: En daarna heel lang niet, toen hij was overleden. En toen voor RTV Noord wel weer eens.
1: Oké. Okay. Nou ja, wij gingen altijd, als we naar Duitsland gingen, via Ter Apel. Daar gingen we dan de grens over.
2: En dan dus, dacht je dan ook niet, het is hier eigenlijk...
1: Ja.
2: Het is heel, echt een mooi dorp.
1: Ja, zeker, maar ook een heel mooi gebied daar. Het
2: is ook een mooi gebied, maar Ter Apel zelf ook echt wel mooi hoor. En daar gaan we er allemaal uitlichten.
1: Nou, gaan we alles over horen. En jouw informatie is natuurlijk ook welkom, hè? Dus kom jij er ook vandaan. Een beetje iets te vertellen, laat het weten aan Maartje op 050 318 288. Dan kunnen wij onze Grunnie mediapagina officieel gaan openen.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag
1: bij RTV Noord.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: 7:30, maar Noor zit er al klaar voor. Het nieuws uit Groningen. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het aantal winkeldiefstallen in Ter Apel is de afgelopen maanden toegenomen. Dat meldt DVHN op basis van gemeentelijke stukken. In de maanden januari tot en met april van dit jaar waren er 144 diefstallen in de gemeente Westerwolde, waarvan er 3 niet in Ter Apel plaatsvonden. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Bewoners van het asielzoekerscentrum zijn verantwoordelijk voor bijna al deze diefstallen, stelt de gemeente in het rapport. Er zijn in Ter Apel 50 mensen aangehouden voor de diefstallen. De rest heeft een waarschuwing of een boete gekregen. Een bouwvakker is vanmiddag korte tijd vastkomen te zitten in een lift op het hoofdstation. De lift, die pas enkele weken in gebruik is vanwege de verbouwing van het station, viel uit. Wat daarvan de oorzaak is, is niet bekend. De brandweer is bezig geweest om de man te bevrijden. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling aan de uurwerkersgang in de stad. Die mishandeling vond plaats op vrijdag 26 juni rond 3 uur 's nachts. Die mishandeling vond plaats op de hoek van de uurwerkersgang en de Oude Kijk in het Jatstraat. Wat er precies gebeurd is en hoe het met het slachtoffer is, maakt de politie niet bekend. Het waterbedrijf Groningen gaat flink investeren in Appingedam. 4 grote opslagtanks worden volledig vervangen. In deze reservoirs wordt gezuiverd drinkwater bewaard. De oude tanks zijn niet bestand tegen aardbevingen. In de 3 nieuwe tanks is capaciteit voor 8 miljoen liter water. Dat staat gelijk aan 1 miljoen toiletbezoekjes. Het was hem weer. Meer nieuws vind je in onze app en natuurlijk ook op rtvnoord.nl.
7: Dankjewel. Gaan we nog even naar het weer met Harma.
9: Vroeger was in een groot deel van de provincie de bewolking overheersend, maar in Nijbeert het tot dusver inmiddels al zo'n 6 uur de zon. De komende uren zullen we dat de bewolking meer breekt, komt de zon nog even goud te verschijnen overal. En loten vanochtend en vannacht neemt de bewolking weer toe met zo'n 14 tot 17 graden als minimum. Maar in de bewolkte stad in de loop van de dag komt de zon beter te verschijnen en de temperatuur met een zwakke tot matige noordwest tot noordelijke wind 20 tot 23 graden.
7: Zometeen weer de lachlijn. Doe mee, grijp je kans, raad wie je lacht en dan zijn de prijzen voor jou. En Groningse topo vandaag. Ter Apel, daar zijn we. Onze Groenipedia-pagina is aangemaakt. Dus heb je informatie, mag je reageren 050-388-288.
10: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op klompen.
13: Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
15: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.

0: Imani op Radio Noord en Don't Be So Shy. We gaan de lachlijn spelen op woensdagmiddag. Ik moet altijd even nadenken wat is voor dag vandaag. Dat heb je weer zo'n onderbroken week. Maar het is woensdag. Gisteren ook weer niet geraden.
1: Nee, maar er zit wel een lijn in de antwoorden.
0: Oh.
1: Rob van Dam, Bert Schaap, Rieks Volkers, Hans Nijland.
0: Echte Groningers.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dus.
0: Maar is het ook een Groninger? Hebben we nog niet verklapt, hè?
1: Hebben we nog niet verklapt, maar ik was wel van plan om dat nu te gaan doen als jij dat ook leuk vindt.
0: Vooraf.
1: Vooraf. Of zeg jij...
0: Nou, ik vind dat je dat gerust kunt doen.
1: Goed.
0: Ja.
1: Let op. Deze lach is niet van een Groninger.
0: Oeh.
1: Het is een BN'er.
0: We hebben te maken met een BN'er.
1: Het is een
0: BN'er. Nou, dan kan een BG'er natuurlijk ook een BN'er zijn.
1: Nee, maar ja, dan blijft het toch een Groninger.
0: Dat is zo. Dus, en dat is niet het geval.
1: En dat is niet het geval.
0: Dus zoek echt naar een BN'er in deze lach. En als je het goed hebt, dan zijn de prijzen voor jou. En we hebben die prachtige muziektegel van Studio Grun. Dan mag je ook jouw eigen favoriete nummer inplaatsen. Die komt er bovenaan te staan. Dus krijg je hem thuis en staat meteen jouw liedje bovenaan. En je komt in de galerij der winnaars. En we doen er een paar RTV Noord sokken bij.
1: Altijd goed. Een paar extra sokken.
0: Ja. Dus bellen maar, zou ik zeggen, op 050-318-288. Als jij raadt wie hier lacht. En een BN'er dus, hè? Niet aankomen met een Groninger, want dan weet je zeker dat het fout is. Een BN'er op 050-318-288. Wie weet spreken we jou zo na deze hit van Cool in the Gang.

0: the gang. Kunnen we mooi beginnen met de lachlijn, want we hebben een kandidaat aan de lijn. Dat is Henny uit Stadskanaal. Dag Henny.
1: Ja, dag. Ik ben Henny.
0: Ja, daar waren wij gisteren nog in Stadskanaal. Maar jij was niet thuis, begrijp ik, hè?
1: Nee, ik ben op vakantie, joh.
0: Op vakantie. Wat zeg je?
1: Zaterdag zijn we weggegaan.
0: Zaterdag weggegaan. En waar zit je nu?
1: Even wachten, ik zal de radio ietsjes afzetten. Oh ja. Wij zitten nu aan de Lorelei.
0: Aan de Lorelei?
1: Aan de Rijn in Duitsland.
0: Ah, jullie maken een reisje langs de Rijn. Rijn.
1: We waren eerst aan een zijriviertje aan de Laan, maar dat vonden we saai. Dus vandaag zijn we hier op deze camping neergestreken. Dus,
0: okay. En al een beetje tussen de bergen?
1: Ja, nou ja, heuveltjes, hè.
0: Dat is een beetje, mooi daar.
1: Ja. Ja, de Lorelei, ken je dat niet?
0: Nou ja, als jij de Lorelei zegt, dan doe ik... Ik moet er meteen aan de discotheek denken in de stad Groningen, maar dat is natuurlijk heel wat anders. Maar nee, de Lorelei, ik ben daar nog nooit geweest volgens mij.
1: Nou, dit is een... Zal ik je dat even vertellen? Hier zit een hele bocht in de Rijn. En hier werden schepen afgeleid. Zeiden ze, zat er iemand op die bergje. Die zaten haren te kammen. En dan werden die schippers afgeleid en die gingen dan... Ik veroorzaakte daar een ongeluk en dat is ja een bekende toeristisch iets, zeg maar hier.
0: Oh, oké. Okay. En ter hoogte van waar ongeveer? Is het al Sauerland in die buurt? Of,
1: dit is Noordrijn-Westfalen. Ken je Koblenz?
0: Ja, Koblenz ken ik wel, ja. Oh ja.
1: Nou, dat
0: Enschede.
1: Daar,
0: zo ongeveer Enschede. En ter hoogte van Enschede? Toch?
1: Nou, dat weet ik dus niet, maar ongeveer 30 kilometer onder Koblenz of zoiets.
0: Oké. Okay. Nou ja, het is een beetje een soort topo-maatje wat we nu... De Duitse topo.
2: Ik zou eerlijk zeggen, want ik was heel even met iets anders bezig. Dus ik was heel even afgehaakt. En ik schakel weer in en er is hier toch een geografieles.
0: Ja. Heel veel geleerd over... Heb je het gemist, Lorelei?
2: Lorelei heb ik gemist, sorry. Nou, dat had ze me aan de telefoon verteld. Maar ik hoorde, ik schakelde weer in op Koblenz ongeveer. En daar wilden wij ook naartoe op vakantie waarschijnlijk. Of naar in de buurt van Harts.
0: Harts.
2: Zaten ze tussen te twijfelen.
0: Ja. Ja.
1: Nou, dus ik persoonlijk zou ik zeggen, Harts zijn we ook geweest. Dan is Koblenz leuker.
2: Nou, kijk, zie je
1: dat? Maar ja, dat is persoonlijk.
2: En we gaan pas in september.
1: Oh ja.
2: Ik heb nog even tijd.
1: Dan moet je zeker naar de Rijn, want elk weekend is dat feest, de Rijn in vlammen. Schuift elk weekend een dorp op.
0: En is daar genoeg te eten en te drinken, Henny?
1: Genoeg te eten en te drinken en vuurwerkshows.
2: Ja, maar dat is het leuke aan Duitsland. Ja, dat heb je in elk land wel. Maar ik ben gek op Duits eten en drinken. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja.
0: Nou, het is nu nog rustig daar, maar het was straks anders. Henny, we dwalen helemaal af. We gaan de lachlijn spelen.
1: Ja.
0: En het zou mooi zijn als je even een prijs meepikt op vakantie natuurlijk.
1: Ja. Maar...
0: Voor wie is deze lach?
1: Nee, ik heb geen idee, joh. Ik dacht Albert Verlinde.
0: Albert Verlinde. Die ook wel eens gekscherend Qualbert Verlinde wordt genoemd. Dat heeft toch te maken met zijn roddelprogramma.
1: Maar ik heb echt geen idee. Maar ik denk, ik probeer het gewoon.
0: Ja, want dat zou mooi zijn als je dan thuis komt. Dat je gewoon meteen al een prijs in de bus hebt. Hè, van,
1: zoiets.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Nou, is het Albert Verlinde?
1: Nee.
0: Helaas. Maar je hebt wel lekker vakantie.
1: Ja, daarom. Ja, nog heel lang, joh. We hebben tijd aan onszelf.
0: En ik hoor jouw man ook op de achtergrond. Die is met zijn puzzelboekje bezig, denk ik.
1: Nee, die is nog een beetje aan het opruimen.
0: Oh, oké. Okay. Maar jullie blijven nog even daar in Lorelei?
1: Nou, we zien wel. We hebben een heel lang vakantie. We hebben tijd aan onszelf.
0: Oké, okay. En is het nooit te warm?
1: Nou, het is vandaag lekker bewolkt. Dat scheelde voor het opzetten. Maar morgen wordt het weer heet.
0: Oké, okay. Zal ik straks Harma nog even vragen voor wie in Duitsland krijgt de komende dagen?
1: Nee, dat hoeft niet, joh.
0: Hoeft niet, hè? Nee.
1: We kijken gewoon op weer online.
0: Oh, kan ook. En laat ook maar gewoon over je heen komen.
1: Precies, we zien het vanzelf.
0: Zo is dat. Nou, geniet nog even van Henny. En als je terug bent in het Stadskanaal, dan heb je geen prijs helaas, maar...
1: Nee.
2: Wel echt leuk om even te bellen.
0: Dat sowieso.
2: Herzliche Grüße.
0: Ja, en je hebt Groningen gewoon bij de hand, de radio, Radio Noord.
1: Ja, zeker. Echt wel.
0: Mooi. Fijne vakantie nog.
2: Tjusie.
0: Tjus.
1: Dankjewel. Tjus.
0: Auf Wiedersehen.

0: even met Henny te kletsen.
1: Zeker.
0: In de vakantie. Ja, want we zijn niet in Lorelei. We zijn natuurlijk in Ter Apel.
1: Wel dicht bij de Duitse grens.
0: Dat wel.
1: Jij zei het al, jij kwam er natuurlijk op doorreis daar naartoe. Ter Apel staat om veel dingen bekend. Maar wat dacht jij van het carnaval?
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ik ga wel meteen een beetje Brabants ervan praten. Maar dat is natuurlijk geen Brabants carnaval. Maar nee. Gronings carnaval. Ja. De Kloosterwiekers. Altijd verwarrend, hè? Omdat je ook kloosterburen hebt. Dat is eigenlijk de enige andere plek in onze provincie waar we carnaval vieren.
0: Ja, hoe heet ze daar ook alweer?
1: Krunkeldorp. Kronkeldorp. Maar ik weet niet of zij... Dat is hoe het plek heet.
0: Ja. Nou, ik ben niet zo van carnaval, hoor. Dus moet je mij niet vragen.
1: Nee, oké. Dan zal ik ook niet doen. Wij vieren dat niet. Hè. Wij komen allebei niet uit een plaats waar het dus is. Maar, wat ik zei, ik ging dus wel naar mijn opa die dat vierde. En mijn opa was oud. En heel Gronings. En ik vond hem vrij boos altijd. Ik was een klein meisje. Maar niet met carnaval.
0: Zei ik dan, een borrel op.
1: Dat is opa vrolijk, zei ik dan altijd. En dan was er snoep overal. Dus ik heb die zin wel echt goede ervaring. En die was dan natuurlijk heel erg mooi verkleed. Er is ook een Wikipedia-pagina. Die is helemaal in het Gronings over de Kloosterwiekers. Daarop staat ook, in ieder geval de naam, Kloosterwiekers, waar die naam eigenlijk vandaan komt. We hebben natuurlijk het klooster in Ter Apel. Daar moet ik straks eigenlijk ook nog een heel blokje aan besteden. God, er is zoveel te vertellen. Een wieke, waar in Juwa dat is?
0: Ja, van een molen?
1: Nee, een wieke is een dijp, die brugt waar voor het ontgin en waarover vroeger het veen of turf nog stad vervouwd werd.
0: Oh, mooi.
1: Dus zo staat het hier voor mijn Gronings Wikipedia-pagina. En dan kom ik bij het carnavalslied. En dat heb ik kunnen vinden op het online internet. Dan komen de, hoe heette zij nou van de slechte carnavalsmuziek? De Dikdakkers.
0: De Dikdakkers, ja.
1: Die hebben dat dus in carnaval gezongen. En ik heb ook even, want ik heb de tekst hier staan. Die heb ik ook voor jou, eventueel als je het leuk vindt om mee te zingen, ook even klaargezet. Hier in want ik dacht, ik kan het wel gaan opzommen. Maar ik weet natuurlijk niet de melodie. Het zal wel groot hoenpapa gehalte hebben. Ja. Maar ik heb hem er even bijgepakt. Dus kunnen we even samen meedoen, ja?
0: Ja, we proberen hoor. Kiele, kiele,

0: carnaval.
1: Oh, dan gaan we nog roepen.
0: Alaaf! Het is de weekend!
1: Alaaf! Ja, natuurtalent.
0: Daar kunnen we zo bij.
1: Wij zouden wel kunnen carnavallen daar.
0: Oh, prachtig.
1: Dus dat, de kwaliteit was natuurlijk helemaal matig. Maar goed, het is, heeft iemand met het einde voor gefilmd.
0: Nou, dat van ons niet.
1: Van ons niet. Van wat ik zo gauw online kon vinden. Dus dat hebben we alvast even afgekaart. Zometeen meer over de apen. Onder andere dus dat klooster.
0: Ja, straks na 5 uur meer. Tot aan 5 uur. Gabri Abrams.

0: deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Levi van Eck met het NOS Journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Bijse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan nieuws uit Groningen. Noor heeft voor ons de hoofdlijnen.
11: Goedemiddag. Het is momenteel onrustig bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanmiddag is er weer een steekincident geweest waarbij een gewonde gevallen is. Gistermiddag en gisteravond gebeurde dat ook al. 2 auto's zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de kruising van de Aarhusweg en de Kielerbocht in de stad. De weg is afgesloten en de politie doet daar onderzoek. Het kabinet wil het mbo-onderwijs in de regio versterken. Dat is goed nieuws voor Groningen, want hier neemt het leerlingenaantal de komende jaren met een kwart af. Onder andere lesboeken worden gratis vanaf 2029. Meer nieuws hoor je straks om 6:30.
12: Ga nu naar koken en wonen.
13: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar koken en wonen.
13: In het stadshart van Appingedam.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda. De specialist van Noord-Nederland.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
17: Met Erik Bad.
18: Zonnig zomerweer onderweg. Hoe het precies zit, hoor je zo meteen van onze weervrouw. En we horen Groningers op straat in Appingedam. Waarover? Ook dat hoor je zo.

0: Baby Jane was dat van Rod Stewart. Met de dag wordt de middagspits rustiger in Grunnen.
1: Nou, nee, vorige uur nog een beetje lacherig over die 0,3 minuten. Maar de vertraging is nu echt flink opgelopen op de A7 Groningen richting Duitse grens. Eigenlijk bij de Duitse grens, bij Bad Nieuweschans. 3 kilometer en 20 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden.
0: Lachen om korte files is de goden verzoek ook.
1: Ja, dat was helemaal niet slim van ons. Hebben wij veroorzaakt.
0: Nee. Blijf luisteren, mocht je in de auto zitten ook onderweg naar huis natuurlijk. Radio op Noord. Wij houden je op de hoogte van alles en nog wat. Je hoort onder meer Groningers aan het woord uit Appingedam vandaag. Over welk onderwerp eigenlijk?
1: Nou, we hebben het er uitgebreid in verdiept. Afgelopen uur natuurlijk, hè, de Groningenwet. Nou, is dat op zich iets wat wel al vaak voorbij is gekomen?
0: Wisten we het al?
1: Ja, ja, we wisten het al. Dus het geld zou komen. Hè. We hebben allemaal Nijbegunprojecten. Maar nu is het ook door de Eerste Kamer. En komt het echt.
0: Ja, 22 miljard.
1: Gefeliciteerd.
0: Nou, jij ook.
1: Lekker deze kant op.
0: Ja, leuke dingen voor doen.
1: Lekker leuke dingen voor
0: doen. Ja, dat is het. Hè. Het is natuurlijk wel mooi dat het beschikbaar wordt. Maar ja, zie je maar eens aan te komen. Hè, als organisatie of zo zijn.
1: Ja, maar ik hoef het ook niet, denk ik, persoonlijk of als organisatie. Nee, ze gaan de hier mooier maken. En beter onderwijs. Betere, nou ja, misschien kunnen we iets met Rijkswaterstaat nog. Hè. Het geld was ook voor de wegen hier. Dat soort dingen.
0: Ja, maar iedereen gaat natuurlijk ook aan die deur kloppen. Hè, van ja, wij willen ook wel iets. En verdelen maar eens.
1: Ja, dat hoef ik gelukkig allemaal helemaal niet te doen. Ik denk gewoon mooi nieuws.
0: Ja, dat sowieso. We worden altijd beter van met elkaar.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, toch? Nou ja, hoe denken de mensen erover in Appingedam? Je hoort het na 5:30.

0: komen regelmatig voorbij in het programma. Thomas Agda en Paul de Munnik. En Ren, Lenny, Ren. Hoe moet het weer te houden? Mooi, Arma.
1: Ja, mooi, Erik.
0: Ja, volgende week dan zit Maatje op de bonus. Is heel nieuwsgierig of het inderdaad zo'n schiere week wordt.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja, nee, dat zucht er heel mooi uit. Dankzij een... Ik ga hem nog een keer erin gooien. Een omega-blokkade wat zich gaat manifesteren. Dat betekent dat er boven onze omgeving hoge druk komt te liggen. En ten westen en ten oosten van ons, kilometers bij ons vandoor, door ligt lega druk. En als je door die lintjes er tussendoor maakt, dan krijg je dus het omega-symbool. Dat is wiskunde. Nou, dat is allemaal niet zo vreselijk interessant, maar dat is de beste manier om het uit te leggen. En wanneer dat inderdaad hoge druk aan zet is, en ja, eigenlijk ook nog van plan is om te vertrekken. Dan zitten we volgende week in ieder geval, tot en met volgende week vrijdag, gebeiteld. Nou, de vochtige lucht nog in weg. Dat betekent de bewolking aan ziet. En dan gaat het wat dat betreft vanaf het weekend, vanaf vrijdagmiddag en door het weekend in, gaat de zon gouden beest aan. Ja, en doorbent gaat de temperatuur ook omhoog, want die warme lucht die is sowieso wel aanwezig. Maar vandoor was de zon nooit heel veel aanwezig. Tenminste, wat verder de provincie in, zo'n anderhalve uur. Maar kijken we wat meer noordoosten en oosten van de provincie. Nou, Roodschouw had ook 6,5 uur de zon. Dan kan de rest van de provincie zich misschien amper voorstellen. Maar het was wel zo. 3,5 millimeter is er verdampt. 21 graden is het worden. Met een motige tot vrij krachtige noord-noordwestenwind. De windrichting maakt ook niet zo vreselijk veel uit. Want zeewater is wat dat betreft oorig op temperatuur. In Zeeboot werd 22 graden. Op dit moment is er weer wat meer bewolking en netje in de haven groot. En de wind ja, die doet op dit moment rustig aan. Die is zwak tot motig uit noordwest. En de barometer stand dus een 18 millibar. Nou, voor de komende uren. De bewolking is er. Die breekt dagen duurig wat. Overal komt de zon nog wel even te verschijnen. En dan loopt er vanochtend en vanavond. Dan neemt de bewolking weer touw met een minimum van 14 tot 17 graden. Maar een bewolkte start in de loop van de dag. Dan komt de zon beter te de vaaf uit. En de wind zwak tot motig uit noordelijke richting. Springt 20 tot 23 graden. Vrijdag regenmotig zon. 22 tot 26 graden. Zodra nu weer wat zon. 24 graden gemiddeld. Dat betekent verder de provincie en nog wat hogere weer. En zondag, maandag, vrij zonnig weer en 23 tot 24 graden.
0: Nou, dat ben gooie berichten. En hou eens in Duitsland, Harma, want we hadden net Henny uit Sas Knol. Die zit bij Koblenz, onder Koblenz, bij de Lorelei. En Jimmy en Tijn, die zitten er ook. Die hebben ook al foto's gestuurd. Wil de grof worden, hou het door is de komende dagen.
1: Hou is het door de komende dagen. Dat zal ik even bekijken. Ik zeg dat de datte groden, over de datte groden in gaat in Koblenz.
0: Al de banaan.
1: Al de benaast en heel veel zon.
0: Oké.
1: Okay. Zitten nou, we beter hier, denk ik.
0: Wat temperatuur betreft wel, ja. Dingen
1: ja,
0: ook.
1: Dacht ik.
0: Harma, dankjewel, hè.
1: Joe.
0: Mooi. Ja, in Nieuwzeil leerden kinderen vandaag vissen. De plaatselijke hengelsportvereniging De Goede Vangst organiseerde de visochtend vanwege het 60-jarig bestaan en hoopt zo meer jongeren enthousiast te maken voor het vissen. Hein Nauta van de hengelsportvereniging gaf les en zag enthousiaste deelnemers.
2: De meesten die vinden het wel leuk. En als de ene maar gaat, dan ga je de andere volk met. Want dat is een vriendje of vriendinnetje. En dan zeggen ze van, moest hij beurt niet gaan vissen van Murger. En dan zei die andere wel weer van, oh, mag ik ook met? Ja, tuurlijk mag ik met. Wij zijn gelukkig vanmorgen zitten we hier met 60 zoveel man te vissen. En dat vinden wij helemaal geweldig.
3: Ja, ja. En wat leerden ze allemaal met vissen?
2: Nou, ze leerden hier zo van alles. Hoe ze dus de vis van de hoogholm moeten. Ze kregen een visonthaker. En ze moesten eerst de hand hem nat maken voordat ze de vis aanroken. Ja, dat hoort eigenlijk bij het vissen. Het gebeurt altijd niet. Hè. Wij doen dat als groot, nog niet altijd. Maar het hoort eigenlijk wel zo. Dat we de vis met een natte hand aanpakken. En eraf voelden. En ja, ze leerden gewoon vissen om de moordenaar aan te doen en om een visje te vangen. En ze moeten dat gewoon een keer door hebben. En dan hopen wij dat de oorlogs, dat die het ook stimuleren gewoon, en dat die dan nog een keer met ze met gewoon te vissen, dat wij toch de jeugd zo bij het water kriegen.
3: Ja, want wat is er zo mooi aan vissen?
2: Ja, dat vissen, dat het gewoon waar. Dat brengt je tot rust. Ik zit soms 3 keer in de week te vissen. Wij hebben hier zo de goede vangst en daar hebben wij 3 clubjes met. En meestal dat ik wil metgaan en dan zit je mooi alleen en dan zit je aan de waterkant. En dan, ik heb hier zo een vast plekje eigenlijk. En door tegenover, daar staan allemaal bomen. En dan zie ik soms die blauwe vogeltjes, zoiets ook alweer. Die duiken dan in 1 keer in. in die boom. En dan hem door dan het nestje. En dan zie je weer een fut die duikt door onder. En dan komt er weer boom. Nou, dat is gewoon geweldig. En helemaal tot rust komen.
3: Ja, ja. Maar hebben die kinderen er wel geduld voor?
2: Nou, de meesten die hebben de eerste half uur wel. En dan zien ze dat de buurman of de buurvrouw wat visjes vangt. En dan ben ze er gauw klaar mee als ze zelf niks vangen. En dan kunnen wij ook wel inkomen. En dat begrijpen wij ook wel. En wij stimuleren dan van gewoon deur zetten. De deur zetten die wendt. En zo moet het. Ja?
3: Precies. Ja. Nou, straks nog even eten hoorde ik.
1: Ja.
3: Zit er ook een visje bij?
2: Nee, er zit geen visje bij. We gaan straks lekker naar de dorpshuis toe met z'n handen. En door de kok, Jelle, die heeft door zo'n dikke pan met macaroni staan. En dan kunnen we allemaal lekker gezellig met elkaar eten. En ze kunnen allemaal de hengel metnemen door de dorpshuis toe. En dan maken ze de hengel. Die krijgen ze ook allemaal met, omdat wij 60 jaar bestaan hebben. Is dus de visfederatie, die is hier. En wij hebben vanmorgen om 8:30 al 55. 60 hengeltjes klaarmaakt met de snoeren eraan. En dan kriegen zij allemaal het opwindding waar de snoer op moet. En ze kriegen de kurk waar ze de hengel met afsluiten moeten. En dan hebben ze hun eigen hengeltje. En dat is ook weer stimuleren om hengels uit te delen dat ze dus vissen gaan.

0: Alweer een nieuwe single voor Ilse de Lange. Something Good hoor je op Radio Noord. En sinds kort is ze eigenaar van haar eigen opnamestudio. Nou, misschien dat ze iets voor Anouk kan betekenen voor een zacht prijsje, een album opnemen of zo. Zometeen om 6 uur is het weer tijd voor Noord Vandaag op TV Noord. Onze anchorman is Marcel Nieuweweg. Mooi Marcel.
1: Hoi Erik.
0: Mooi, wat gaan we zo in straks?
1: We gaan het hebben over de Groningenwet. Gisteren de eerste komer. Vandaag nog meer reacties van over het provinciehuis onder andere. Ik ben ook Daan in West. Wat vinden ze er door van? Hoe ging ze richting de touwkomst? Bist u een beetje een fiskeman? Was u vroeger als leutje beuteltje een beetje langs de botkaren te vinden?
0: Nou, vroeger wel, ja.
1: Vroeger wel.
0: Ik wil eens visjes van. Nee, nou niet meer. Ik heb er geduld ruim meer voor.
1: Nee, hè?
0: Nee. Ja, nog gaat tiet meer natuurlijk.
1: Ja, precies. Tiet vermokken, hè, zeggen ze dan.
0: Dat is wel zo, ja.
1: In Nijziel hebben ze hengelspot vooral in de goede vangst. En dat wil wel zeggen dat de jongeren, vooral de kinderen dus, weer langs de botkaren komen. Een beetje van het tablet af, zeg maar. En langs de Wottekade, heerlijk frisse lucht. En visjes vangen, daar hebben ze vandoor, hebben ze het doen. Wie waren de bie, levert absoluut mooie beelden op. Speelweek, Vrijsgelo. De hele provincie, bij veel van die speelweek in de Vrijsgelo. Dat is prachtig mooi, daar ben ze drok aan het timmen met allemaal holt. En door kwam de mooiste bouwwagen tot de grond uit. Kinderen ben mega enthousiast. Alleen nog al door nog kijken, was ook heel enthousiast van. En dan ook nog rondje zomer de Noor. Keurdom, Noord Vandaag, rondje zomer. Nooit meer van op.
0: Gewoon er vast ook enthousiast van.
1: Dacht ik.
0: Marcel, dankjewel. Succes straks.
2: Yo. Blijf stil, ooit met heel slomme stil. Bril schild, waarvoor zo'n baard, nooit een chance, doof stil. Waar verloopt bron, zorg, sauer, wieven, durkert. Oosterwitse, Frans, liever, Oskars, verdurkert.
3: Topo van Grun is een truigie voor mij. Ik speelde overal met voetbalclub of band.
0: En vandaag zijn we in Ter Apel, oftewel Troppel.
4: Ja, ik heb er al heel veel over gezegd, hè?
0: Ja, maar
4: ik zei in ieder geval iets
0: meer.
4: Klooster vertellen.
0: Ja.
4: Zijn denk ik veel mensen wel geweest, maar ik ben er eerlijk gezegd nog nooit geweest. Terwijl ik daar wel in de buurt ben geweest, ook voor een item, en dat we er eigenlijk heen zouden gaan. Nu vind ik dat echt jammer. Het is een museum dat je nu kan bezoeken. Een kaartje daarvoor is ook helemaal niet zo duur. Er is van alles te doen, er is van alles te zien en te leren. Ik zag bierbrouwerijen bijvoorbeeld.
0: Nou.
4: Kijk, om maar even iets te noemen. Moet je wel op sociale data er zijn. Het komt al uit de 15e eeuw. En het was heel lang een belangrijke tot rustkomingsplek. Een ontmoetingsplaats. Op de weg van Groningen naar Münster. Op de handelsroute die daar vroeger lag. Het Agodorp.
0: Ja.
4: Weet je dat nog?
0: Jazeker.
4: Dat heb ik echt door deze rubriek ooit ontdekt. Aardappels, groenten en oogst. En oogst is dan... Fruit.
0: Fruit.
4: Ja. Dat ligt nou ook natuurlijk ook in Ter Apel. Speciaal gebouwd voor de fabriek. En er is nog een speciaal station. Station Ter Apel was in gebruik van 2 mei 1924 tot 15 mei 1935. Heel kort maar. Het was de lijn Stadskanaal Ter Apel Rijksgrens naar Duitsland. Toen het in Duitsland niet werd doorgetrokken, werd het een eindstation. Maar het heeft er nog wel heel erg lang gestaan. Het heeft nog een tijdje als woning gediend. Maar in 1990 is het stationgebouw gesloopt.
0: Dus niet zoals jij in slaap valt in de trein dat jij in Ter Apel uitkomt.
4: Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. Nou ja, we hopen natuurlijk toch steeds een beetje nog op die Neder-Saxe lijn. En juist omdat rondje zomer eigenlijk een beetje die route nu volgt.
0: Ja.
4: We hebben het daar deze week al een paar keer over gehad natuurlijk. Maar
0: Nieuwe Schans zit er ook nog steeds uit, toch?
4: Nee, je kan tot de Nieuwe Schans, maar je kan dus niet naar Leer juist.
0: Nee, oh nee.
4: Het stopt allemaal, dan moet je met de bus verder. En het gaat natuurlijk om dat we gewoon in een rechtstreep, als je in Groningen opstapt, sterker nog, als je dan dus in Leeuwarden opstapt al, want dat is natuurlijk door het nieuwe station ook doorgetrokken, dat je dan zo in één keer naar Duitsland rijdt.
0: Ja, nou, wachten op de Neder-Saxenlijn, die komt er. Mm-hmm. Dus even geduld nog.
4: Hou hoop.
0: Heb je al een ambassadeur trouwens?
4: Nee.
0: Nee? Nou.
4: Ter Apelers.
0: Ja, zeer melden. Kom maar door. 050-318-288. Zometeen het laatste nieuws uit Groningen met Noor. Maar eerst, wees smaal.
5: Dit gooit over, man, verstoor.

0: auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: 17:30 geweest. Tijd voor het nieuws uit Groningen.
10: Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het is momenteel onrustig bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanmiddag is er weer een steekincident geweest waarbij een gewonde gevallen is. Daar is een verdachte voor aangehouden. Gistermiddag was er ook een steekincident waarbij een gewonde viel. Gisteravond kwam er ook nog een melding binnen bij de politie. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling in de stad. Die mishandeling vond plaats op vrijdag 26 juni rond 3:00 s'nachts en gebeurde op de hoek van de Uurwerkersgang en de Oude Kijk in het Jatstraat. Wat er precies gebeurd is en hoe het met het slachtoffer is, heeft de politie niet bekendgemaakt. De trein die dit jaar van Groningen naar Parijs zou gaan rijden heeft vertraging opgelopen. Arriva heeft de vertrekdatum uitgesteld naar begin 2028. De voorbereiding van een nieuwe internationale treindienst blijkt moeilijk te voorspellen. De trein moet namelijk in 3 landen in de dienstregeling passen. Het is de bedoeling dat de trein elke ochtend om 17:30 vertrekt en 17:00 later in Parijs aankomt. 6 transportvoertuigen van Defensie hebben urenlang stilgestaan op de A7. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. De weg was deels afgesloten vanwege werkzaamheden en dat was Defensie even ontgaan. De militairen kwamen terug uit Duitsland van een oefening. Een andere route rijden was geen optie. Het materieel was namelijk hoger dan wettelijk is toegestaan. De A7 was de enige goedgekeurde route en pas om 6:00 in de ochtend kon Defensie weer verder. Toen werd de wegafsluiting namelijk opgeheven. Meer nieuws vind je in de app en natuurlijk ook op rtvnoord.nl.
10: Ze hadden vast wel genoeg proviant bij zich.
11: Ik hoop het wel voor ze.
10: Oké, Noor, dankjewel. We gaan nog even naar het weer. Hier is Harma.
12: Vroeger was in een groot deel van de provincie de bewolking overheersend, maar in Nijbeert het tot dusver inmiddels al zo'n 6:00 de zon. De komende uren zullen we dat de bewolking meer breekt, komt de zon nog even goud te verschijnen overal. En loten vanochtend en vannacht neemt de bewolking weer toe met zo'n 14 tot 17 graden als minimum. Maar een bewolkte stad in de loop van de dag komt de zon beter te verschijnen en de temperatuur met een zwakke tot matige noordwest tot noordelijke wind 20 tot 23 graden.
10: Dankjewel Harma. Opgelet lieve mensen, want straks geven we weer 2 vrijkaarten weg voor de boot naar Borkum. Je hoort zo dadelijk na de reclame een Duitse hit, een echte Deutsche Schallplatte. En weet jij wie de uitvoerende is? We hebben hem iets moeilijker gemaakt vandaag. Naam van een zanger of zangeres of een bandnaam. App dit dan door naar 050-3188-288. Je maakt dan kans op 2 retourtickets voor de boot naar Borkum.
13: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
14: Ik heb trek in iets lekkers.
15: Neem de kersen van Oudebos.
14: Iets zoets.
15: De kersen van Oudebos.
14: Iets fris en sappigs.
15: Oudebos.
14: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
16: De hele zomer gratis sporten?
1: Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
2: Kom eens langs in de Oude Bosch Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
16: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: paar jaar geleden hadden we een Duitse dag op Radio Noord. Dan haben wir uns auch gelebt. En toen mocht ik de Duitse 33 presenteren. Dan haben wir uns auch gelebt. En het viel me op dat deze plaat toen best hoog in die lijst stond. Jenseits von Eden is de titel. Maar ja, de vraag is, wie is de uitvoerende? Ja, ontzettend veel appjes hebben we binnengekregen, Maartje.
1: Het stroomt weer vol. We willen allemaal wel even naar Borgkoen.
0: Ja, ik zie ook dat iedereen het gewoon goed heeft, hoor. Dus complimenten daarvoor.
1: En ook al, zelfs voordat er een eventuele hint verscheen, wisten mensen
0: het
1: al.
0: Ja, in het intro van de plaat al. Dus we hadden niet eens de stem van de zanger nodig.
1: Nee.
0: Kun je daar gaan. Populair. En ik moest jou gewoon uitleggen wie dit was, hè?
1: Ja, sorry. Ik heb dit nog nooit gehoord. Ja, maar het is helemaal mijn gebrek. En ik ga nog wel naar Duitsland, dus ik moet hem even inlezen. Ja.
0: Dat is ook even, wel ver voor jouw tijd dit, hoor. Ik heb Loes Londerman aan de telefoon. Dag Loes.
2: Ja, hallo.
0: Hallo.
2: Nou,
0: we hebben jou eruit gepikt, Loes.
2: Ja, dat heb ik door, ja.
0: Ja, maar ja, nu nog het antwoord goed hebben.
2: Ja. Nou, kan ik het zeggen?
0: Wie was dit?
2: Dit was Nino de Angelo.
0: Dat klinkt niet heel Duits.
2: Nee, dat weet ik. Maar wij kijken veel naar de Duitse tv en wij komen regelmatig in Duitsland. Want wij hebben daar een caravan staan.
0: Ah, kijk, nou, het is helemaal goed, hoor. Het was inderdaad Nino de Angelo. Ja.
2: Oké.
0: Je gaat naar Borkum, Loes.
2: Oh, leuk.
1: Ja, voor het eerst?
0: Nog nooit geweest?
2: Voor het eerst, ja. Ik ben daar nog geweest. Wel veel over gehoord,
0: het is
2: maar
0: zo'n schöne insel.
2: Oké.
0: Ja, nou, echt heel mooi. Dus ontzettend veel plezier namens Radio Noord. Wie neem je mee?
2: Mijn man neem ik mee.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, en dat allemaal dankzij Nino Di Angelo.
2: Ja, nou, hartstikke leuk.
0: Het was
2: leuk,
0: een hele beroemde Duitser van Italiaanse afkomst. Maar ja, dat had je al in de gaten.
2: Ja. Wij kijken veel Duitse tv, want wij hebben een schotel. En dan kijken wij veel andere zenders als normaal Duitsland, zeg maar.
0: Oké, is dat programma met de mouse er nog altijd voor, of niet?
2: Ja, die is er ook altijd aan voor. Ja,
0: ik denk
2: dat
0: Duitsland
2: één, hè?
0: Oh ja. Prachtig. Nou,
2: en we bieden zondag, hè? Elke zondag.
0: Jij past helemaal in dit Duitse blokje bij ons.
2: Oké, mooi.
0: Blijf nog even aan de lijn, dan legt Maatje even uit hoe het allemaal in zijn werk gaat. En dan wens ik jou heel veel plezier op Borkum.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag.

0: Nederpop uit de jaren 80. Doe maar in één nacht alleen. Ja, de Groningenwet is er eindelijk door de Eerste Kamer. Groningen krijgt 22 miljard. De lang verwachte Groningenwet is een feit. Dus gefeliciteerd, kunnen we tegen elkaar zeggen. Wouter Holsappel ging voor ons naar Appingedam.
1: Wat vindt u?
2: Mag ik jou misschien feliciteren?
3: Zeker.
4: Mij feliciteren? Ja, mag wel.
5: Mag ik me al nog 10 keer feliciteren.
4: Maar waarvoor?
2: De Groningenwet is door de Eerste Kamer gegaan gisteren.
6: Heb ik gehoord. Heel mooi, 22 miljard erbij. Klaar, helemaal mooi, top.
7: En waarvoor is dat geld bedoeld?
2: Voor het compenseren van de aardbevingsellende.
7: Aha, dan krijg ik misschien ook nog wat.
8: Heel blij mee dat er nu door is.
9: Kijk, dat is leuk. Ja, dat hadden ze ook 15 jaar geleden kunnen doen.
8: Dat hebben de mensen ook wel verdiend die het nog steeds niet gekregen hebben.
2: Heeft u er wat mee te maken? Met het...
9: Ja, zeker. Ja. Ja, ik ben nu tijdelijk mijn huis uit. En mijn huis gaat plat. En vanaf 2018 tot een half jaar geleden was het de hele tijd maar afwachten. En en heel veel vrienden van mij ook. Die wonen in huizen die totaal losverklaard zijn. En krijgen een doos peuren en succes. En die zijn al jaren aan het procederen. Dus.
2: Hoe heeft u het allemaal ervaren, de periode?
8: Dat was niet fijn, nee. Dan heb je heel lang op moeten wachten op een nieuwe woning. Maar nu eindelijk toch mijn plekje gevonden. Daar ben ik heel trots op.
6: Ik was echt blij dat ik dat hoorde. Ja, want ze doen altijd zo moeilijk in Den Haag. Altijd zo lastig. En nu is het erdoor. Daar zijn we blij om. Ja, hè? Geld is altijd belangrijk, hè?
10: Bring it on, zou ik zeggen.
7: Hoe meer geld, hoe beter.
9: Ja, dus eerst maar zien wat ze met het geld gaan doen.
10: Nee, ik vind het allemaal leuk, zo'n wet. Maar wat er nou werkelijk van terechtkomt en bij wie het dan terechtkomt.
9: Worden mensen eerlijk gecompenseerd? Wordt het proces versneld? Of...
10: Dat is natuurlijk een groot vraagteken.
8: Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat gebeuren. Maar ik hou de moed er wel in. Ja!

0: Bluebells. Young at Heart. We voelen ons natuurlijk heel aangesproken door deze plaat. We gaan tot besluit nog één keer terug naar Troppel.
1: Het was absoluut het hoogtepunt dat ik nu het lied van de Kloosterweekers ken. Als wij daar dan straks heen gaan in ons mooie outfitje.
0: Ik ga het maar mijn hoofd leren.
1: Ja, en dan met zo'n... ze hebben wel van die hele grote mutsen natuurlijk. En allemaal wel officiële kledij. Ik moet geen pakje of zo zeggen. Het was serieus.
0: Ja, of gewoon een steek.
1: Ja,
0: dat is alleen voor de Raad van Elf, geloof ik.
1: Ja, dat is ook zo'n hoed, toch?
0: Ja, maar je mag alleen een lid van de Raad van Elf zo'n steek op hebben.
1: Ja, en Prins Carnaval komen denk ik ook niet voor de aanmerking.
0: Dat geloof ik ook niet, nee. Nou, laten we ten Apel achter ons.
1: Morgen naar Sellingen.
0: Ja.
1: 10 uur vertrekt de boot.
0: Ook een mooie
1: plekje. Kunnen ze nog even uitzwaaien, Sven en Marco.
0: Ja, dus woon in de buurt, ga er naartoe morgenochtend. En zwaai ze uit in Troppel en ontvang ze die middag in Sellingen. En alles wat er onderweg nog gebeurt. Dat is te volgen op Radio Noord. Oké, nou, dan het dagmenu. We gaan terug in de tijd naar het jaar 2013.
1: Nee.
0: Oh, ik deed het ook uit mijn hoofd. Dat moet ik niet doen.
1: Nee, je moet een liedje starten. Dan kan ik beginnen.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Oké, in 2005.
0: Oh ja, 2005.
1: De Korrewegbrug.

0: dat zou misschien een verkiezing zijn geweest. Dus hij heeft dat meegemaakt. Hoe leuk is dat? Hij krijgt die brug naar zich vernoemd. Het is een ongelooflijk belangrijke brug. En we zitten al heel erg lang zonder.
1: Ja, en volgens mij al meerdere keren stuk gevaren ook, hè? Door,
0: Nou, nee, hij is maar één keer echt goed stuk gevaren. Dat het echt helemaal misging. En we krijgen steeds allemaal noodbruggen. Maar het is nog steeds niet gefixt. Oh. En toen kregen we niet eens meer een noodbrug. Geen tijdelijke brug. Dan komen ze weer in actie. Dan komt er toch weer een tijdelijke brug. Moeten, ja. Ik weet de cijfers niet meer. Volgens mij ging het om 30.000 Groningers per dag of zo die daar overheen moeten.
1: Ja, best wel veel. Ja. Toevallig ben ik er gisteren langskomen en veel verkeer daar. Ja, want ze zijn ook met die andere brug bezig. Daar kon je ook niet overheen.
0: Over die prijsuitreiking. Die kan, wat doe je daar? Ja. Of prijsuitreiking, diploma-uitreiking. Het voelt ook als een prijs.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Maar goed, dat was dus vandaag.
1: Ja, en er hoort ook muziek bij. Want wat was een grote hit? Ja, het is eigenlijk de beste eendagsvlieg van deze eeuw, hè?
0: Hebben hem is dat zo?
1: Ja, dat wordt wel beweerd, ja.
0: Het was zo'n grote hit. Dit was echt in mijn tijd. Ik zat in de brugklas of in de tweede of zo. En we hadden dit allemaal op onze hippe mp3-spelertjes. Ik zie, weet je, die hadden allemaal zo'n klein ovaal vormpje. Ja. En dan in dat scherm ging zo die lettertjes eroverheen, weet je wel. En dan stond daar Daniel, laagstreepje, Pouter, laagstreepje, Mix, mp3. Allemaal van die rare bestandsnamen had je daar dan op. Ja. En dat luisterde ik dan, want dat was echt een gigantische hit. En daarna hebben we hem nooit meer gezien.
1: Nee. Bad Day, want over dat nummer gaat het natuurlijk. Daar gaan we mee aan tafel. Een beetje rustiger afsluiten van de dag.
0: Nou, prima.
1: Zo kan best, hè? Nou, we wensen jullie een fijne avond.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen. Hoi.

0: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 6 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkenbijwagenborg.com.
12: Scootmobiel of rollator nodig?
13: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg Groningen.
17: Radio Noord.
18: Vandaag op Noord.
19: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: FC Groningen is alweer een tijdje bezig hoor, met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Op dit moment zijn de selectie en staf in Delden, dat ligt in Overijssel. Nou, ze worden natuurlijk op de voet gevolgd door FC-watcher Stefan Bleker. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Stefan.
2: Ja, wat zou je ervan zeggen? Hoe staat de FC ervoor op dit moment?
3: Nou, ik vind dat nog vrij vroeg hoor, om daar echt een oordeel op te plakken. Want je moet eigenlijk even kijken naar de selectie van FC Groningen om daar echt wat over te zeggen al op dit moment. Nou, op dit moment zijn er eigenlijk voornamelijk spelers vertrokken en is er pas één speler bijgekomen die kans maakt om in de basis te spelen. En dat is Pelle Clement. Dus ja, je zou zeggen op basis daarvan dat Groningen er vooralsnog op achteruit is gegaan. Maar ja, de window duurt natuurlijk nog even. Ze willen zich graag versterken. En dat is ook echt wel noodzakelijk. Maar ja, dat is vooralsnog dus minimaal gebeurd eigenlijk.
2: Ja, gonsen er al wat namen in de wandelgangen?
3: Ja, ze zijn bezig met een nieuwe linksback onder andere, die uit Tsjechië, of Slowakije, sorry, moet komen. Daar hebben we gisteren ook over bericht. Nou, ze waren op de duur bezig met Kramer van Go Ahead Eagles. Nou, daar is een streep doorgegaan. En ze zullen ongetwijfeld druk bezig zijn. Maar op dit moment is daar nog niet heel veel concreets over te melden.
2: Ja, als we dan toch erover kletsen. Marvin Peersman verruilt de FC voor Telstar. Is dat een opmerkelijke move wat jou betreft?
3: Nou, ik had hem eigenlijk niet helemaal zien aankomen. Hij had in het verleden al wel eens aangegeven dat hij graag nog eens naar het buitenland wilde. Toch misschien wat lucratieve avonturen zou willen aangaan. Nou, toen zagen we een aantal weken geleden ook dat zijn vriendin zei dat ze zich aan het voorbereiden was op een verhuizing naar het buitenland met hem. Dus ja, eigenlijk leek alles wel een beetje die kant op te gaan. En dat hij dan voor Telstar kiest, ja, vind ik verrassend. Dan ga je natuurlijk ook een beetje navragen van, ja, hoe zit dat dan dat je voor Telstar kiest en niet voor FC Groningen. FC Groningen natuurlijk een grotere club. Nou ja, bij Telstar heeft hij in ieder geval een contract voor 2 seizoenen kunnen tekenen. En ik heb het idee dat ze bij Groningen hem slechts een aanbieding deden van 1 jaar. Ja, terwijl hij toch een wat langer contract wil tekenen. Dus dat zou daarmee te maken kunnen hebben. Maar verrassend zeker.
2: Ja, gaan we gauw weer terug naar die oefenwedstrijden. We hebben al een aantal gehad. Wat is jou enorm opgevallen tijdens die oefenwedstrijden?
3: Nou, dat ze 1 doelpunt tegen hebben gehad eigenlijk. En dat was direct in de eerste wedstrijd tegen Pijzen. En ja, het zijn 3 wedstrijden geweest nu tegen amateurclubs. Pijzen in de provincie wordt het dan wel een beetje genoemd. En ja, in Pijzen won Groningen met 13-1. En het gaat er bij die amateurteams natuurlijk eigenlijk om van, we willen het onder de 10 proberen te houden. En dan als het kan een doelpuntje meepikken. Dat is natuurlijk magnifiek. Nou, dat lukte in Pijzen. Voor de rest speelde Groningen daarna nog tegen Omlandia. Nou, daar wonnen ze met 14-0, dus ook eigenlijk heel ruim. En tegen Gieten werd het 7-0. Dat was ietsje minder qua scoren, maar ja, op zich valt daar heel erg weinig over te zeggen.
2: Ja, natuurlijk altijd nog ruime cijfers. Vanavond is de eerste serieuze tegenstander, hè?
3: Ja, vanavond spelen ze tegen Heracles, dus het eerste profteam ook, ja, waar tegen ze in actie gaan komen. En ik ben bijvoorbeeld wel benieuwd hoe Lukien zijn manschappen het veld in gaat sturen. Jorg Schreuders, vorig seizoen bijvoorbeeld, veelvuldig voorin aan de linkerkant te vinden. Hij is van oudsher een verdedigende middenvelder, maar heeft van Lukien te horen gekregen dat hij zich dit seizoen moet gaan richten op de rechtsbackpositie. Dus ja, ik ben wel nieuwsgierig of hij daar vanavond bijvoorbeeld staat. En ook hoe dat gaat. En dan vraag ik mij ook af hoe de overige invulling van de selectie zal zijn, van die basis 11. Maar het is op dit moment nog een beetje experimenteren, dingetjes uitproberen. Dus ja, het zegt allemaal nog niet heel veel. Maar het is ook niet zo dat het helemaal niks zegt.
2: Ja, vanavond dus die eerste serieuze tegenstander in al die oefenwedstrijden van FC Heracles Almelo. Dankjewel voor de toelichting, FC-watcher Stefan Bleker. Goeie.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Mooi nieuws voor iedereen in het bevingsgebied. De Eerste Kamer is gistermiddag akkoord gegaan met de lang verwachte Groningenwet. Nou, de wet legt hiermee de gemaakte afspraken voor het herstel van Groningen officieel vast. Verslaggever Maarten Siebel volgt de ontwikkelingen rondom de gaswinning en de aardbevingen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Het was nogal een verrassing, hè, dat die wet opeens gisteren er doorheen kwam.
3: Ja, nou ja, we wisten wel dat die nog wel ergens dit jaar behandeld zou gaan worden. En ik reken er in eerste instantie op dat dat pas na de zomer zou zijn. Maar gistermiddag raad kwam toch het bericht dat de Groningenwet op de agenda kwam voor de stemming. Of in ieder geval dat het behandeld zou worden tijdens de vergadering. En nou ja, dat is in die zin nog rekken. Dus voor het politieke reces, voordat de politiek in Den Haag eigenlijk op vakantie gaat. En dus in ieder geval mooi voor de Groningers dat het nu echt definitief is dat die Groningenwet er komt.
2: Ja, was het nog spannend bij de stemming of het zou lukken?
3: Nee, uiteindelijk niet. Eerste Kamerleden waren ook eerder in onze provincie. Maand of 1 of 2 geleden. En toen was eigenlijk ook al wel de tendens van, nou ja, de wet is goedgekeurd in de Tweede Kamer. Dan gaat hij ook wel door de Eerste Kamer komen. Er is uiteindelijk niet eens over gestemd. Maar de wet is, zoals dat heet, dan geaanvaard. Alleen Ja 21 en Forum voor Democratie, wat partijen wat aan de rechterkant, die ook wel bijvoorbeeld willen dat de gaskraan in onze provincie wel weer open gaat. Die gaven aan dat als er wel een stemming had plaatsgevonden, dat zij tegen hadden gestemd. Maar de algehele tendens was dus eigenlijk wel dat deze wet er zou gaan komen. En dat is ook gisteren dus definitief gemaakt.
2: Ja, die wet, de Groningenwet, wat houdt u dan precies in?
3: Ja, het is al best wel een lang proces. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden hebben we de parlementaire enquête gehad over die jarenlange gaswinning in onze provincie. Nou, het kabinet kwam vervolgens daar ook op met een pakket aan maatregelen om de ereschuld in te lossen richting Groningen. En daar komen onder andere de plannen van Nijbegun uit, maar ook de versterkingsoperatie, het schadeherstel van woningen en andere gebouwen. En eigenlijk door middel van die Groningenwet worden al die gemaakte afspraken wettelijk vastgelegd. En op die manier blijft er eigenlijk gewoon de komende 30 jaar voldoende geld voor de plannen van Nijbegun en dus die versterkingsoperatie en schadeherstel.
2: Ja, en de toekomstige kabinetten en regeringen die worden dan ook verplicht om zich daar aan te houden. Maar de wet is natuurlijk niet helemaal onomstreden geweest.
3: Nee, klopt. Er is eerder wel kritiek geweest. Bijvoorbeeld vanuit de Raad van State. Het adviesorgaan dat bijvoorbeeld de regering of kabinet adviezen kan geven rondom wetsvoorstellen die er liggen. De Raad van State vroeg zich wel af van, hey, moeten we eigenlijk wel als overheid voor zo'n lange periode geld vastleggen voor Groningen? Omdat het natuurlijk om behoorlijke bedragen gaat. Totaal wel zo'n ruim 22 miljard verspreid over al die jaren. Maar er waren aan de andere kant ook weer bijvoorbeeld Groningse Kamer zoals bijvoorbeeld Sandra Beckerman van de SP of Julian Bussel van Pro, voorheen GroenLinks PvdA, die zich natuurlijk heel erg inzetten voor die Groningse zaak. Die zeiden van, ja, wat ons betreft, als je kijkt in die wet, kunnen dingen wel wat strakker en wat scherper geformuleerd worden. Dus zo viel er voor alle kanten die zin wel wat te zeggen. En als je bijvoorbeeld ook wel partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum, die zeiden van, ja, moeten we eigenlijk überhaupt wel zoveel geld naar Groningen geven? Wat ons betreft kan die gaskraan van het Groningenveld wel weer open. Maar ja, uiteindelijk als je dan wel kijkt over die gehele cyclus, was ook wel de tendens dus in de Tweede Kamer en vervolgens ook wel in de Eerste Kamer, dat die wet er echt wel moest gaan komen om die ereschuld in te lossen aan onze provincie. Vanwege die jarenlange gaswinning natuurlijk die er is geweest.
2: Ja, sinds gisteren hebben we dus nu officieel de Groningenwet. Dankjewel voor de toelichting, verslaggever Maarten Siebel.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Het gaat niet goed met de grutouw. Maandag presenteerde landbouwminister Van Essen nieuwe plannen om de weidevogel te beschermen. Er zijn 35 gebieden, waarvan 2 in Groningen aangewezen, van minimaal 2000 hectare groot, waarvan de helft optimaal moet worden ingericht voor die grutouw. Nou, voor de minister waren de plannen reden tot een feestje, maar 1 genodigde ontbrak. Vogelbescherming Nederland. Michiel van den Berg is teamhoofd landelijk gebied bij die organisatie en heb ik nu aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, waarom is de vogelbescherming zo kritisch op het nieuwe plan van de landbouwminister?
3: Nou, de afspraken die gemaakt zijn, waar ze een handtekening onder hebben gezet, die zijn boterzacht. We hebben er gewoon geen vertrouwen in dat ene zekerheid biedt dat het plan op deze wijze wordt uitgevoerd.
2: Ja, je zou kunnen zeggen, beter iets dan niets.
3: Het is echt 10 voor 12 en we wachten al heel lang tot de overheid meer gaat doen. En ondertussen wordt die populatie van grutto's steeds kleiner en verliezen we dat prachtige landschap met weidevogels.
2: Ja, want wat is daar een verklaring voor dan, dat het zo slecht gaat met de grutto?
3: De melkveehouderij in Nederland is heel intensief. Dus we produceren eigenlijk zoveel mogelijk melk tegen zo laag mogelijke kosten. En dat gaat ten koste van een heel mooi landschap. De grutto heeft een hoge waterstand nodig. Die heeft een bloemrijk, een kruidenrijk weiland nodig. Met een open landschap waar niet al in april, mei wordt gemaaid, zodat de kuikens een kans hebben om op te groeien.
2: Ja, maar nou hebben de boeren ook een belangrijke rol in de nieuwe plannen van de minister. Maar als ik dit zo hoor, heeft u daar weinig vertrouwen in?
3: Ik heb inderdaad weinig vertrouwen. En wij zijn ook overigens niet de enige organisatie die weinig vertrouwen erin hebben. Er staan teksten in zoals de minister streeft naar. De afspraken zijn geen bindende afspraken. Het gaat om inspanningsverplichtingen en niet resultaatverplichtingen. Dus dat zegt dan heel weinig. Hè. Als je goed hebt ingespannen, dan zou je eigenlijk al aan de niet bindende afspraken voldaan. En we willen gewoon weten van wat als de resultaten niet worden behaald. Wie is er dan verantwoordelijk en wat zijn er dan de gevolgen? En hoe zorgen we dan, zijn we er dan zeker van dat er dan wordt bijgestuurd, zodat de resultaten alsnog wordt behaald?
2: Ja, welke maatregelen heeft de grutto eigenlijk wel nodig dan?
3: Ja, die grutto heeft dus die verhoogde waterpeil nodig voor de volwassen vogels. Die kunnen dan goed met hun lange snavels bij de worm in de grond. Terwijl de kuikens, die hebben juist een heel bloemrijk, krijtruik grasland nodig, waarin ze en kunnen verstoppen en waar ze heel voldoende insecten kunnen vinden, want die eten vooral insecten. En dan moet het ook natuurlijk niet al in mei worden gemaaid als de nesten er nog zijn of de kuikens nog niet kunnen vliegen, want dan verdwijnen ze gewoon in de maaienmachine. Zo hebben ze dus een heel mooi landschap nodig, waar niet alleen de grutto van profiteert, maar ook juist bijen, vlinders en alle andere weidevogels. Dus wat ons betreft staat hij ook echt symbool voor een heel rijk biodivers landschap.
2: Ja, ook de Europese Commissie gaat zich nu buigen over deze plannen. Denkt u trouwens dat de landbouwminister Van Essen deze maatregelen het gaan halen bij de Europese Commissie?
3: Nee, ik heb sterke vermoeden van niet. Het aanvalsplan grutto is een belangrijke stap. Het is niet de enige stap. Nou, er zijn ook andere maatregelen aangekondigd, maar er zou ook wel meer moeten gebeuren. Maar het aanvalsplan grutto is wel echt de belangrijkste stap, vinden we, die nu genomen moet worden. Maar die belangrijkste stap is helaas gebaseerd nu op een, wat ons betreft, echt een boterzachte afsprakenkader, waar dus geen harde afspraken in zaten, waar niks juridisch is geborgd, waar geen financiële middelen zijn neergezet die al vaststaan. Dus geeft weinig vertrouwen helaas.
2: Kortom, bij u geen reden tot feestje?
3: Nee, exact. Helaas niet.
2: Dank u wel voor de toelichting. U hoorde Michiel van den Berg van Vogelbescherming Nederland.
0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Los Cascos, Poco a Poco.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Het Groninger landschap laat dit jaar honderden zieke essen uit het Mildwilderbos achter de landgoed Ennemaborg weghalen. Dat betekent een behoorlijk omvangrijke klus voor het Groninger landschap. Nou, we hebben verslaggever Dimitri van Tel die kant op gestuurd. En Dimitri, ik hoor volgens mij nog geen kettingzagen. Wil dat zeggen dat ze nog niet zijn begonnen?
3: Nee, dat klopt inderdaad. De kettingzagen hoor je inderdaad nog niet. Het is hier vrij rustig, maar dat zou ook met de vakantie te maken hebben. Ja, Gerlof Groen van het Groninger landschap. Ze zijn nog niet begonnen met kappen, hè?
4: Nee, klopt. Dat gaat pas in dit najaar wat hier het bos omgevormd. Ja. Wat vooral, ja, inderdaad, in het kader van... Er worden hier veel zieke essen straks gekapt. Voornamelijk zieke essen. En dan komen er wat diversere soorten terug om het bos klimaatbestendiger te maken en biodiverser, zeg maar.
3: Ja, want even over die ziekte. Essentak sterfste, wat houdt het in?
4: Dat is een schimmelziekte. En die tast die boom aan. En die pakt eigenlijk via de bladeren, gaat het in het immuunsysteem van die boom zitten. En wat je dan krijgt is dat die boom ook onderverzwakt. En dat je kans, gewoon grotere kans hebt dat die omvalt. Dus vooral langs wandelpaden en zo is wel een gevaar. En,
3: want wij staan nu op zo'n pad, hè, langs de weg. Maar als ik om me heen kijk, ik zie heel veel bomen. Maar ik kan nou niet zien dat ze ziek zijn.
4: Nee, dit is toevallig ook wel een mooi stukje. Maar daar verderop zie je al wel essen. En dan vaak zie je dus aan het blad dat hij gewoon minder blad pakt in de zomer. En je ziet aan de stam kan je het zien.
3: Maar, is het erg?
4: Voor de boom die gaat dood. Dus, van de boom.
3: Maar voor ons dan ook?
4: Voor ons niet direct. Maar je hebt wel grotere kans dat zo door die bomen omvallen. Dus in dat, op die manier is het een gevaar. Plus het is een ziekte die van de een naar de ander overspringt. Dus je kan zo hebben dat een heel deel van je bos omkukelt, zeg maar, en doodgaat.
3: Ja, dat lijkt me niet wenselijk inderdaad.
4: Nee, dus voor het bos is het niet mooi. Dus, maar door wat diversere soorten terug te planten, krijg je toch een robuuster systeem. Zeg maar.
3: Ja, wat komt er voor terug?
4: Er komt, even kijken, een stuk of 10 soorten, zeg maar. Winterlinden, zwarte els, wat is er nog meer?
3: Ja.
4: Even kijken, ja, berkjes en grauwe els, zoete kerst staat op het lijstje. Nou ja, dus dat gaan we door. Fladderriep, haagbeuk, winterlinden.
3: Ja, waarom zo divers?
4: Ja, juist om juist dat robuustere systeem te creëren. En ook een stukje van een stukje klimaatresistentie. Ze hebben met opzet voor soorten gekozen die ook nu met net wat betere temperatuur, net wat hogere temperaturen aan kunnen, zeg maar.
3: Ja, het is
4: een beetje aan door de jaren heen, zeg maar. Dus,
3: Want we zitten nu nog, er zijn nu weinig mensen. Het kan zijn dat er natuurlijk straks nog mensen komen lopen. Jullie zeggen, het najaar wordt gekapt. Blijft het dan wel veilig voor de mensen om hier te blijven lopen?
4: Ja, zeker. De delen waren de bosgroep van Noordoost-Nederland bezig is, zeg maar. Waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, worden gewoon afgezet. Dus daar kun je dan niet komen, dat is duidelijk. En dat zijn steeds delen van het bos. Dus het is nooit dat het hele Midwolderbos, zeg maar, in één keer dicht is. Dus mensen kunnen gewoon in het bos blijven komen. En als er wat gaande is, dan zie je het wel. Dan moet je even omlopen.
3: Ja, laatste puntje. De essen zijn straks weg. Wat je al zei, er komt een gevarieerd palet aan bomen voor terug. Wordt het dan ook mooier?
4: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel.
3: Ja. Nou ja, jullie horen het. Het is in ieder geval veilig voor mensen om hier nog te komen tot het najaar. Dan worden de bomen gekapt. En daarna krijgen we dus een divers bos hiervoor terug in Midwolda.
2: Dankjewel voor de toelichting. Verslaggever Dimitri van Tel bij het Groninger Landschap.

0: betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 7 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapten vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
11: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
10: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord.
13: De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
12: Waar?

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
1: En Varkensje Rund. Hey Rund, kom je op de radio? Of kom je op de radio? Dat ben ik ook op de radio.
2: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal het er even bij. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
3: En Michiel Hoving.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag
1: bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
1: En varkensje Rund. Hé, hey Rund, kom je op de radio? Kom je op de radio? Dat vind ik ook op de radio.
2: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal iedereen vullen. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
3: En Michiel Hoving.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassend de bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag
1: bij RTV Noord.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor

0: bij het doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek met Michiel Hoving.
1: En Frankie Rund. Hey Rund, kom je op de radio? Of kom je op de radio? Dat ben ik ook op de radio.
2: Ah jong, jij moet niet op de radio. Ik zal het er even bij. Kijk eens. Rund, je bent een rund.
3: En Michiel Hoving.
4: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag
1: bij RTV Noord.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker!